naar het einde van Jazz & More vanavond. Werd ingeluid door een Hawaiian instrumental van de ukulele dance. Apart. Best anders voor een Sunday Night Magic, toch? Maar goed dat je aangeschakeld hebt. Goed dat je luistert. Dit is Radio 10 op zondagavond. Op jouw favoriete 88.1 hoor je dus Jazz & More. En nu gevolgd dus door Sunday Night Magic.

En zo maken we een aanvang met Sunday Night Magic vanavond. Het zijn de heren van Drew Hill. En uit hun album Enter the Drew. Deze smash. Beauty.

साथ है साथ हम तेरताल्स Mary featuring Elton John maar Elton John is niet zozeer te horen in dit nummer maar je luistert wel naar zijn Rocketman single hè, als je ogen sluit en Mary even wegdenkt. As they say, music does live on. I'm just plain old Mary, deep inside. Fall in love with what's inside. Niet wat het uiterlijk brengt alleen. Dat is de boodschap van deze Rocketman revive van Mary J. Blige en Elton John. En van Mary en Elton naar Maxwell.

Levert. En hij zegt, ik ben ready om je alles te geven wat ik te bieden heb. I'm ready to give you all of my love. Me lange meid. Maar me de ready. Me ready me de voor loose ding. En met jou gewoon alleen verder te gaan. But what I think is that I found love with you.

een man huilt, is al apart, toch? Maar dat hij je smeekt, dat gaat mij biggie. Dan weet je dat het menens is, toch? Dat zijn de kerels van Casey en Jojo Haley. Met Devante en nog meer in Jodeci verenigd. En vanavond hoorde je van deze groep Cry For Me, Cry For You. Ja, en Jaheim komt ook last vanavond. Wat heeft hij te vertellen?

Deze wordt de laatste. De laatste vanavond. Het officieel afsluitstuk is van Janet Jackson. Mijn naam is Ryan. En ik dank je voor het afgestemd zijn geweest op Radio 10 vanavond. Ik heb eraan gezeten vanaf 9 uur met Jazz and More en Sunny Light Magic. En wel te rusten voor straks. And until next time.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play. 3.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

0: Así se toca, muchachos.
1: Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Het is 6 uur. De timecheck wordt u aangeboden met de complimenten van GoTo Kasaba Olo, waar je vanaf nu 2x Surismiles punten krijgt per liter brandstof. Pak je voordeel nu, alleen bij GoTo Kasaba Olo.

0: Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.
1: Twee doden na ontploffing in Royal Hill. Inheems collectief roept om erkenning grondrechten en onderzoek Peking Saron. En GameStop doet bod op veilingsite eBay dat bijna 4 keer zo groot is.

Goedemorgen, het is vandaag maandag 4 mei. Radio 10 met het nieuws. De ontploffing die gisteren plaats heeft gehad in het mijngebied Royal Hill van het mijnbouwbedrijf Sien heeft 2 levens geëist. Het tweede slachtoffer zou eerst nog naar de spoedeisende hulp zijn gebracht, maar kon niet worden gered. Volgens voorlopige informatie raakten beiden zwaar gewond toen ze van een hoogte vielen tijdens hun vlucht voor de taskforce die optrad tegen illegale activiteiten in het gebied. De situatie daar blijft gespannen. De politie is er in een aanzienlijk aantal aanwezig, ondersteund door militairen. Gespecialiseerde eenheden en een legereenheid staan ook nog op standby. Het inheems collectief Suriname heeft afgelopen zaterdag bij de Nationale Assemblée een petitie ingediend. Daarin wordt gevraagd om erkenning van de collectieve grondrechten van inheemse volken, daarnaast bescherming van kwetsbare gemeenschappen, rechtvaardigheid en een onafhankelijk en transparant onderzoek naar de gebeurtenissen van 2 mei 2023 te Peking Saron, met op de hielen daarvan erkenning van de slachtoffers. Het inheems collectief Suriname stelt dat internationale verdragen en uitspraken onvoldoende worden nageleefd en dat de stemmen van kwetsbare groepen te weinig worden gehoord. De onzekerheid waarin voornamelijk de inheemsen leven duurt nu al te lang, is verder aangegeven. Een groot deel van het boven-Surinaamgebied beschikt nu over 24 uur per dag stroom. Dankzij de ingebruikname van een zonne-energiecentrale in Guyaba en het Langu-gebied. President Jennifer Gilling-Simon stelde het project gisteren officieel in werking. Hierdoor worden zo'n 1300 huishoudens voorzien van stroom. Op 3 dorpen na in het boven-Suriname-gebied zijn de vooruitzichten in onderwijs, landbouw, toerisme en economische groei aanzienlijk te noemen, aldus de president. Ze riep vooral jongeren op de nieuwe mogelijkheden te benutten en ze onderstreepte tegelijk dat soortgelijke projecten ook in andere delen van het land nodig zijn. Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York, is opgenomen in het ziekenhuis. Dat schrijft zijn woordvoerder op X. De 81-jarige Giuliani verkeert in kritieke maar stabiele toestand. De woordvoerder meldt niet wat de oud-burgemeester mankeert. Giuliani was van 1994 tot en met 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september in 2001. Hij was ook de advocaat van Trump. In die rol uitte hij bij de presidentsverkiezingen van 2020 ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van verkiezingsfunctionarissen in de staat Georgia. Op een kampeerplek in de VS is een schietpartij geweest. Zeker 10 gewonden zouden naar ziekenhuizen zijn gebracht. Anderen zijn er zelf naartoe gereden. Volgens de politie verkeren de slachtoffers in verschillende toestanden. Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. En de Amerikaanse videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay opkopen voor $55,5 miljard. Het bod is opvallend omdat de videogamewinkel een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Op dit moment heeft GameStop een beurswaarde van bijna $12 miljard, terwijl eBay ongeveer $46 miljard waard is. Om de koop van eBay te kunnen betalen, moet GameStop $20 miljard lenen. De vraag is of eBay blij zal zijn met dit bod. Bij een overname wordt het bedrijf namelijk direct opgezadeld met de schuld waarmee GameStop de overname heeft betaald. En dit was het voor het nieuws van 6. Om 6:30 hoort u het dagbladenoverzicht. Goedemorgen.

0: Leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.
1: Geluk houdt u vrolijk. Verdriet maakt u sterk. Zorgen houden u menselijk. Mislukkingen houden u nederig. Succes doet u groeien. Maar alleen vrienden, die houden je op de been.

0: Nu ook verkrijgbaar Pacifico Gold met een verfijnde en speciale rijke smaak.
1: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstse liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
0: Naskip. Naf you.
3: Het leven is bijzonder. Als een plek als thuis voelt. Wanneer een hand je vangt in een

so dat je blijft doen wat jou bijzonder maakt. Wij helpen je om jouw dromen te beschermen en bieden je zekerheid, zodat wat waardevol is, altijd veilig blijft. Assyria, zeker naast jou.

0: Pico Pico.
1: Een product van Pacific Handelmaatschappij. Soms leer je het beste van dingen die je overkomen. Mijn tienerdochter heeft een Facebookpagina en had hier laatst een foto van zichzelf met haar nieuwe kapsel gepost. Alle reacties waren positief, op eentje na. Een schoolgenootje had een zogenaamd grappige opmerking gemaakt dat ze hier wel wat weg had van het tekenfiguur Dora. Dit zorgde voor nogal wat hilariteit en discussie. Natuurlijk vond mijn dochter dat niet leuk, maar ze ging er goed mee om. Ze snapte dat het om een mislukte grap ging en heeft hier op gepaste wijze op gereageerd. Daarna gaf ze zelf wel aan dat ze beter begreep waarom ik er altijd zo op hamer om na te gaan en goed na te denken wat je op Facebook plaatst en hoe je reageert. Het is niet leuk als je onderwerp van gesprek en hilariteit bent op social media. Nu is respectvol haar mening uiten nog hoger op haar lijstje komen te staan.

Met een wildcard komen ze toch het Suripop Festival in 2008. En Samantha Wolf, die zingt de Sterren van de Hemel. En ze komt op de nummer 3 positie aan. Dus ja, het was echt een blessing. Het was echt een roeping. That being said, count the blessings. Goedemorgen, we starten een nieuwe week. Het is 4 mei.

0: Restaurant Tower King. We zijn open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 4. Dagelijks de beste Surinaams, Javaanse en Ossoniaan gerechten. Bel en bestel 8 3x7, 3x6. Stap binnen. We staan op de Mahonielaan 4 op de hoek met de Anton Drachtenweg. Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
1: Republic Bank. We're the one for you.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza Hut!
2: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
4: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC naf uno.
5: Suriname, maak je klaar voor de 7e editie van Restaurant Week bij Zenno Events. Van 27 april tot en met 3 mei. Met 12 toprestaurants in Suriname. Check nu de socials van Zenno Events voor de menus en de deelnemende restaurants. Thanks to our proud partners. Suriname Smart Republic, Powerzone Media and Consultancy, Radio 10, ProGraphics en ATV.

0: in het nieuwe millennium brengt NSYNC een number one uit. En 26 jaar later is het nog steeds een van de bekendste memes in de maand mei. Ja, mei, mie, zeg het hoe je wilt, ja. We doen zo meteen het dagbladenoverzicht on Magic. Of flashbacken naar 2019 met Kief. Dat is Gene Tori.
1: RTF. Denk je naar Gidao. Was koros

0: this and this. Het is 6:30. De tijd wordt u aangeboden door Lactogeen 3. Opvolgmelk voor kinderen vanaf 1 jaar. Geen vervanging voor borstvoeding.
1: Stralang Odo. Jeruzalem Bazaar, de panjistoffen, African print en hangmatten specialist aan de Saramakkastraat, heeft ook een uitgebreid assortiment klamboes en klamboestoffen. Ook hebben wij speciale hangmatklamboes in verschillende kleuren. Ook nikkels en veilen, tramontina houders, dolken, messen en allerhande gereedschap. Jeruzalem Bazaar, Saramakkastraat 42. Concurrentie onmogelijk.
2: Dis na mekunu na tapikado. Ook to attachi de onkoloku na tap mancheri. Met andere woorden, het wordt van kwaad tot erger. Dis na mekunu na tapikado.

Jerusalem Bazaar, de panjestoffen, African print en hangmatten specialist aan de Saramakkastraat, heeft ook een uitgebreid assortiment klamboes en klamboestoffen. Ook hebben wij speciale hangmatklamboes in verschillende kleuren. Ook nikkels en veilen, tramontina houders, dolken, messen en allerhande gereedschap. Jerusalem Bazaar, Saramakkastraat 42. Concurrentie

0: Bij Florida's Office Supply en More bent u terecht voor kopiëren, printen van A0 tot A6 en kleur als ook in zwart-wit, invoeren, inbinden, risselwerk, unibind, plakken, lamineren, A4 en A3, visite- en uitnodigingskaarten, labels en etiketten, stickers, customized bonnota en kwitantieboeken, pre-inkt stempels en nog veel meer. Florida's Office Supply en More, Quataweg, 530B. Wij hebben late openingstijden, ook op de zondag. You name it, we make it. For my lips.
1: Het is vandaag maandag 4 mei. Hier is het dagbladenoverzicht voor vandaag. De ware tijd op de voorpagina. VS gaat gestrande schepen in straat van Hormuz eruit begeleiden. Luchtvaartmaatschappij VS valt door kerosineprijzen. Schoolvoeding pilot als basis voor nationaal programma. De richting is dat we bouwen aan een systeem waarin lokale productie centraal staat in de voorziening van onze scholen en buurten, aldus Mireille Kramer. In de ware tijd verder, bouwen aan kunstroute in Brokopondo. Het is aan ons om kinderen kennis te laten maken met kunst. Het is belangrijk dat ze weten dat je ook met restmateriaal iets moois kunt maken. Je hoeft niet per se iets nieuws te hebben om iets nieuws te creëren. Het gaat erom dat je creatief bent. Suriname zakt 2 plaatsen op mondiale persvrijheidsladder. Directe fysieke aanvallen op journalisten zijn zeldzaam en Suriname kent een pluralistisch medialandschap met diverse particuliere media. En kunstenaar Malaysia Murray wint 2e editie Pitch Night Young Entrepreneurs. Op de voorpagina van de Times of Suriname. Dodelijke explosie in goudput Royal Hill, 2 omgekomen, meerdere gewonden en grootschalige vernielingen. Voorraad chemicaliën opgevoerd voor muskietenbestrijding. Dit gaat ons niet meer overkomen. De opdracht is gegeven om structureel grote voorraden chemicaliën aan te houden voor de bestrijding van muskieten die onder andere dengue en chikungunya verspreiden. Recent is een partij van circa 1500 liter chemicaliën uit Brazilië aangekomen en er is een aankoop gedaan via een fonds bij de PAHO. Daarnaast is reeds opdracht gegeven om tegen het einde van het jaar opnieuw chemicaliën in te kopen. Spanning loopt op rond Peking Saronzaak. Inheemse gemeenschap eist rechtvaardigheid. Creatieve restauratie redt Gandhi-beeld. Op de binnenbladen van de Times verder. Structurele aanpak wateroverlast Wanica Centrum. Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer viert 45-jarig bestaan. Minister van Buitenlandse Zaken van India op officieel bezoek in Suriname. 3 minderjarige verdachten opgepakt na gewelddadige roof. En speciale unit Wanica Centrum voor grondproblematiek. Dan nog Dagblad Suriname. Op de voorpagina. Schoolvoeding zonder controle is een risico. Drugshandel, staten te zwak, kartels te sterk. India koopt 300 Russische ultralange afstandraketten. Halliburton gaat opslagfaciliteit voor radioactieve bronnen opzetten. Veiligheid op eigen kracht. Burgers nemen het over. En moederdag, bloemen voor de slaaf van het systeem. Verborgen dakloosheid in Suriname door structureel tekort aan betaalbare huisvesting. Aldus Dagblad. En dit was het voor het dagbladenoverzicht voor vandaag, maandag 4 mei. Goedemorgen.
0: Florida's Import aan de Quataweg 530B heeft een nieuwe collectie binnen. Check it out! Voor de heren, horloges van de merken Fossil, INC, Casio. Slippers van de merken TH en Dockers. Leather portemonnees van het merk Fossil. Verder nog wallshaver sets. De dames zijn we natuurlijk niet vergeten. Ook voor hun hebben we slippers en sandalen. Portemonnees van het merk TH. Horloges, Fossil, INC, Charter Club. En ook de kids komen aan hun trekken. We hebben voor hun toys Barbie 3-1 Dream Camper, Barbie Malibu House, RC Mario Kart en nog veel meer. Kortom, u zoekt iets speciaals? Dan moet u gewoon bij Florida's Import, Quataweg 530B zijn. Follow us on Facebook. Florida's Import. Bij ons vindt u altijd iets aparts.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza Hut!
2: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
4: Hey party people! Ben je jarig? Vier dan je birthday bij Chuck E. Cheese. Wij zorgen voor alles. Van overheerlijke pizza's tot de spannendste games. We zijn elke dag open, so come and party with us. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Skip. Dat Skip.
1: Nog even snel voor werk of school? Haal een spangbrede, warme koffie, thee of een lekker gebakje bij Rossignol To Go Quatta. Snel, warm en heerlijk.
2: Rossignol, meest vertrouwd.

0: breedte van 2 meter. Wangvoetreding voor dakspijkers, dakschroeven van hout en metaal, batoeband, S-golfzinkplaten, regenkappen, nog kraal en zonneplaten, dakgoot en rondijzer vanaf rond 8 tot rond 25. Wangvoetreding, we maken en leveren het beste in Suriname. We staan aan de Kottenweg 508 naast Amritreisbedrijf. Bel 534146 of Basitostraat, de straat van de politiepost Geerslijt. Bel 55-0558. Wangvoetreding, open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 5. Wangvoetreding, we maken de beste zink- en dakplaten van Suriname. Restaurant Velvet King. We zijn open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 4. Dagelijks de beste Surinaams, Javaanse en Ossoniaan gerechten. Bel en bestel 8-3x7-3x6. Stap binnen. We staan op de Mahonielaan 4 op de hoek met de Anton Drachtenweg.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza!
1: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
0: Citaten en gezegden. Elke dag op Radio.

0: Als je ergens nog een kans krijgt, dan is dat Gods toegestoken hand. Als je ergens nog een kans krijgt, dan is dat Gods toegestoken hand.
1: Citaten en gezegden.

0: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
1: Kijk niet alleen recht vooruit in het verkeer. Of op de bromfiets of e-bike, blijf je blik dan voortdurend verplaatsen tussen voor, links, rechts en eventuele spiegels. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
0: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
2: Stap in de toekomst met de Pomona C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940, inclusief 7 jaar garantie. De Pomona C5 bij SEMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
0: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal. 3.

0: Bip-bip-bip!
1: In de ontbijtradio met de complimenten van Fernandes Bakkerij.
2: Elke dag bijzonder.

En die Polonaise die rolt voor Dylan Veldkamp. Dylan is van groep 3A van de Kangaroo School en hij wordt gefeliciteerd namens mama, papa, zus Eva, juf Tiffany en al hun vriendjes en vriendinnetjes. En een hippie-hoera voor Rishma Merhai van Milo Meerzorg. De felicitaties die komen van juf Esme. Maar Astrid en Zevania Loswijk worden ook gefeliciteerd door familie Loswijk Blinker. In het bijzonder door nichtje Esme. En de felicitaties aan Andaya, die is vandaag 9. Een fijne dag toegewenst door tante Patty. En

en Mavaneo. En mogen we Jason Tocario feliciteren. Die is vandaag 19. Bongo bongo blessie namens de ouders Sandra en John. Evenals zijn broers Jonathan en Tony. En een hiep-hiep-hiep voor Kayla. Veel liefde en stevige brasa's en bossies van Zahira en ook nog Zijn.

For my one and only son, Don Jamaro. Hij is 15. Love You komt er nog daarachteraan. En onze broer en zwager, maar ook vader, Ziman Jimmy, willen we feliciteren. De beste wensen namens Lil Bro, Zandy, Ziman en gezin vrouw Anuradha. En moeder en dochter, moeder en zoon, Arianto, Ziman en de rest.

0: opgetreden.
1: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
2: 4 mei 1818 Nederland en Engeland ondertekenen een verdrag dat stelling neemt tegen de onmenselijke behandeling van slaven. Vandaag in 1878 de fonograaf wordt voor het eerst gedemonstreerd. Vandaag in 1924 de eerste helikopter maakt de vlucht. Het apparaat legt in Frankrijk 1 kilometer af. En de eerste Grammy Awards worden uitgereikt aan Perry Como en Ella Fitzgerald. Dat gebeurde vandaag in 1959. U kunt dit alles en nog veel meer nalezen op onze socials. Het is 4 mei, vandaag in het verleden.
3: We are there wherever you need us.
0: Cupcake-treding.
1: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
4: Shup, shup, tururu, shup, shup, tururu, shup, shup, tururu, tururu.
5: Winches en tips van Optiek Ninon.

0: De meeste mensen die blind worden krijgen dit door diabetes. Optiek Ninon. Optisch verantwoord, zoals het hoort.
1: Weetjes en tips van Optiek Ninon.

0: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naskip. Naf you. Bent u diabeet en wilt u uzelf beter leren kennen? Stap in de toekomst van glucosemonitoring. Ervaar met uw mobiel de ZenoCare iCan. Dit slimme apparaat meet snel en nauwkeurig uw bloedsuikerspiegel. Nu vrij van vingerprikken en altijd alert. ZenoCare iCan, de iCan meet, zodat u het weet. Heeft u meer vragen? Bezoek ons via de Facebookpagina of contact NV Farmport op 450-470. Farmport. Bringing essentials to life.
3: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

Het is 7 uur. De tijd wordt u aangeboden door Lactogeen 3. Opvolgmelk voor kinderen vanaf 1 jaar. Geen vervanging voor borstvoeding.

0: Only Bigger Crunch, Bolder Taste, All Extreme.
1: Importeur en distribuidor Hadrenet.
2: Twee doden na ontploffing in Royal Hill. Surinaamse gids exclusief hard op weg naar predicaat Surinaamse Google. En oud-burgemeester New York, Giuliani in kritieke toestand in het ziekenhuis. Goedemorgen, het is maandag 4 mei. Radio 10 met het nieuws. De ontploffing die gisteren plaats heeft gehad in het mijnbouwgebied Royal Hill van Sien heeft twee levens geëist. Het tweede slachtoffer zou eerst nog naar de spoedeisende hulp zijn gebracht, maar kon niet worden gered. Volgens voorlopige informatie raakten beiden zwaar gewond toen ze van een hoogte vielen tijdens hun vlucht voor de taskforce die optrad tegen illegale activiteiten in het gebied. De situatie daar blijft gespannen. De politie is er in een aanzienlijk aantal aanwezig, ondersteund door militairen. Gespecialiseerde eenheden en een legereenheid staan ook nog stand-by. Sinds de lancering de afgelopen week zijn de reacties veelbelovend en de hit steeds frequenter. Het ziet ernaar uit dat vooral het digitale platform van de Surinaamse gids exclusief zich binnen een jaar zal hebben bewezen, zegt initiatiefnemer en eigenaar Brian Wouden.
3: Ik mag zeggen, het is een platform voor Suriname. Suriname maakt er nu ook al gebruik van. De behoefte is er vanaf de dag dat het gelanceerd is tot de volgende dag, dus tot donderdag. Als oprichter en eigenaar zeg ik van, ja, Suriname die heeft kennis gemaakt met een platform. En daarbij blijf ik het herhalen. Samen bouwen we aan Suriname. Door strategische partners zullen we altijd up-to-date blijven. En daar werken we dus keihard aan. Het is nu al begonnen, dat wij dus gewoon zien dat verschillende organisaties ons hebben benaderd vanaf de dag van de launch. Wat ik dus even nu kan zeggen, heel voorzichtig, dat in de loop van de tijd, met misschien een jaar of twee, denk ik dat met de steun van alle ondernemers, maar ook de bezoekers, dat dit ergens richting de Surinaamse Google kan gaan worden.
2: Het idee ontstond zo'n 10 jaar geleden. Wouden zette zijn expertise in sales en marketing in en gaf er tastbaar vorm aan met een tijdschrift dat binnenkort zogezegd de vleugels zal uitslaan met gelijk erna de applicatie en het platform.
3: Ik vond zelf dat het mooie land van ons Suriname je alles kan vinden. Ik dacht op een gegeven moment, waarom moet ik zoveel browsers openmaken? Toen ben ik gaan denken, wat zou ik kunnen doen dat gewoon alles op één centraal plek bijeen zou kunnen komen. Gewoon een platform waar je letterlijk alles kan vinden. Ook de diaspora's, om een stuk makkelijker te maken. Waardoor dus de banden heel kort zijn. Ik heb mijn huiswerk gedaan, marktonderzoek gedaan om te kijken, joh, wat reilt er, wat zeilt er. Suriname zijn we allemaal heel enthousiast, heel goed bezig. Maar ik dacht, 1 keer per jaar een magazine, oké. Ik dacht, nou, ik zie niet zozeer echt veel mobiele apps. Als we praten over een platform, informatie, verbinding, zichtbaar en groei, nou, dan hebben we 3 belangrijke factoren. Een website, een magazine en direct een mobiele app. En daarom zeg ik ook, Surinaamse gids in je broekzak door de mobiele applicatie. De mogelijkheid is er ook via de Surinaamse gids om in de InFly magazine te komen. De InFly magazine is al 3 keer uitgekomen, de 4e komt nu. Het is een magazine die je in SLM ziet.
2: Wouden benadrukt zijn streven dat de Surinaamse gids exclusief een breed gedragen product wordt, dus dwars door alle lagen heen.
3: We hebben dus ondernemers, de overheid, beleidmakers. In principe, het maakt niet uit wat je doet en wat je wil. De platform is er voor iedereen. De bedoeling is dat door dit platform, met de ondersteuning van zeg maar iedereen in Suriname, dat we dus Suriname op het markt brengen. Nationaal als internationaal. Wat ik zelf heb ervaren, Surinamers die hebben echt een hele goede mentaliteit, een hustle mentaliteit. Door dit platform probeer ik te creëren dat hetzelfde kleine man, dus de starter, maar ook degene die dus thuis wat maken om te verkopen, meld je gewoon aan. Vanaf je jezelf aanmeldt, heb je dus al de zichtbaarheid. En doordat wij dus gewoon een marketingmotor zijn, bieden wij dus de lokale ondernemers, maar ook dus daarbuiten, topverbinding, topzichtbaarheid in Google. Normaal moet je heel veel geld uitgeven voor SEO. Nou, bij ons zit het al daarin verwerkt, waardoor wij dus zorgen dat je dus al vanaf dag 1 zichtbaarheid hebt in Google. En zo kun je dus verder gaan groeien.
2: U hoorde Brian Wouden, oprichter en eigenaar van Surinaamse Gids Exclusief. Het inheems collectief Suriname heeft afgelopen zaterdag bij de Nationale Assemblée een petitie ingediend. Daarin wordt gevraagd om erkenning van de collectieve grondenrechten van inheemse volken, daarnaast bescherming van kwetsbare gemeenschappen, rechtvaardigheid en een onafhankelijk als ook transparant onderzoek naar de gebeurtenissen van 2 mei in 2023, de Peking Saron, met op de hielen daarvan erkenning van de slachtoffers. Het inheems collectief Suriname stelt dat internationale verdragen en uitspraken onvoldoende worden nageleefd en dat de stemmen van kwetsbare groepen te weinig worden gehoord. De onzekerheid waarin voornamelijk de inheemsen leven duurt nu al te lang, is verder aangegeven. Verwezen wordt naar de uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak van de Lokono en Kalinja volken tegen Suriname. In de petitie van zaterdag wordt ook opgeroepen om de wet Bescherming Woon- en Leefgebieden, beter bekend als de 5 kilometer straalwet, niet af te kondigen, zolang deze volgens de petitionarissen voorouderlijke gebieden in gevaar brengt. Verder vraagt het collectief aandacht voor de gevolgen van grootschalige mijnbouw en landbouwactiviteiten voor het milieu en de leefgebieden van inheemse en tribale gemeenschappen. In het nieuws vandaag. 2 doden na ontploffing in Royal Hill. Inheems collectief Suriname roept om erkenning grondenrechten en onderzoek Peking Saron. Surinaamse gids exclusief hard op weg naar predicaat Surinaamse Google. Veel gewonden bij schietpartij op kampeerplek in de VS. En oud-burgemeester van New York, Giuliani, in kritieke toestand in het ziekenhuis.
4: Uw verzekeringen of claims online regelen, dat kan snel en makkelijk. Bezoek www.assuria.sr voor onze digitale kanalen. Assuria, zeker is zeker.
2: Op een kampeerplek in de Verenigde Staten is een schietpartij geweest. Zeker 10 gewonden zouden naar ziekenhuizen zijn gebracht. Anderen zijn er zelf naartoe gereden. Volgens de politie verkeren de slachtoffers in verschillende toestanden. Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de plek in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Volgens de politie kan het aantal slachtoffers nog oplopen. Op de kampeerplek bij Arcadia Lake verbleven veel jongeren. Het ligt op zo'n 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City. En Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York, is opgenomen in het ziekenhuis. Dat schrijft zijn woordvoerder op X. De 81-jarige Giuliani verkeert in kritieke, maar stabiele toestand. De woordvoerder meldt niet wat de oud-burgemeester mankeert. Giuliani was van 1994 tot en met 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september 2001. Hij was ook de advocaat van Trump. In die rol uitte hij bij de presidentsverkiezingen van 2020 ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van verkiezingsfunctionarissen in de staat Georgia. Trump had daar de verkiezingen verloren en Giuliani probeerde aan te tonen dat er was gefraudeerd, maar daar was geen bewijs voor. Hij werd hier eind 2023 voor veroordeeld. Hij moest een schadevergoeding van $148 miljoen betalen aan de moeder en dochter die door hem onterecht waren beschuldigd.
5: Aan- en verkopen van vreemde valuta kan nu ook in Hagerin Bank Mobile Banking tegen de actuele wisselkoers. Klik op de tab Service en daarna op Geld wisselen of Money Exchange. Kies dan de gewenste valutasoorten en rekeningen voor het plegen van de transactie. Ervaar het gemak van Hagerin Bank Mobile Banking.
6: in de sport nationaal Suriname Major League Voetbal. Gisteravond maakte Inter Moenkotapu gehakt van Flora 9-0. Maar Flora heeft zich ondanks dit enorme verlies alsnog geplaatst voor de SML Playoffs. Hoe dat komt, leg ik in een latere sportnieuwsuitzending uit. Leo Victor zette daarna Inter Wanica eenvoudig weg 4-0. En de competitie is bijna afgelopen. Deze week loopt de derde speelronde af. Internationaal sportnieuws dan. Eredivisie voetbal. FC Twente is er gisteren niet in geslaagd de derde plek in te nemen in de Eredivisie. Door een doelpunt in de vijfde minuut van de extra tijd eindigde het duel bij AZ in 2-2. Zaterdag speelden concurrenten NEC 1-1 tegen Telstar en Ajax 2-2 tegen PSV al gelijk. Feyenoord won met 1-2 bij Fortuna Sittard en is de grote winnaar van het Eredivisie weekeinde. De Rotterdammers zijn bijna zeker van plek 2 en daarmee een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League. NEC die blijft derde, Ajax volgt op 4. Serie A, Italië. Internationale heeft zich gisteren verzekerd van de Italiaanse landstitel. De ploeg van verdediger Denzel Dumfries won met 2-0 van Parma en is niet meer te achterhalen in de Serie A. Premier League, spanning en sensatie daar, want Liverpool is gisteren tegen een nederlaag aangelopen in de kraker tegen Manchester United. De ploeg van Virgil van Dijk verloor het spektakelstuk op Old Trafford met 3-2 van de aartsrivaal. Arsenal die heeft zaterdag al goede zaken gedaan in de strijd om de landstitel. De Gunners wonnen met 3-0 van Fulham. Tottenham Hotspur heeft zondag een stap richting lijstbehoud in de Premier League gezet. De ploeg won met 1-2 bij Aston Villa. La Liga Spanje. In Spanje won Real Madrid gisteren met 0-2 bij Espanyol. Beide doelpunten waren van grote schoonheid en kwamen op naam van Vinicius Junior. FC Barcelona die keek met een schuin oog naar deze wedstrijd tussen stadsgenoot Espanyol en Real. Want bij puntenverlies van de Madrilenen waren de Catalanen kampioen geweest. Dat feest is nu dus even uitgesteld. FC Barcelona zette zaterdag aan een grote stap naar die landstitel door met 1-2 te winnen bij Osasuna. Die landstitel kan Barcelona dus over een week zelf veilig stellen. Zondag komt namelijk uitgerekend aartsrivaal Real Madrid op bezoek in Camp Nou. We gaan het zien. NBA Playoffs. Gisteren de beslissende Game 7 tussen de Detroit Pistons en de Orlando Magic. En de Pistons klaren die klus. 116-94. 4-3 dus gaan de Pistons over naar de volgende ronde. En hetzelfde deden de Cleveland Cavs, want ze winnen van de Toronto Raptors 114-102. En plaatsen zich dus ook voor de semis in de Eastern Conference van de NBA. Dit was het Radio 10 Sport.
2: Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan kunt.

0: When I wake up in the morning, there is only one thing I need. Café Rossi coffee. Farm fresh Colombian coffee. Because everyone deserves the best cup of coffee.
1: Nog even snel voor werk of school? Haal een spangbrede, warme koffie, thee of een lekker gebakje bij Rossignol To Go Quatta. Snel, warm en heerlijk.
2: Rossignol, meest vertrouwd.
3: Jobs.sr, de contactplaats voor werkgevers en werkzoekenden. Bereik ons op 451616 of mail naar info@jobs.sr.
4: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
5: Republic Bank. We're the one for you.
6: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
7: Naskip. Naviu.
8: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani. Save and enjoy.

0: uit de legendarische The Joshua Tree. De tweede release daaruit van U2. I still haven't found what I'm looking for. Van U2 naar onze Magic 10, want we hebben een nieuwe number one.
1: You know this one goes.
0: Dit zijn Shaggy en Robin Thicke.
1: It's Robin Thicke.
0: Looking lovely.

0: ready to experience 6 times more freshness in your clothes? Try Downy Unstoppables. Its fragrance is so amazing, you'll have to sniff it to believe it. Try Downy Unstoppables today. 6 times more freshness versus using detergent alone.
1: Happy Jason in a echte klassieker. Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
2: Elke dag gaat snel. Schoolrit en werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.

0: Wil je weten wat er gebeurt als je kookt met Maggi?
1: Is dat nasi?
2: Meisje, geef me je recept hoor.
0: Gerechten bereid met Maggi Chicken Cubes of Maggi Vegetable Blokjes hebben een rijke smaak waar je geen genoeg van krijgt. Denk niet in hokjes, maar in blokjes. En gebruik jouw favoriete Maggi Blokjes vandaag.
3: Maggi, het geheim van de Surinaamse smaak.
4: Suriname.
5: Het is vandaag maandag 4 mei. Hier is het dagbladenoverzicht voor vandaag. De ware tijd op de voorpagina. VS gaat gestrande schepen in straat van Hormuz eruit begeleiden. Luchtvaartmaatschappij VS valt door kerosineprijzen. Schoolvoeding pilot als basis voor nationaal programma. De richting is dat we bouwen aan een systeem waarin lokale productie centraal staat in de voorziening van onze scholen en buurten, aldus Mireille Kramer. In de ware tijd verder, bouwen aan kunstroute in Brokopondo. Het is aan ons om kinderen kennis te laten maken met kunst. Het is belangrijk dat ze weten dat je ook met restmateriaal iets moois kunt maken. Je hoeft niet per se iets nieuws te hebben om iets nieuws te creëren. Het gaat erom dat je creatief bent. Suriname zakt 2 plaatsen op mondiale persvrijheidsladder. Directe fysieke aanvallen op journalisten zijn zeldzaam en Suriname kent een pluralistisch medialandschap met diverse particuliere media. En kunstenaar Malaysia Murray wint tweede editie Pitch Night Young Entrepreneurs. Op de voorpagina van de Times of Suriname. Dodelijke explosie in Goudput, Royal Hill, 2 omgekomen, meerdere gewonden en grootschalige vernielingen. Voorraad chemicaliën opgevoerd voor muskietenbestrijding. Dit gaat ons niet meer overkomen. De opdracht is gegeven om structureel grote voorraden chemicaliën aan te houden voor de bestrijding van muskieten die onder andere dengue en chikungunya verspreiden. Recent is een partij van circa 1500 liter chemicaliën uit Brazilië aangekomen en er is een aankoop gedaan via een fonds bij de PAHO. Daarnaast is reeds opdracht gegeven om tegen het einde van het jaar opnieuw chemicaliën in te kopen. Spanning loopt op rond Peking Saronzaak. Inheemse gemeenschap eist rechtvaardigheid. Creatieve restauratie redt Gandhi-beeld. Op de binnenbladen van de Times verder. Structurele aanpak wateroverlast Wanica Centrum. Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer viert 45-jarig bestaan. Minister van Buitenlandse Zaken van India op officieel bezoek in Suriname. 3 minderjarige verdachten opgepakt na gewelddadige roof. En speciale unit Wanica Centrum voor grondproblematiek. Dan nog Dagblad Suriname. Op de voorpagina. Schoolvoeding zonder controle is een risico. Drugshandel, staten te zwak, kartels te sterk. India koopt 300 Russische ultralange afstandraketten. Halliburton gaat opslagfaciliteit voor radioactieve bronnen opzetten. Veiligheid op eigen kracht. Burgers nemen het over. En moederdag, bloemen voor de slaaf van het systeem. Verborgen dakloosheid in Suriname door structureel tekort aan betaalbare huisvesting. Aldus Dagblad. En dit was het voor het dagbladenoverzicht voor vandaag, maandag 4 mei. Goedemorgen.
0: Wil je weten wat er gebeurt als je kookt met Maggi?
1: Is dat nasi?
2: Meisje, geef me je recept hoor.
0: Gerechten bereid met Maggi Chicken Cubes of Maggi Vegetable Blokjes hebben een rijke smaak waar je geen genoeg van krijgt. Denk niet in hokjes, maar in blokjes. En gebruik jouw favoriete Maggi Blokjes vandaag.
3: Maggi, het geheim van de Surinaamse smaak.
4: Hem.

0: Skip. Dat Skip. Suriname, maak je klaar voor de 7e editie van Restaurant Week bij Zenno Events. Van 27 april tot en met 3 mei. Met 12 toprestaurants in Suriname. Check nu de socials van Zenno Events voor de menus en de deelnemende restaurants. Thanks to our proud partners. Suriname Smart Republic, Powerzone Media and Consultancy, Radio 10, ProGraphics en ATV.
1: Bent u diabetes en wilt u uzelf beter leren kennen? Stap in de toekomst van glucosemonitoring. Ervaar met uw mobiel de ZenoCare iCan. Dit slimme apparaat meet snel en nauwkeurig uw bloedsuikerspiegel. Nu vrij van vingerprikken en altijd alert. ZenoCare iCan, de iCan meet, zodat u het weet. Heeft u meer vragen? Bezoek ons via de Facebookpagina of contact NV Farmport op 450-470. Farmport. Bringing essentials to life.
2: Gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.
3: Bij Hurricane Steel vind je alles wat je nodig hebt om een moderne en duurzame woning, loods of kantoor neer te zetten. Van staalproducten, stortplaten, wand- en plafondbekleding, rolluiken en roldeuren. Wij hebben het allemaal. Check onze Facebookpage voor meer informatie. Hurricane Steel, the real deal in steel.
4: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou.

old Juan Luis Guerra y 440 met zijn laatste number one. Ja, in 2012 in El Cielo na je hospital. Ja, in de hemel, daar hebben we geen ziekenhuis nodig. Dit is Sabaku en we doen ook nog Suyenge als je blijft luisteren naar de ontbijtradio on Magic.

0: club getreden.
1: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
2: 4 mei 1499, Columbus zet voet aan wal op het eiland Jamaica. Vandaag in 1878, de fonograaf wordt voor het eerst gedemonstreerd. Vandaag in 1924, de eerste helikopter maakt de vlucht. Het apparaat legt in Frankrijk 1 kilometer af. En de eerste Grammys worden uitgereikt aan Perry Como en Ella Fitzgerald. Het is dan 4 mei 1959. U kunt dit alles en nog veel meer nalezen op onze socials. Vandaag in het verleden.
0: Cupcake trading.
1: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.

0: Furniture City. Furniture City. The best in your city.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naskip. Naviu. Last van wazig zicht door staar? Bij iCare Polykliniek kunt u zonder lange wachttijden terecht. Inloop is mogelijk bij plek of maak een afspraak via 42 45 45 of WhatsApp ons op 870 1682. We zitten aan de Julianastraat 12A. iCare, voor helder zicht en snelle hulp.
3: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
4: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

Het is 8 uur. De tijd wordt u aangeboden door Lactogen 3. Opvolgmelk voor kinderen vanaf 1 jaar. Geen vervanging voor borstvoeding.

0: pakket posten naar Nederland op de zondag? Dat kan bij Lapperkan. Tussen 9 en 2, Nieuwe Charlesburgweg 95.
1: Wilt u meer kilometers maken voor minder? De nieuwe state-of-the-art Ultratec gasoline en diesel van Rubus is ontwikkeld op basis van verbeterde brandstoftechnologie om de prestatie van uw auto te optimaliseren en het brandstofverbruik te minimaliseren. Door vuil te verwijderen houdt Ultratec de motor schoon en laat die als nieuw draaien. Wat Ultratec voor u doet? Het is simpel! U rijdt meer kilometers en houdt meer geld over. Tank Rubus Ultratec en beleef het verschil. Verkrijgbaar bij alle Rubus en Roy Boudou Enterprises Service Stations.
2: Twee doden na ontploffing in Royal Hill. Surinaamse gids exclusief hard op weg naar predicaat Surinaamse Google. En oud-burgemeester New York, Giuliani in kritieke toestand in het ziekenhuis. Goedemorgen, het is maandag 4 mei. Radio 10 met het nieuws. De ontploffing die gisteren plaats heeft gehad in het mijnbouwgebied Royal Hill van Sien heeft twee levens geëist. Het tweede slachtoffer zou eerst nog naar de spoedeisende hulp zijn gebracht, maar kon niet worden gered. Volgens voorlopige informatie raakten beiden zwaar gewond toen ze van een hoogte vielen tijdens hun vlucht voor de taskforce die optrad tegen illegale activiteiten in het gebied. De situatie daar blijft gespannen. De politie is er in een aanzienlijk aantal aanwezig, ondersteund door militairen. Gespecialiseerde eenheden en een legereenheid staan ook nog stand-by. Sinds de lancering de afgelopen week zijn de reacties veelbelovend en de hit steeds frequenter. Het ziet ernaar uit dat vooral het digitale platform van de Surinaamse gids exclusief zich binnen een jaar zal hebben bewezen, zegt initiatiefnemer en eigenaar Brian Wouden.
3: Ik mag zeggen, het is een platform voor Suriname. Suriname maakt er nu ook al gebruik van. De behoefte is er vanaf de dag dat het gelanceerd is tot de volgende dag, dus tot donderdag. Als oprichter en eigenaar zeg ik van, ja, Suriname die heeft kennis gemaakt met een platform. En daarbij blijf ik het herhalen. Samen bouwen we aan Suriname. Door strategische partners zullen we altijd up-to-date blijven. En daar werken we dus keihard aan. Het is nu al begonnen, dat wij dus gewoon zien dat verschillende organisaties ons hebben benaderd vanaf de dag van de launch. Wat ik dus even nu kan zeggen, heel voorzichtig, dat in de loop van de tijd, met misschien een jaar of twee, denk ik dat met de steun van alle ondernemers, maar ook de bezoekers, dat dit ergens richting de Surinaamse Google kan gaan worden.
2: Het idee ontstond zo'n 10 jaar geleden. Wouden zette zijn expertise in sales en marketing in en gaf er tastbaar vorm aan met een tijdschrift dat binnenkort zogezegd de vleugels zal uitslaan met gelijk erna de applicatie en het platform.
3: Ik vond zelf dat het mooie land van ons Suriname je alles kan vinden. Ik dacht op een gegeven moment, waarom moet ik zoveel browsers openmaken? Toen ben ik gaan denken, wat zou ik kunnen doen dat gewoon alles op één centraal plek bijeen zou kunnen komen. Gewoon een platform waar je letterlijk alles kan vinden. Ook de diaspora's, om het stuk makkelijker te maken. Waardoor dus de banden heel kort zijn. Ik heb mijn huiswerk gedaan, marktonderzoek gedaan om te kijken, joh, wat reelt er, wat zelt er. Suriname zijn we allemaal heel enthousiast, heel goed bezig. Maar ik dacht, 1 keer per jaar een magazine, oké. Okay. Ik dacht, nou, ik zie niet zozeer echt veel mobiele apps. Als we praten over een platform, informatie, verbinding, zichtbaar en groei, nou, dan hebben we 3 belangrijke factoren. Een website, een magazine en direct een mobiele app. En daarom zeg ik ook, Surinaamse gids in je broekzak door de mobiele applicatie. De mogelijkheid is er ook via de Surinaamse gids om in de InFly magazine te komen. De InFly magazine is al 3 keer uitgekomen, de 4e komt nu. Dat is een magazine die je in SLM ziet.
2: Wouden benadrukt zijn streven dat de Surinaamse gids exclusief een breed gedragen product wordt, dus dwars door alle lagen heen.
3: We hebben dus ondernemers, de overheid, beleidmakers. In principe, het maakt niet uit wat je doet en wat je wil. De platform is er voor iedereen. De bedoeling is dat door dit platform, met de ondersteuning van zeg maar iedereen in Suriname, dat we dus Suriname op het markt brengen. Nationaal als internationaal. Wat ik zelf heb ervaren, Surinamers die hebben echt een hele goede mentaliteit, een hustle mentaliteit. Door dit platform probeer ik te creëren dat hetzelfde kleine man, dus de starter, maar ook degene die dus thuis wat maken om te verkopen, meld je gewoon aan. Vanaf je jezelf aanmeldt, heb je dus al de zichtbaarheid. En doordat wij dus gewoon een marketingmotor zijn, bieden wij dus de lokale ondernemers, maar ook dus daarbuiten, topverbinding, topzichtbaarheid in Google. Normaal moet je heel veel geld uitgeven voor SEO. Nou, bij ons zit het al daarin verwerkt, waardoor wij dus zorgen dat je dus al vanaf dag 1 zichtbaarheid hebt in Google. En zo kun je dus verder gaan groeien.
2: U hoorde Brian Wouden, oprichter en eigenaar van Surinaamse Gids Exclusief. Het inheems collectief Suriname heeft afgelopen zaterdag bij de Nationale Assemblée een petitie ingediend. Daarin wordt gevraagd om erkenning van de collectieve grondenrechten van inheemse volken, daarnaast bescherming van kwetsbare gemeenschappen, rechtvaardigheid en een onafhankelijk als ook transparant onderzoek naar de gebeurtenissen van 2 mei in 2023, de Peking Saron, met op de hielen daarvan erkenning van de slachtoffers. Het inheems collectief Suriname stelt dat internationale verdragen en uitspraken onvoldoende worden nageleefd en dat de stemmen van kwetsbare groepen te weinig worden gehoord. De onzekerheid waarin voornamelijk de inheemsen leven duurt nu al te lang, is verder aangegeven. Verwezen wordt naar de uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak van de Lokono en Kalinja volken tegen Suriname. In de petitie van zaterdag wordt ook opgeroepen om de wet Bescherming Woon- en Leefgebieden, beter bekend als de 5 kilometer straalwet, niet af te kondigen, zolang deze volgens de petitionarissen voorouderlijke gebieden in gevaar brengt. Verder vraagt het collectief aandacht voor de gevolgen van grootschalige mijnbouw en landbouwactiviteiten voor het milieu en de leefgebieden van inheemse en tribale gemeenschappen. In het nieuws vandaag. 2 doden na ontploffing in Royal Hill. Inheems collectief Suriname roept om erkenning grondenrechten en onderzoek Peking Saron. Surinaamse gids exclusief hard op weg naar predicaat Surinaamse Google. Veel gewonden bij schietpartij op kampeerplek in de VS. En oud-burgemeester van New York Giuliani in kritieke toestand in het ziekenhuis.
4: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Op een kampeerplek in de Verenigde Staten is een schietpartij geweest. Zeker 10 gewonden zouden naar ziekenhuizen zijn gebracht. Anderen zijn er zelf naartoe gereden. Volgens de politie verkeren de slachtoffers in verschillende toestanden. Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de plek in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Volgens de politie kan het aantal slachtoffers nog oplopen. Op de kampeerplek bij Arcadia Lake verbleven veel jongeren. Het ligt op zo'n 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City. En Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York, is opgenomen in het ziekenhuis. Dat schrijft zijn woordvoerder op X. De 81-jarige Giuliani verkeert in kritieke, maar stabiele toestand. De woordvoerder meldt niet wat de oud-burgemeester mankeert. Giuliani was van 1994 tot en met 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september 2001. Hij was ook de advocaat van Trump. In die rol uitte hij bij de presidentsverkiezingen van 2020 ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van verkiezingsfunctionarissen in de staat Georgia. Trump had daar de verkiezingen verloren en Giuliani probeerde aan te tonen dat er was gefraudeerd, maar daar was geen bewijs voor. Hij werd hier eind 2023 voor veroordeeld. Hij moest een schadevergoeding van $148 miljoen betalen aan de moeder en dochter die door hem onterecht waren beschuldigd.
5: Aan- en verkopen van vreemde valuta kan nu ook in Hagerin Bank Mobile Banking tegen de actuele wisselkoers. Klik op de tab Service en daarna op Geld wisselen of Money Exchange. Kies dan de gewenste valutasoorten en rekeningen voor het plegen van de transactie. Ervaar het gemak van Hagerin Bank Mobile Banking.
6: In de sport nationaal Suriname Major League Voetbal. Gisteravond maakte Inter Mungutapu gehakt van Flora 9-0. Maar Flora heeft zich ondanks dit enorme verlies alsnog geplaatst voor de SML Playoffs. Hoe dat komt, leg ik in een latere sportnieuwsuitzending uit. Leo Victor zette daarna Inter Wanica eenvoudig weg. 4-0. En de competitie is bijna afgelopen. Deze week loopt de derde speelronde af. Internationaal sportnieuws dan. Eredivisie voetbal. FC Twente is er gisteren niet in geslaagd de derde plek in te nemen in de Eredivisie. Door een doelpunt in de vijfde minuut van de extra tijd eindigde het duel bij AZ in 2-2. Zaterdag speelden concurrenten NEC 1-1 tegen Telstar en Ajax 2-2 tegen PSV al gelijk. Feyenoord won met 1-2 bij Fortuna Sittard en is de grote winnaar van het Eredivisie weekeinde. De Rotterdammers zijn bijna zeker van plek 2 en daarmee een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League. NEC die blijft derde. Ajax volgt op 4. Serie A, Italië. Internationale heeft zich gisteren verzekerd van de Italiaanse landstitel. De ploeg van verdediger Denzel Dumfries won met 2-0 van Parma en is niet meer te achterhalen in de Serie A. Premier League, spanning en sensatie daar, want Liverpool is gisteren tegen een nederlaag aangelopen in de kraker tegen Manchester United. De ploeg van Virgil van Dijk verloor het spektakelstuk op Old Trafford met 3-2 van de aartsrivaal. Arsenal die heeft zaterdag al goede zaken gedaan in de strijd om de landstitel. De Gunners wonnen met 3-0 van Fulham. Tottenham Hotspur heeft zondag een stap richting lijstbehoud in de Premier League gezet. De ploeg won met 1-2 bij Aston Villa. La Liga Spanje. In Spanje won Real Madrid gisteren met 0-2 bij Espanyol. Beide doelpunten waren van grote schoonheid en kwamen op naam van Vinicius Junior. FC Barcelona die keek met een schuin oog naar deze wedstrijd tussen stadsgenoot Espanyol en Real. Want bij puntenverlies van de Madrilenen waren de Catalanen kampioen geweest. Dat feest is nu dus even uitgesteld. FC Barcelona zette zaterdag aan een grote stap naar die landstitel door met 1-2 te winnen bij Osasuna. Die landstitel kan Barcelona dus over een week zelf veiligstellen. Zondag komt namelijk uitgerekend aartsrivaal Real Madrid op bezoek in Camp Nou. We gaan het zien. NBA Playoffs. Gisteren de beslissende Game 7 tussen de Detroit Pistons en de Orlando Magic. En de Pistons klaren die klus. 116-94. 4-3 dus gaan de Pistons over naar de volgende ronde. En hetzelfde deden de Cleveland Cavs, want ze winnen van de Toronto Raptors 114-102. En plaatsen zich dus ook voor de semis in de Eastern Conference van de NBA. Dit was het Radio 10 Sport.
2: Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

Wilt u meer kilometers maken voor minder? De nieuwe state-of-the-art UltraTech gasoline en diesel van Rubus is ontwikkeld op basis van verbeterde brandstoftechnologie om de prestatie van uw auto te optimaliseren en het brandstofverbruik te minimaliseren. Door vuil te verwijderen houdt UltraTech de motor schoon en laat die als nieuw draaien. Wat UltraTech voor u doet? Het is simpel. U rijdt meer kilometers en houdt meer geld over. Tank Rubus UltraTech en beleef het verschil. Verkrijgbaar bij alle Rubus en Roy Boudou Enterprises Service Stations.

0: om oor se tas aan. Hey!
1: Pro Graphics Designs, Rubenstraat 21, telefoonnummer 459192 of e-mail ons op info@pgd.sr of check ons op social media.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza Hut!
2: De nieuwe crafted flats, alleen bij Pizza Hut.
4: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en zoutvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Robiemarkt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
5: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via

0: Nieuwe songs.
1: Elke week.
0: Elke dag.
1: En elk uur.
0: Dit is een Radio 10 promo.
2: Powered by Burger King. Have it your way.

0: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Time to get cheesy at Chuck E. Cheese. Proef onze overheerlijke pizza's met extra kaas en verse toppings. Elke dag open, dus kom snel langs voor de lekkerste pizza's. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
3: Hey, meisje, ben je bij de soep?
4: Bij

0: Met schoenen om te zoenen.
1: United Cement. The strength of the future.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza!
2: De nieuwe crafted flats.

Hall is verslagen van de nummer 1 positie op de Magic 10. Maar dat maakt het niet minder mooi hoor. Hij is al 9 weken op de hitlijst en deze week is hij op nummer 3. We doen nog meer soul. Dit zijn Humphrey en Friends.

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Navio.
2: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
3: Laparkan luchtvrachtexport naar Nederland. Postsluiting elke dinsdag, zaterdag en zondag tot 9 uur 's morgens. Luchtvracht op de zondag slechts 80 SRD per kilo. Op de overige dagen 90 SRD per kilo. Laparkan, Nieuw Charlesburgweg nummer 95, 42 63 41 of 42 22 59. Laparkan.
4: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan

Die komt ook voor op onze Magic 10. Zelf al 5 weken op de hitlijst. En voor een weekje mag ze staan op nummer 2. Dat is die mooie stem van Anita. We gaan er naar de Edies met de Soek All Stars. Dit is Atout.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza Hut!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en zoutvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Robiemarkt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
3: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%

0: pakket posten naar Nederland op de zondag? Dat kan bij Lapperkan. Tussen 9 en 2, Nieuwe Charlesburgweg 95.
1: Promoto NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Airco's. In verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Promoto NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
2: Het is maandag 4 mei. Goedemorgen, Radio 10 met het nieuws. Een groot deel van het boven-Suriname gebied beschikt nu 24 uur over stroom, dankzij de ingebruikname van een zonne-energiecentrale in Guyaba en het Langu-gebied. President Jennifer Geling-Simons stelde het project zondag gisteren officieel in werking. Hierdoor worden zo'n 1300 huishoudens voorzien van stroom. Op drie dorpen na in het boven-Suriname gebied zijn de vooruitzichten in onderwijs, landbouw, toerisme en economische groei aanzienlijk te noemen, aldus de president. Ze riep vooral jongeren op de nieuwe mogelijkheden te benutten en ze onderstreepte tegelijk dat soortgelijke projecten ook in andere delen van het land nodig zijn. Het zonne-energieprogramma maakt deel uit van de tweede fase van het Suriname Villages Microgrid Solar Project en wordt uitgevoerd door Power China en Sinohydro. Volgens minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiyamofo, wordt gewerkt aan vervolgprojecten, waaronder de verbetering van de drinkwatervoorziening voor 26 dorpen. CELOS, het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, is op zoek naar een oplossing om het tekort aan landbouwonderzoekers aan te vullen. Volgens directeur Sudeshchand Jairam kiezen steeds minder jongeren voor een studie in de agrarische sector. In een poging dit op te vangen, zet het instituut in op samenwerking met andere onderzoeksinstellingen. CELOS werkt aan internationale accreditatie om toegang te krijgen tot grotere fondsen en meer onderzoeksprojecten te kunnen uitvoeren. Het beschikt over meerdere gespecialiseerde laboratoria, waaronder meer onderzoek wordt gedaan naar plantenziekten, bodemkwaliteit en plantvermeerdering. Er wordt ook gewezen op moderne ontwikkelingen en kunstmatige intelligentie die een steeds grotere rol spelen binnen de sector. Op de agrarische beurs is LVV, het ministerie, met innovatieve producten gekomen. Visworst en visballetjes gemaakt van de zogeheten libaqui. De libaqui is een invasieve vissoort die schade veroorzaakt aan dammen en andere vissoorten verdrinkt. Zo is de tilapia in delen van het land al verdwenen. Samen met ondernemers wordt de libaqui nu verwerkt tot producten die goed aan leken te slaan bij de bezoekers van de agrarische beurs die gisteren haar laatste dag heeft beleefd. En de Amerikaanse videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay opkopen voor $55,5 miljard. Het bod is opvallend omdat de videogamewinkel een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Op dit moment heeft GameStop een beurswaarde van bijna $12 miljard, terwijl eBay ongeveer $46 miljard waard is. Om de koop te kunnen betalen moet GameStop $20 miljard lenen. De vraag is of eBay blij zal zijn met het bod. Bij een overname wordt het bedrijf namelijk direct opgezadeld met de schuld waarmee GameStop de overname heeft betaald. Bovendien ging het lange tijd niet goed met GameStop. Het heeft de afgelopen jaren veel winkels in de VS moeten sluiten. Op dit moment telt het bedrijf nog zo'n 1600 winkels. Topman Ryan Cohen wil dat de videogamewinkel zich meer gaat richten op online verkopen. eBay werd in 1995 opgericht en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Op de site kunnen bedrijven hun spullen verkopen en kunnen mensen ook onderling dingen kopen en verkopen. Het bedrijf was van 2004 tot en met 2020 ook eigenaar van Marktplaats. Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

0: langer voor 2 of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
1: If it comes to cars, what you need is what we've got indeed. Bij Saya NV zijn er mogelijkheden te over bij het aanschaffen van tweedehandse en nieuwe voertuigen. Financiering op verschillende nieuwe pick-ups. 10 tot 15% financiering. 1 jaar garantie op het gehele voertuig. En de loperij, dus gehele afhandeling, doen wij voor u. Oplossing en service, dat is ons ding. Saya NV.
2: Saya. Heeft de muffler het laten afweten? Schreeuwt de uitlaatpijp van uw auto om vervanging? Rij nu direct naar Milasco aan de Schietbaanweg. Milasco heeft de juiste muffler voor Japanse, Europese en Amerikaanse auto's. Milasco Muffler Shop, Schietbaanweg 80, precies in de bocht achter de cultuurtuin. Als de muffler en de uitlaat van uw auto meer lawaai maken dan is toegestaan. Milasco, 54, 65, 96.
3: Freshly made, all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstse liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC, naf uno.

0: Fatalweg 6 tot 10. Beautifying your home is our mission.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
2: Naskip.

0: WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
1: Telesuur Fiber. Telesuur Fiber. Are you ready for the new normal?
0: Het WK 2026, de Pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de Pools.
2: In deze aflevering werpen we onze blik op groep G. Met daarin België, Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. België begint in juni voor de 15e keer aan een WK-voetbal. De Belgen zijn er al bij op het eerste WK in 1930. Na de groepsfase zit het toernooi er alweer op voor de Rode Duivels, zoals het team ook bekend staat. De beste prestatie is een derde plek op het WK in 2018 in Rusland. In 1986 op het WK in Mexico eindigt België als vierde. In Qatar, 4 jaar geleden, eindigt het WK voor het Belgische elftal na de groepsfase. Dan Egypte. Egypte doet voor de 4e keer mee aan het WK-voetbal. Het debuut is op het toernooi van 1934 in Italië, waar het Egyptische elftal na de groepsfase de koffers moet pakken. Het duurt tot en met het WK in Italië in 1990 voordat Egypte er weer bij is. Met hetzelfde resultaat als 1934, na de groepsfase is het toernooi ten einde voor de farao's, zoals de bijnaam van het team luidt. Vervolgens duurt het weer tot het WK in Rusland in 2018 dat Egypte zich kwalificeert. Wederom komt het team niet verder dan de groepsfase. In Qatar, 4 jaar geleden, is Egypte niet van de partij. Iran is in Mexico, de Verenigde Staten en Canada voor de 7e keer actief op het WK. De Persische Leeuwen, zoals het team ook wordt genoemd, debuteren op het WK van 1978 in Argentinië, waar het team niet verder komt dan de groepsfase. Daarna is Iran er pas weer bij in 1998 op het WK in Frankrijk. De laatste deelname is 4 jaar geleden op het eindtoernooi in Qatar. Iran komt op geen enkel WK verder dan de groepsfase. En tot slot Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland doet voor de 3e keer mee aan een WK-voetbal. De All Whites, zoals de bijnaam van het team luidt, debuteren op het WK in 1982 in Spanje. De 2e en laatste deelname is in 2010 op het eindtoernooi in Zuid-Afrika. Op beide WK's moet Nieuw-Zeeland na de groepsfase naar huis. Morgen kijken we naar groep H.
0: Bij Republic Bank maken we het openen van een rekening nog makkelijker. Open daarom vandaag nog je rekening online via Republic Onboard. Snel, veilig en gemakkelijk. Upload je documenten, vul je gegevens in en binnen korte tijd ben je klaar om te bankieren. Bezoek www.republicbanksr.com en start direct. Bankieren begint bij jou. Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
3: Spelen is leuk en leerzaam met goed speelgoed van Sweetheart. Ons speelgoed is niet alleen stevig en mooi, maar ook 100% gekeurd op kindveiligheid. De allerleukste bouwdozen, spelletjes en oefenboekjes, maar ook volle puzzels en knutseldozen. Genoeg keuze om samen te spelen en samen te leren. Heb je binnenkort weer een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje? Kijk dan snel op onze Facebookpagina voor onze collectie verjaardagscadeautjes. Spaar tijd, kies, klik en reserveer en Sweetheart doet de rest.
4: Sweetheart, jouw favoriete speelgoedwinkel. Daar word je vrolijk van.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza Hut!
0: De nieuwe crafted flats.

0: scared yet.
1: Magic FM number 1, powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.
2: Nummer 1. Deze week.

0: Het is 9:30. De juiste tijd is van Songyi & Co. Een warm kopje Sunko of Gold Paraté brengt een fijn gevoel met zich mee.
1: In een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
2: Oh, wat schattig. Is je baby altijd zo vrolijk?
3: Ja, ik gebruik de beste kwaliteit voor mijn kindje en dat is VIP Baby Diapers. VIP Baby Diapers zijn zo babyvriendelijk. Ze voelen heerlijk zacht, zitten elastisch en blijven zo lang droog. Mijn baby is mijn VIP. Van jou toch ook?
2: Inderdaad, voor mijn baby alleen topkwaliteit. En ik zie het, VIP Baby Diapers zorgen voor blije baby's.
3: En blije moeders!
4: NV-Dam brengt een wereld van producten binnen uw bereik. NV-Dam.
5: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC naf uno.
0: Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit de nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.
6: Bij Rossandi Tuincentrum vindt u haast alles voor de tuin. Diverse soorten potgronden, aarde, bloempotten, kippenmest en koeienmest. Organisch mest, kunstmest, als ook bioproducten en middelen. Rossandi staat aan de Wilhelmstraat 16, telefoon 450016 of app 8692191.
7: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
8: Mam!
7: Oeps, de kinderen zijn er.
8: Pizza!
7: De nieuwe Crafted Flats. Alleen bij Pizza Hut.

0: Service heeft ook keukenhulpjes als blenders, mixers en choppers, linnengoed, servies, stofzuigers, koelkasten, airco's, strijkijzers, ventilatoren, wasmachines en gasfornuizen. Nieuw in ons assortiment zijn de deugdelijke rolstoelen. Zevers Paradise, Tour Tonnelan 9 Paramaribo, Zevers Nikeri aan de Gouverneurstraat. Spaar punten met jouw Zevers Paradise X-Card.
1: Fuel your drive and family at Rock Oil. Sink your teeth into our delicious sandwiches, shawarma, Rocky Burger, or fried chicken combos. After loading up on our great food, you can fill your tank with our high-quality fuels. Rock Oil, your one-stop energy hub.
2: Als je kleren je lekker zitten en daarbij ook nog lekker ruiken, dan voel je je ook goed. Het begint allemaal bij het vinden van de beste waspoeder voor je kleren. Ariel verwijdert hardnekkige vlekken en zorgt ervoor dat je kleren heerlijk fris ruiken en er goed uit blijven zien. De beste keus voor de perfecte waspoeder. Ariel, the best stain removal in one wash.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Let's play at Chuck E. Cheese. The best games and entertainment for alle leeftijden. Elke dag open, so come, play and have fun. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar coververhaal achter de realiteit van drive-by-shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNV ermee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Ashwin Michael Adin spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname, tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via parbode.com en volg ons op FB.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Strana Sani.
0: Naskip. Naf you.
2: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
3: Elke werkdag op Radio 10 om 1:30 in de middagspits. De SCMC Teammobiel.
4: Nee, ik was niet ogri, maar soms een beetje rebellisch. Niet luisteren. Vooral hoe het aankomt op vriend.
5: De rukwinden die hier en daar natuurlijk ook bij Wakabassi vernielingen aanrichten. Dan denk je van, jeetje, je bent aan de ene kant zo goed bezig en dan krijg je dit weer. Maar ja, tegen de natuur kunnen we niet vechten.
3: De SCMC Teammobiel. Also powered by Finabank, Self Reliance en Allstar.
4: Oma's zijn, we zijn in elk geval veel voorzichtiger met onze kleinkinderen dan met onze kinderen.
6: Het enige wat ik nog graag wil is dat ik dat alles goed gaat met mijn gezin en met mijn familieleden. Weet je. Ook mijn best blijven doen zodat zij ook gelukkig kunnen leven, verder kunnen leven.
3: De SCMC Teammobiel.
0: Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, telotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4 bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8 3x7 3x7.

Goedemorgen, Radio 10 met het nieuws. De VS start een operatie om schepen die vastzitten in de straat van Hormuz veilig weg te leiden. Dat heeft president Donald Trump bekendgemaakt. De zeestraat is al weken geblokkeerd na oplopende spanningen tussen Iran enerzijds en Amerika-Israël anderzijds. Hierdoor liggen meerdere schepen vast, met volgens Washington tekorten aan voedsel en andere essentiële voorzieningen aan boord. De operatie onder de naam Project Freedom moet volgens Trump een humanitaire corridor creëren voor schepen die niet betrokken zijn bij het conflict. Het gaat vandaag van start. Iran waarschuwt ondertussen dat elke Amerikaanse inmenging wordt gezien als een schending van het staakt het vuren en dat het zich zal verzetten tegen buitenlandse controle over de strategische waterweg. De situatie in de regio blijft daarmee uiterst gespannen. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is per zaterdag met alle activiteiten gestopt. De budgetvlieger kwam in financiële problemen door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Gesprekken met de Amerikaanse regering over noodsteun liepen op niets uit. Dat betekent dat alle vluchten zijn geannuleerd en de klantenservice wordt gesloten. We zijn trots op de impact die ons ultra-goedkope bedrijfsmodel de afgelopen 34 jaar heeft gehad op de sector en hadden gehoopt onze gasten nog vele jaren te bedienen, meldt het bedrijf. De luchtvaartmaatschappij had het ook al voor de oorlog in het Midden-Oosten lastig. Nadat een fusie met concurrent JetBlue in 2024 niet was doorgegaan, vroeg Spirit Airlines later dat jaar al een vorm van uitstel van betaling aan om een deel van de schuldenberg terug te dringen. Sinds vorig jaar onderhandelde het bedrijf opnieuw met schuldeisers over een nieuwe doorstart na een faillissement, maar de sterk gestegen brandstofprijzen dwarsboomden de plannen. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij was vooral actief op binnenlandse vluchten, maar vloog ook naar bestemmingen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het bedrijf had vorig jaar iets minder dan 9.700 vaste werknemers in dienst. En de waarde van de bitcoin is vandaag voor het eerst in 3 maanden tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde van de cryptomunt nog tot het laagste niveau in jaren. Het steeg vanochtend met 1,9% tot net boven de $80.000, het hoogste niveau sinds 31 januari. Momenteel schommelt de koers weer iets onder dat niveau. Andere cryptomunten stegen ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging nu is dat er in de VS een doorbraak lijkt te zijn in de onderhandelingen over een wetsvoorstel voor crypto-wetgeving, schrijft persbureau ANP. De geopolitieke situatie lijkt bovendien iets rustiger, mede dankzij de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Die stabiliteit is echter fragiel. De vraag is dan ook of Bitcoin dit niveau weet vast te houden. Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Telesuur Spitsoor. Iedere werkdag tussen 1 en 2 's middags op Radio 10. Weet jij de herkomst van dit geluid? SMS het goede antwoord tussen 1 en 2 naar 1088 of bel naar de studio. Spitsoor, powered by Telesuur, keeping us in touch. Energy Plus, your engine loves it. Lucky Store en McDonald's, I'm loving it. Wie oren heeft, die horen. Telesuur, Spitsoor.
3: Honger voor 2 of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
4: Met 10 glijmiddel op waterbasis voelt het natuurlijk en zacht aan. Doe vriendelijk, dus zorgeloos te gebruiken. 10 glijmiddel is een echt Surinaams product, gemaakt met aandacht voor kwaliteit en vertrouwen. 10 glijmiddel. Verkrijgbaar bij alle goed gesorteerde apotheken, drogisterijen en adult shops.

0: Skip. Das Skip.
1: Maak kennis met Tushy and the Lee's Delicatessen Shop. Een charmante delicatessen shop waar de smaken van Frans-Guyana en Suriname samensmelten. Hier vind je ambachtelijk vervaardigde Frans-Guyanese yoghurt en yoghurtproducten, een uitgebreide selectie Surinaamse fruitpulp van alle fruitsoorten, vers, smaakvol, ideaal voor smoothies, desserts en traditionele gerechten. Perfect voor liefhebbers van unieke, tropische, gezonde en hoogwaardige producten. Tushy and the Lee's Delicatessen Shop voor natuurlijke, gezonde en authentieke producten. Voor de consument, de horeca en eetgelegenheden. Vind ons aan de Anton Drachtenweg nummer 68 bij de ingang van het Zorghotel. Bel voor meer informatie met 866-9620. Tushy and the Lee's, de Su-Franse Delicatessen Shop.
2: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.
3: Bij JetSA weet je wat je krijgt. Kwaliteit, service en spullen die gewoon werken. Van topmerken in elektra tot waterinstallatie en meer. Alleen het beste is goed genoeg. Onze producten worden gekozen door vakmensen. Onze experts staan altijd klaar met een goed antwoord. Wij verkopen A-merken, getest en vertrouwd. Dat is het verschil van topmateriaal bij JetSA. Als je nu groot inkoopt of een onderdeel nodig hebt, bij JetSA loop je altijd met een goed gevoel naar buiten. Kom langs aan de Fred Derbystraat 127 van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. En op de zaterdag tot 1 uur 's middags. Of bestel eenvoudig via jetsa.com. Jetsa, voor vakmensen die bouwen aan kwaliteit en de toekomst.
4: Wat maakt dat je er altijd weer stralend uitziet? Bingo! Wasmiddel van Bingo. Verkrijgbaar in poeder en vloeibaar. Nu nog geconcentreerder, dus veel minder nodig per wasbeurt. Voor de beste prijskwaliteit. Bingo. Zo haal je net iets meer uit het leven. Bingo! Bingo!

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza Hut!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Nieuwe songs.
3: Elke week.
2: Elke dag.
3: En elk uur.
2: Dit is een Radio 10 promo.
4: Mitongo.

Nou, knap staaltje van Meringue en Roots. Jamang, Afrikaanse Roots, wel te verstaan. Kidito Mendes heeft daar heel veel succes mee. Eind jaren 90 staat hij wekenlang nummer 1. Met deze song El Sfeer de Amor. En Yogi doet eigenlijk hetzelfde. De veteranen Surinaamse hiphopper, die grijpt terug naar zijn roots. Duikt weer ver in de tijd. En heeft weer een nieuwe song op onze playlist. Sonte. Nou, dit is de Magic Café maandag. En niet zonder meer een maandag. Een maandag na een lang weekend. De eerste maandag op het werk of op school. Na zoveel vrije dagen. En ik hoop er echt dat u er zin in heeft. Ja, dat u er echt zin in heeft. En dat alles gewoon lekker gaat, toch? Dit is de Magic Café maandag. En nogmaals de beste wensen. Een Odi uit de studio, anders gezegd. We gaan meteen in de aanval. We gaan meteen kijken naar het menu van Eethuis Azeline voor deze maandag. Vandaag bij Azeline sweet osonasi, sweet osobami. Ook witte rijst of bulgur met kip en groenten. Herheri met zoute vissen ei. Bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor. Okersoep met kip. Gebakken vis met oma haar speciale saus. En vandaag ook macaroni met kip. De groenten, kousenband, kaisoi en bitawiri. Eethuis Azeline staat aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayo. En als u uw portie wilt veiligstellen, bel en bestel via 458-169. Of doe dat via 748-7679. Op dit nummer kunt u uitsluitend appen. 748-7679. Eethuis Azeline, Bonnystraat. En jouw zonnige acte suite Tessie Fossi. En as we proceed, we hebben nog wel wat op de playlist vandaag. En wat je hier op de achtergrond hoort is eindelijk een hit van formaat voor een talentvolle muzikale venture uit Australië. De song heet Dracula en de act die dat doet is Tame Impala. Die timmer al een tijdje langs de weg. En eindelijk hebben ze een pakkende hit. Een song die heel hoog staat in diverse hitparades all over the place. Van Amerika tot Nederland, van het Verre Oosten tot de UK. Tame Impala in combinatie met Jennie van Blackpink. Dracula.

0: ouders en kinderen. Moederdag komt eraan. Dit is het moment om jouw lieve moeder te bedanken voor alles wat zij doet. Bij Deto helpen we je graag het juiste cadeau te vinden. Van prachtige vazen en handig tuingerei tot die pottenset waar zij al een poosje naar kijkt. Shop tot en met 9 mei extra voordelig met onze speciale moederdagdeals. Als klantenpashouder ontvang je extra punten op geselecteerde artikelen. Bezoek ons aan de Kennekampweg en bedank jouw moeder op de juiste manier. Op 8 en 9 mei zijn wij open tot 6 uur 's middags. Deto, let's light up your life.
1: Dankjewel mama, I love you.
0: Deto, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 5 en op de zaterdag van 8 tot 2.
2: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naf you.

En het is op de kop af 10:30. De tijd is van Zungyi en Co. Waar ik de chef kok eboor nanga soso Zungyi Poedi Blok. En dat is nog altijd Lucky Hope Chicken Powder. En dat is natuurlijk een vaste waarde in elke Surinaamse keuken. En over de keuken gesproken, direct na deze Magic Ten Song doen we het menu van Lobby, het Lobby voor deze maandag. Blijf luisteren. Dit is Mete Suriname van Sessions met Affy en Gio. Of moet ik zeggen Lilo en Stitch in de lead. En ze maken goede moves in de Magic Ten. Al even kijken, 6 weken lang. En deze week de nummer 4. De nummer 5 heet On My Way.

Nou, en op deze geweldige groove scoren ze hun allereerste Magic 10 Hit Session. Ze is al een tijd in session, ja, om het even zo te zeggen. En met On My Way staan ze toch wel lekker goed in het midden van de Magic 10 deze week. En laat me even frank zijn, want met Lobby Confetti en Libby Free van Soyenge vormen ja, de mannen en vrouwen van Sessions. Ja, derde van de drie Surinaamse songs in de Magic 10. Maar drie songs in de Magic 10, ja, met nadruk. Maar drie songs met een Surinaams vlaggetje erachter. Saisa, ja, we zullen even zien. We hebben vandaag op het menu bij Lobby, het Lobby aan de Zonnebloemstraat 23, de volgende gerechten. Zebiari Moxalesi, geroosterde kip met groenten, pikant rund, zoetzuur varken, pikante botervis en pikante garnalen. Vandaag ook cassavesoep en bruine bonen. En voor de vegans ook pikante tahoe vandaag. De groenten, amzooi en kool. Het Lobby staat tegenwoordig aan de Zonnebloemstraat nummer 23. Schuin tegenover campus en bel en bestel via dit nummer. 432-855, dat is 432-855. Anders gezegd, 432-855. Het Lobby, je weet het of je weet het niet. Our taste is perfection.

Roses staat deze week op de beste spot van de UK Official Charts, de officiële top 40 van Engeland. Het duet met Sam Fender, Rain and Me, komt opnieuw op nummer 1 na één week van de troon te zijn gestoten door Olivia Rodrigo. Die heeft een nieuwe song, Drop Dead. En die song glijdt nu weer terug naar 2. En Rain Me In van Olivia Dean en Sam Fender staat weer aan top. En in Amerika komt ze zelfs 2 keer voor in de top 10 met Man I Need en So Easy. Olivia Dean all over the place.

Het is de Magic Café maandag. En dan even een throwback. Terug naar 2016 met Jonas Blue en Dakota.

Ja man, en zo nu en dan, zeg maar every once in a while, om de zoveel jaar komt er wel een country sensatie aan tikken. En dit jaar is het deze young lady, Ella Langley. Ze heeft the time of her life. Niet alleen een country sensatie, maar ook een crossover sensatie. De song die je net hoorde, Houston, Texas, heeft wekenlang nummer 1 gestaan in Amerika, is nog in de topregionen. En intussen is ook haar follow-up uit, en dat is een duet met Miranda Lambert. Maar ik vind persoonlijk als DJ hoor, en weten dat Suriname ook een trouwe country following heeft, dat deze song wel een beetje beter verdient daar. Houston, Texas, een beetje in de stijl van de Eagles, weet je. The Best of My Love en New Kid in Town-achtig klinkt het. En ja, heel mooi gedaan trouwens door Ella Langley. We zitten midden in de Magic Café. En ja, misschien is dit wel living proof hoor. Want deze meneer was niet te houden, zeker in de loop van de early 80s. Een country legend in zijn eigen tijd. En hij heeft zoveel mooie songs gedropt. En ik zoek een particular one naar. Op het album waar ook live dat nummer Islands in the Stream staat. En ja, daar is er nog wel een ander mooi lied op te vinden. Ja, dat zie ik inderdaad niet zo snel, maar dit is ook een hele mooie. We gaan eentje doen van Kenny Rogers. Ook erg geliefd geweest, niet te houden van je radio in de jaren 80. En dat brengt ons de volgende throwback. We gaan terug naar 81. I don't need you.

0: skip. Das skip.
1: Vier moederdag, zoals het hoort, met een heerlijke Mother's Day plated brunch. Op zondag 10 mei bent u vanaf 12 uur tot 4 uur 's middags welkom op het terras van Tangelo voor een sfeervolle en smaakvolle middag. Laat je verwennen met een geweldig samengesteld brunchmenu, speciaal om alle moeders in het zonnetje te zetten. Bij aankomst wordt u ontvangen met een complimentary fresh smoothie, een perfecte start van een bijzondere dag. Gasten genieten van een zorgvuldig samengestelde plated ervaring, bestaande uit selected shared bites en een vers bereid hoofdgerecht naar keuze en een smaakvol dessert ter afsluiting. De prijs van deze complete beleving bedraagt slechts $40 per persoon, inclusief BTW en service charge. Voor informatie en reserveringen, bel op 471500, extensie 5371. Tradica, we share the best with you.
2: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
3: Beste mensen, de Surbert Lotto jackpot bedraagt 1.270.000 SAD en de trekking is morgenavond om 8 uur. Koop je loten op tijd op www.surbert.sr. Surbert Lotto, etang amoro trangawang.
4: Yes, Asanya. As so gaan sama Italië, gipikin nge, Surbert na Italië.
5: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
6: Mam!
7: Oeps, de kinderen zijn er.
5: De nieuwe crafted flats, alleen bij Pizza Hut.
8: Suriname, maak je klaar voor de 7e editie van Restaurant Week bij Senno Events. Van 27 april tot en met 3 mei. Met 12 toprestaurants in Suriname. Check nu de socials van Senno Events voor de menus en de deelnemende restaurants. Het thema, Chef's Signature. De chefs zijn uitgedaagd om een week lang hun passie te presenteren in een drie gangen menu. Voor 1395 SRD, exclusief tax en service charge. Reserveer tijdig. Powered by Catelli, Curaçao Liquor by Senior & Co, Interfarm, Golden Brand Margarine, Aquapur Water, Pro Graphics en Barefoot Wines. 27 april tot en met 3 mei. Restaurant Week by Senno Events, Chef's Signature.

0: Nu ook verkrijgbaar Pacifico Gold met een verfijnde en speciale rijke smaak.
1: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en zoutvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Robimarkt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton. Centrale Markt.

0: gebracht door verlangen, onderscheiding en adoratie. Bijeengehouden door consistentie en vurige bestendigheid tegen stormen en uitdagingen. Ingrediënten van een sterk fundament.
1: No. Ik heb het niet over het huwelijk. Maar dit zijn de kenmerken van de tegellijmen van Surimassa. Vraag ernaar. Surimassa. Solide en sterk.
2: Goedemorgen. Maandag 4 mei. Radio 10 met het nieuws. De familie van Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. De 54-jarige Iraanse mensenrechtenactiviste en Nobelprijswinnares werd vorige maand bewusteloos aangetroffen in de gevangenis van Sanjan in het noordwesten van Iran, nadat ze vermoedelijk een hartaanval had gekregen. Dat meldde haar broer, die in Noorwegen woont, destijds. Het gevangenispersoneel zou hebben geweigerd haar naar het ziekenhuis te brengen, schrijft de BBC. De Iraanse mensenrechtenactiviste heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen en onderging in 2022 een spoedoperatie in Teheran. Vrijdag werd melding gemaakt van een catastrofale verslechtering van haar gezondheid. Narges ontving in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran en voor haar strijd voor mensenrechten en vrijheid. Volgens haar organisatie is ze in haar hele leven veroordeeld tot 31 jaar gevangenisstraf en 154 zweepslagen. Om medische redenen werden activisten meerdere keren tijdelijk vrijgelaten. De Oostenrijkse politie heeft een 39-jarige man opgepakt omdat hij potjes babyvoeding van het Duitse merk Hip met rattengif zou hebben vergiftigd. Volgens de politie deed hij dat in een poging de fabrikant af te persen. De zaak kwam halverwege april aan het licht toen Hip zijn volledige assortiment uit Spar supermarkten in heel Oostenrijk terugriep. Er was een waarschuwing binnengekomen omdat er rattengif in de potjes zou zitten. De Oostenrijkse autoriteiten riepen consumenten op om op te letten bij de potjes wortelen met aardappelen. Door de manipulatie maakten de deksels niet het gebruikelijke plopgeluid bij het opendraaien. De Duitse fabrikant liet kort na de terugroepactie weten dat die te maken had met een afpersingspoging. De verdachte zou ongeveer 2 miljoen euro aan cryptomunten hebben geëist. De man zou in totaal 6 potjes babyvoeding hebben gemanipuleerd. Tot zover is in 5 potjes, verspreid over Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije, daadwerkelijk rattengif aangetroffen. In geen van de gevallen was gegeten van de vergiftigde babyvoeding. Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, Arina Sabalenko en Iga Swiatek hebben gisteren samen met tientallen andere toptennissers hun onvrede geuit over het prijzengeld van Roland Garros. Dat hebben de tennissers gedaan in een open brief. Het totale prijzengeld bedraagt bijna 62 miljoen euro. De topspelers hebben al meer dan een jaar een conflict met de 4 Grand Slam toernooien. Samengevat, de spelers willen dat een groter deel van alle opbrengsten terechtkomt bij hen, zo'n 22%. Daarnaast pleiten ze voor een beter pensioen, betere voorzieningen op het gebied van welzijn en financiering bij zwangerschapsverlof. Het Grand Slam toernooi in Parijs begint op 24 mei en duurt tot en met 7 juni. Carlos Alcaraz en Coco Gauff zijn de titelverdedigers in Parijs. Voor de winnaar bij de mannen en de vrouwen ligt dit jaar een bedrag van 2,8 miljoen euro klaar. Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

0: honger, weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: Psst, vaders en kinderen. Moederdag komt eraan. Dit is het moment om jouw lieve moeder te bedanken voor alles wat zij doet. Bij Deto helpen we je graag het juiste cadeau te vinden. Van prachtige vazen en handig tuingerei tot die pottenset waar zij al een poosje naar kijkt. Shop tot en met 9 mei extra voordelig met onze speciale Moederdagdeals. Als klantenpashouder ontvang je extra punten op geselecteerde artikelen. Bezoek ons aan de Kennekampweg en bedank jouw moeder op de juiste manier. Op 8 en 9 mei zijn wij open tot 6 uur 's middags. Deto, let's light up your life.
3: Dankjewel mama, I love you.
2: Deto, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 5 en op de zaterdag van 8 tot 2.
4: Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit de nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.

0: Ben jij meubelmaker of interieurbouwer? Dan weet je, elk project is een bouwsteen voor de toekomst. Bij Jetsa vind je alles wat je nodig hebt om de toekomst vorm te geven. MDF-platen in alle kleuren en texturen, kantenband, scharnieren, countertops, ladegeleiders, handgrepen en nog meer. Of je nu een complexe keuken bouwt of een unieke kast op maat, bij Jetsa krijg je kwaliteit, voorraad en vakkundig advies. Loop gerust binnen aan de Fred Derbystraat 127 van maandag tot en met vrijdag, van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags en op de zaterdag tot 1 uur in de middag. Of bestel eenvoudig via jetsa.com. Jetsa, voor vakmensen die bouwen aan kwaliteit en de toekomst.
1: Samen eten smaakt beter en samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.
2: Wat maakt dat die knappe collega steeds bij jouw bureau komt staan? Bingo! Wasverzachter van Bingo is verkrijgbaar in 6 innemende geuren. Nu nog geconcentreerder, dus veel minder nodig per wasbeurt, voor de beste prijskwaliteit. Bingo! Zo haal je net iets meer uit het leven. Bingo!

Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan kunt.

0: genomen. Dat is de stem van een man met supersterrenstatus in Suriname, hoor. En zijn YouTube-cijfers liegen er niet om. En als hij op het podium even ach zegt, dan is de crowd al helemaal in beroering. Zijn naam, Young Boss, a.k.a. Bacaboy. En Afiede, hebben we net gehoord. Direct naar de promo-song, Ringtone. Ja, een nieuwe van een oude jongen. Akon is back op de playlist van Magic en we zijn blij.
1: Tjanya, Twanen, Lendom, Game, Lendom, Game.

maar even een haartje gescheeld. Of Bruno Mars had zijn vierde Record of the Year Grammy erbij. Dankzij die song die je net hoorde. Rosé en Bruno Mars die deden een van de grootste hits van het vorig jaar. Met Apete Apete. En van Bruno Mars en Rosé naar BG Poika. De bakermat van Ezeke Matoko. Wokapore Aua, Ametare Pono.

Nou, de volgende week 2026 de Pools, just minutes away. En dit is echt van klasse. De laatste toontjes zijn dit van Always Do. Muziek van singer-songwriter Misha. En ook een gastrol voor Benaya op deze prachtige song, hè. Echt van klasse, echt van kwaliteit. Het is 11:25 en dit is de Magic Café.

0: Skip. Das Skip.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza!
2: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
4: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar coververhaal achter de realiteit van drive-by shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNV ermee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Ashwin Michael Adin spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname, tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via parbode.com en volg ons op FB.

0: Je geniet ervan met Interfood. Elke dag weer.
1: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 Waarderi You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Martino Oldenstam, Ezze en Frans Sangrafu. De stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
2: Nexans is de naam van een Franse topkabelproducent, wereldspeler in de energietransitie. Nexans is wereldwijd leider in kabelproducten en oplossingen en gespecialiseerd in elektrische en datatransmissie voor onder meer de energiesector. Kies voor een hoogwaardig product dat voldoet aan de hoogste kwaliteits- en brandveiligheidseisen. Kies Nexans. Voor informatie, Schaike Licht en Techniek, Gongrijpstraat 211. Nexans. Electrify the future.
3: United Cement. Strength of the future.
4: Beste mensen, de Super Lotto jackpot bedraagt 1.270.000 SAD en de trekking is morgenavond om 8 uur. Koop je een update op www.suribet.sr. Suribet Lotto, etan amoro trangwa.
5: Yes, Asanya. Asso so gansama itelie, gipikinenge, Suribet na itelie.

0: is op de kop af half 12. De tijd is van Zungyi en Co. Griet ne griet moro. Abunde krontomerkje Zungyi doro. We hebben het over wokbrand kokosmelk. Half 12, de Magic Café in sessie. We gaan naar David King, restaurant David King aan de Mahonilaan. Vandaag op het menu rijst viskuits op een pokauzeband. We hebben ook Janan Santin, Gori, Nasi Rames en gele rijst met goudangen. Bami pichel, telotri, bami pichel, bami kip, nasi, tahoelongtong en zouten ei. Nog niet alles hoor, want bij David King vind je ook de heerlijkste lumpia, saté en krokante bacabana. U kunt er ook terecht voor David in 1 liter fles, David in slush en estelair. Kom langs, we zijn open voor business. Mahonilaan 4, Anton Drachtenweg, daar op de hoek. En levering mogelijk binnen Paramaribo Noord. Voor catering of een bestelling, bel 8-3-7-3-6. Nog een keer, 8-3-7-3-6. Het menu deze maandag bij David King. Restaurant David King op de hoek van de Mahonilaan. En de Anton Drachtenweg. Dit is de Magic Café. Het WK 2026, de pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
1: Vier Moederdag op een smaakvolle manier. Op zondag 10 mei bent u uitgenodigd voor onze Eco Torarica Mother's Day Lunch op het sfeervolle Bougainville terras. Tussen 1:30 en 2:30 middags geniet u samen met mama van heerlijke, zorgvuldige, geselecteerde gerechten. Wilt u het volledig menu bekijken? Check dan onze socials. Alle moeders worden extra in de watten gelegd met een speciale koekoebox giveaway en een complimentary mimosa bij aankomst. U betaalt 1350 SAD per persoon, inclusief BTW en service charge. Reserveer vandaag nog via 471500, extensie 5371 en maak deze moederdag onvergetelijk. Eco Torarica, have a taste of nature.
0: Het WK 2026, de pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de pools.
2: In deze aflevering werpen we onze blik op groep G. Met daarin België, Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. België begint in juni voor de 15e keer aan een WK-voetbal. De Belgen zijn er al bij op het eerste WK in 1930. Na de groepsfase zit het toernooi er alweer op voor de Rode Duivels, zoals het team ook bekend staat. De beste prestatie is een derde plek op het WK in 2018 in Rusland. In 1986 op het WK in Mexico eindigt België als vierde. In Qatar, 4 jaar geleden, eindigt het WK voor het Belgische elftal na de groepsfase. Dan Egypte. Egypte doet voor de 4e keer mee aan het WK-voetbal. Het debuut is op het toernooi van 1934 in Italië, waar het Egyptische elftal na de groepsfase de koffers moet pakken. Het duurt tot en met het WK in Italië in 1990 voordat Egypte er weer bij is. Met hetzelfde resultaat als 1934, na de groepsfase is het toernooi ten einde voor de farao's, zoals de bijnaam van het team luidt. Vervolgens duurt het weer tot het WK in Rusland in 2018 dat Egypte zich kwalificeert. Wederom komt het team niet verder dan de groepsfase. In Qatar, 4 jaar geleden, is Egypte niet van de partij. Iran is in Mexico, de Verenigde Staten en Canada voor de 7e keer actief op het WK. De Persische Leeuwen, zoals het team ook wordt genoemd, debuteren op het WK van 1978 in Argentinië, waar het team niet verder komt dan de groepsfase. Daarna is Iran er pas weer bij in 1998 op het WK in Frankrijk. De laatste deelname is 4 jaar geleden op het eindtoernooi in Qatar. Iran komt op geen enkel WK verder dan de groepsfase. En tot slot Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland doet voor de 3e keer mee aan een WK-voetbal. De All Whites, zoals de bijnaam van het team luidt, debuteren op het WK in 1982 in Spanje. De 2e en laatste deelname is in 2010 op het eindtoernooi in Zuid-Afrika. Op beide WK's moet Nieuw-Zeeland na de groepsfase naar huis. Morgen kijken we naar groep H.
3: Zijn je koffers al ingepakt, maar heb je nog geen reisverzekering? Ga dan naar www.self-reliance.sr en vraag snel en gemakkelijk een offerte aan. Veilig verzekerd bij Self Reliance.
4: Veilig verzekerd bij Self Reliance.
5: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
6: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakkerenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.

0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: Maar van uw gordijnen het visitekaartje van uw huis. Bij Beirut Bazaar vindt u talloze accessoires om uw gordijnen en vitrages tot hun recht te laten komen. Haakjes, oogjes, spiralen, rails, gordijnringen, roedes, knoppen, douchegordijnen enzovoorts. Alles tegen prettige prijzen waardoor u extra geld over kunt houden.
2: In het warm huis voor hem en haar, daar staat altijd alles klaar. Beirut Bazaar.
1: Zwartenhovenbrugstraat 38 tot 40.
3: Hey, meisje, ben je bij de soep?
4: Ben?

0: met schoenen om te schoenen.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam,
1: oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza
1: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
3: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou.

als dat maar niet te veel reggae voor een maandagmorgen geworden is. In a Lifetime was van Sting en Shaggy. En daarvoor hadden we Stone & Clone featuring Jatoot en The Dancing Master. Het is 11:15. En we verwelkomen dit jaar in de Hall of Fame als solo performer. Hij is al met Genesis in de Fame Hall of Fame. Het is the one and only Phil Collins. En het is de openingscut uit zijn tweede studioalbum. Hello, I Must Be Going.

Babies, Phil Collins, vi ons repertoire. Wie daarmee bekend is, weet dat hij zo nu en dan echt een drum-oriented song dropt. En het is niet anders op dit album, Hello, I Must Be Going. Waarvan zijn cover van You Can't Hurry Love de grote hit werd. En deze song is ook een hitsingle daaruit, I Don't Care Anymore. Net als In The Air Tonight en het nummer Mama bijvoorbeeld met Genesis. En Tonight, Tonight, Tonight, een song waarin zijn instrument, de drumkit, de hoofdrol speelt. En ja, waarom een Phil Collins vandaag op de playlist? Samen met Oasis, Billy Idol, Sade, Joy Division en New Order, is eigenlijk één groep haar. Wu-Tang Clan, Luther Vandross en de legendarische Iron Maiden, zal ook deze legendarische Phil Collins worden opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En dat gebeurt tijdens een ceremonie in november. Maar de namen van de Class of 2026, die werden al vroeg bekend. Trouwens, er zijn ook early influencers die binnenkomen, zoals Celia Cruz, Villa Cootie, de koning van de Afrobeat, Queen Latifah, MC Light en Graham Parsons. En voor musical excellence, songwriter Linda Creed, producer Arif Mardin en Jimmy Miller en rock-entrepreneur en producer Rick Rubin. Allemaal worden ze opgenomen in de Hall of Fame dit jaar voor hun onomstotelijke bijdrage. Dit vind ik zelf een van de mooiste songs van een hitmaker uit de 80s. We kennen hem van Hold On To The Nights, Endless Summer Nights. Dit is Richard Marx in Keep Coming Back. Echt laid back en easy en nice. The Magic Café maandag.

geweldige R&B-song gedaan door Richard Marks, ja. En onmiskenbaar, hè. De bijdrage van Luther Vandross aan deze track. Dat is dan pas 1991 uit zijn derde studioalbum, Rush Street. Ook de laatste selectie in deze Magic Café maandag. Enjoy the very most of it, zal ik zeggen, de rest van deze mooie maandag. And keep it going, good going with Magic. Want direct na het nieuws van 12 volgt de nieuwe Club Tropicana. Met Lady Gerda.

0: Yes, turn your Monday off met your barbecue buddy. Begin de week perfect bij Hot Rock Café Suriname met de Barbecue Buddy Bowl voor maar $30. Een stevige portie, full of flavor, perfect voor z'n tweeën om te delen. Dus haal nu je favoriete foodie partner erbij en boek nu je tafel voor jou en je buddy. En maak de maandag tot een smaakvolle ervaring. Alleen bij Hot Rock Café Suriname.
1: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
2: Geen standaard ontbijt in bed, maar een luxe, compleet verzorgde middag in die venue. Dit wordt hem, het moederdaguitje van 2026. Moeders hoeven niets te doen. We zorgen voor een uitgebreid culinair brunchbuffet en met top entertainment in een unieke, chique setting. De middag wordt in goede banen geleid door Romano Whip. En het wordt een prachtige balans tussen muziek en emotie van Humphrey Colin, Naomi Zastra, Koloku en de grote verrassing uit NL. Maar dat is nog niet alles. Elke aanwezige moeder maakt kans op een gratis retourtje naar Brazilië met de complimenten van Universal Jet Services en Gol Airlines. Elke moeder in de zaal maakt evenveel kans. De D-Venue Mother Day's Brunch begint om 1 uur. De inloop is om 12 uur. Reserveer nu voor de exclusieve Mother's Day Brunch van D-Venue. Boekingen uitsluitend via 847-0059. Dit wordt unforgettable.

0: Elke dag gaat snel. Schoolritten, werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naskip. Naviu.
3: Het is 12 uur. De timecheck is van Maggi Soup It Up. You and Maggi, the secret of great Surinamese flavor.

0: opzetting zonne-energieproject. Surinaamse gids exclusief hard op weg naar predicaat Surinaamse Google. En Iran claimt aanval op Amerikaans fregat in straat van Hormuz. VS ontkent. Goedemiddag, het is vandaag maandag 4 mei. Radio 10 met het nieuws. Met de ingebruikname van de zonne-energiecentrale in het Lango-gebied in boven Suriname is een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van ons binnenland. Zo sprak president Jennifer Geeling-Simons in haar toespraak, waarin ze de bewoners feliciteerde met deze mijlpaal en tegelijk aanhaalde hoe essentieel het is wanneer overheden de focus houden op voortgang en ontwikkeling.
1: Let me begin for steady guyaba na peace watra disisau pasano take asandis o opoti de baka na programa disi na wan tumsi belangrijk programa niet alleen voor die guyaba kistum maar omdat wan tumsi principali sani sabi a eri sona panela idee project sa begin since kotaki 2019 wa regering ben de. Da wantra regering kon, minister Abiyamo voor u bent ertoe. En da regering godoro en no wantra regering de baka na a project. En asandisi e mankeri instra nambung fulesi. En in a sonnepaneel sandisi, daar hebben we gezien dat te wan regering bijjuan sani, a tra regering godoro da we kafesi.
0: U hoorde president Jennifer Geeling-Simons. Ze liet niet na een beroep te doen op voornamelijk de jongeren van het gebied om de voorziening optimaal te benutten. Vanaf Atjoni zijn bijna alle dorpen nu voorzien van eenmaal 24 uur stroom. Na elektrificatie zal worden gewerkt aan de verbetering van de watervoorziening. In totaal zullen 26 dorpen schoon drinkwater krijgen, waaronder Langu, is door NH-minister David Abiyamofo aangekondigd. Sinds de lancering de afgelopen week zijn de reacties veelbelovend en de hit steeds frequenter. Het ziet er naar uit dat vooral het digitale platform van de Surinaamse gids exclusief zich binnen een jaar zal hebben bewezen, zegt initiatiefnemer en eigenaar Brian Wouden.
2: Ik mag zeggen, het is een platform voor Suriname. Suriname maakt er nu ook al gebruik van. De behoefte is er vanaf de dag dat het gelanceerd is tot de volgende dag, dus tot donderdag. Als oprichter en eigenaar zeg ik van, ja, Suriname die heeft kennis gemaakt met een platform. En daarbij blijf ik het herhalen. Samen bouwen we aan Suriname. Door strategische partners zullen we altijd up-to-date blijven. En daar werken we dus keihard aan. Het is nu al begonnen, dat wij dus gewoon zien dat verschillende organisaties ons hebben benaderd vanaf de dag van de launch. Wat ik dus even nu kan zeggen, heel voorzichtig, dat in de loop van de tijd, met misschien een jaar of twee, denk ik dat met de steun van alle ondernemers, maar ook de bezoekers, dat dit ergens richting de Surinaamse Google kan gaan worden.
0: Het idee ontstond zo'n 10 jaar geleden. Wouden zette zijn expertise in sales en marketing in en gaf er tastbaar vorm aan met een tijdschrift dat binnenkort zogezegd de vleugels zal uitslaan met gelijk erna de applicatie en het platform.
2: Ik vond zelf dat het mooie land van ons Suriname je alles kan vinden. Ik dacht op een gegeven moment, waarom moet ik zoveel browsers openmaken? Toen ben ik gaan denken, wat zou ik kunnen doen dat gewoon alles op één centraal plek bijeen zou kunnen komen. Gewoon een platform waar je letterlijk alles kan vinden. Ook de diaspora's, om het een stuk makkelijker te maken. Waardoor dus de banden heel kort zijn. Ik heb mijn huiswerk gedaan, marktonderzoek gedaan om te kijken, joh, wat reelt er, wat zelt er. Suriname zijn we allemaal heel enthousiast, heel goed bezig. Maar ik dacht, 1 keer per jaar een magazine, oké. Okay. Ik dacht, nou, ik zie niet zozeer echt veel mobiele apps. Als we praten over een platform, informatie, verbinding, zichtbaar en groei, nou, dan hebben we 3 belangrijke factoren. Een website, een magazine en direct een mobiele app. En daarom zeg ik ook, Surinaamse gids in je broekzak door de mobiele applicatie. De mogelijkheid is er. ook via de Surinaamse gids om in de InFly magazine te komen. De InFly magazine is al 3 keer uitgekomen, de 4e komt nu. Dat is een magazine die je in SLM ziet.
0: Wouden benadrukt zijn streven dat de Surinaamse gids exclusief een breed gedragen product wordt, dus dwars door alle lagen heen.
2: We hebben dus ondernemers, de overheid, beleidmakers. In principe, het maakt niet uit wat je doet en wat je wil. De platform is er voor iedereen. De bedoeling is dat door dit platform, met de ondersteuning van zeg maar iedereen in Suriname, dat we dus Suriname op het markt brengen. Nationaal als internationaal. Wat ik zelf heb ervaren, Surinamers die hebben echt een hele goede mentaliteit, een hustle mentaliteit. Door dit platform probeer ik te creëren dat hetzelfde kleine man, dus de starter, maar ook degene die dus thuis wat maken om te verkopen, meld je gewoon aan. Vanaf je jezelf aanmeldt, heb je dus al de zichtbaarheid. En doordat wij dus gewoon een marketingmotor zijn, bieden wij dus de lokale ondernemers, maar ook dus daarbuiten, topverbinding, topzichtbaarheid in Google. Normaal moet je heel veel geld uitgeven voor SEO. Nou, bij ons zit het al daarin verwerkt, waardoor wij dus zorgen dat je dus al vanaf dag 1 zichtbaarheid hebt in Google. En zo kun je dus verder gaan groeien.
0: U hoorde Brian Wouden, oprichter en eigenaar van Surinaamse Gids Exclusief. In het nieuws vandaag. Staatshoofd prijst voortzetting zonne-energieproject. Surinaamse Gids Exclusief gaat op weg naar predicaat Surinaamse Google. Iran claimt aanval op Amerikaans fregat in Straat van Hormuz, VS ontkent. Een agent in Zuid-Afrika daalt af in rivier vol krokodillen voor vermiste man.
3: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum, zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
0: Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Volgens het persbureau werd het oorlogsschip geraakt door 2 projectielen toen het in de buurt van de haven van Yaskfur bij de straat van Hormuz. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd en door de zeestraat willen varen. Daarna zou het zijn omgekeerd, schrijven Iraanse media. De VS ontkent dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, meldt het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten, CENTCOM, op X. De straat van Hormuz wordt door zowel Iran als de VS geblokkeerd. Vannacht kondigde Trump aan om schepen die vastzitten in de zeestraat weg te leiden. Die operatie bij de naam Project Freedom heeft als doel om schepen te verplaatsen die niets met de oorlog te maken hebben. Daarbij worden onder meer torpedojagers ingezet. CENTCOM zegt dat tijdens de missie vandaag 2 schepen die onder de Amerikaanse vlag varen de straat van Hormuz succesvol zijn gepasseerd. Iran waarschuwde dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat beschouwd zal worden als een schending van de wapenstilstand. Het staatspersbureau IRNA bestempelde Trumps project als een van zijn waanideeën. De revolutionaire garde heeft vandaag een nieuwe kaart van de zeestraat gedeeld, waarop de Iraanse controle van het gebied wordt weergegeven. Aan beide kanten van de straat van Hormuz zijn 2 dikke lijnen getekend. Het is op de kaart niet meteen te zien of en in hoeverre het Iraanse controlegebied is veranderd. En een politieagent in Zuid-Afrika is gisteren vanuit een helikopter in een rivier vol krokodillen afgedaald. Het was een actie in de zoektocht naar een man die vorige week na overstromingen vermist raakte. Vermoed wordt dat hij is opgegeten door een krokodil. Het reptiel waarvan vermoed wordt dat het de vermiste man had opgegeten, was al gedood. DNA-tests moeten laten zien of de stoffelijke resten in de maag van de krokodil van de vermiste zijn. Er zijn naast de lichaamsdelen ook 6 verschillende soorten schoenen gevonden. Dat duidt er in feite niet op dat het dier ook andere mensen heeft gedood. Een krokodil eet of slikt nu eenmaal alles door. In verhouding tot hun totale voedselinname komt het zelden voor dat krokodillen mensen eten. Het komt wel vaker voor dat ze mensen aanvallen. Vooral nijlkrokodillen en zoutwaterkrokodillen kunnen mensen als prooi zien.
4: De Hagerinbank Mobile Banking App heeft nieuwe functionaliteiten. Overmaken naar het buitenland kan snel en gemakkelijk in de app. De privéfunctionaliteiten zijn nu ook beschikbaar voor kleinzakelijk gebruik. En de app ondersteunt de Chinese taal. Download vandaag nog de Hagerinbank Mobile Banking App in de Google Play Store en de App Store.
5: In de sport nationaal Suriname Major League Voetbal. Gisteravond maakte Inter Mungutapu gehakt van Flora 9-0. Maar Flora heeft zich ondanks dit enorme verlies alsnog geplaatst voor de SML Playoffs. Hoe dat komt, leg ik in een latere sportnieuwsuitzending uit. Leo Victor zette daarna Inter Wanica eenvoudig weg 4-0. En de competitie is bijna afgelopen. Deze week loopt de derde speelronde af. Internationaal sportnieuws dan. Eredivisie voetbal. FC Twente is er gisteren niet in geslaagd de derde plek in te nemen in de Eredivisie. Door een doelpunt in de vijfde minuut van de extra tijd eindigde het duel bij AZ in 2-2. Zaterdag speelden concurrenten NEC 1-1 tegen Telstar en Ajax 2-2 tegen PSV al gelijk. Feyenoord won met 1-2 bij Fortuna Sittard en is de grote winnaar van het Eredivisie weekeinde. De Rotterdammers zijn bijna zeker van plek 2 en daarmee een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League. NEC die blijft derde. Ajax volgt op 4. Serie A, Italië. Internationale heeft zich gisteren verzekerd van de Italiaanse landstitel. De ploeg van verdediger Denzel Dumfries won met 2-0 van Parma en is niet meer te achterhalen in de Serie A. Premier League, spanning en sensatie daar, want Liverpool is gisteren tegen een nederlaag aangelopen in de kraker tegen Manchester United. De ploeg van Virgil van Dijk verloor het spektakelstuk op Old Trafford met 3-2 van de aartsrivaal. Arsenal die heeft zaterdag al goede zaken gedaan in de strijd om de landstitel. De Gunners wonnen met 3-0 van Fulham. Tottenham Hotspur heeft zondag een stap richting lijstbehoud in de Premier League gezet. De ploeg won met 1-2 bij Aston Villa. La Liga Spanje. In Spanje won Real Madrid gisteren met 0-2 bij Espanyol. Beide doelpunten waren van grote schoonheid en kwamen op naam van Vinicius Junior. FC Barcelona die keek met een schuin oog naar deze wedstrijd tussen stadsgenoot Espanyol en Real. Want bij puntenverlies van de Madrilenen waren de Catalanen kampioen geweest. Dat feest is nu dus even uitgesteld. FC Barcelona zette zaterdag al een grote stap naar die landstitel door met 1-2 te winnen bij Osasuna. Die landstitel kan Barcelona dus over een week zelf veilig stellen. Zondag komt namelijk uitgerekend aartsrivaal Real Madrid op bezoek in Camp Nou. We gaan het zien. NBA Playoffs. Gisteren de beslissende Game 7 tussen de Detroit Pistons en de Orlando Magic. En de Pistons klaren die klus. 116-94. 4-3 dus gaan de Pistons over naar de volgende ronde. En hetzelfde deden de Cleveland Cavs, want ze winnen van de Toronto Raptors 114-102. En plaatsen zich dus ook voor de semis in de Eastern Conference van de NBA. Dit was het Radio 10 Sport.
0: Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Doe straffel en kadoosje tours.
3: Ready for takeoff in 5, 4, 3, 2,
2: 1. We show you the world.
4: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de

0: Mario-avontuur. Haal het vanaf nu in jouw Happy Meal.
1: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.
2: Elke dag gaat snel. Schoolritten, werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.

Nyusto na nga po ko, dat na umbos ko po. And that is helemaal waar. En al die pokus en die boskopus hebben jullie ter harte genomen. Ja, en nu gaan we door daarmee. Want je gaat ter harte moeten nemen. Pui tangi masragado. En dat doen we dagelijks. Misschien een paar keren per dag. Want je komt zoveel tegen. Je maakt zoveel mee. En je hebt zoveel misschien gelukkige momenten. Da im tangi masragado tangi. En ja, Brian Epmo, ik moet zeggen tanje. Het is zo moeilijk om tanje te zeggen. Tangi ligt makkelijker in de mond dan tanje. Tanje, tanje. Nee, hey Brian, neem me niet kwalijk hoor. Want ja, ik kan wel mijn Sranang goed doen. Mijn diction. Mijn, hoe noem je dat in Nederlands weer? En mijn tangi. Tangi is makkelijker hoor. Maar dat geeft niet. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we dankbaar moeten zijn aan onze lieve Heer daarboven. Dankbaarheid moeten tonen. En dankbaar dat we leven en weer alles kunnen doen. En kunnen zien en kunnen lachen en kunnen praten en kunnen rijden door het drukke verkeer. Veilig aankomen op je bestemming. En tangi graad. We moeten voor dit allemaal dankbaar zijn. En dat zijn we ook hoor. En Brian, gegroet. En je hebt het straks, of nu al, je hebt het altijd heel druk. En straks extra druk. En kom goed door die drukte. Want die gotangi masragado helemaal. Dat na you. Yes. Dit is Club Tropicana hoor.

Ja, het eindigt een beetje vroeger dan je computer aangeeft. Heel zachtjes is de outro. En het is, ja, en Tangi Masra Gado. Nou ja, dat wil niet zeggen dat je overal en altijd eeuwig op je knieën moet vallen en of een doekje uitspreiden om te bidden. Nee, maar ook in jezelf. Ja, achter de computer kan je zitten en je zendt een schietgebedje naar boven om te bedanken of om te vragen om bescherming. Ja, dat allemaal kan je doen. En er zijn een hele hoop mensen die niet geloven in een religie en in God. En ze geloven wel in een hogere spirit. Maar die spirit heeft geen naam hoor. Want, maar ja, ze hebben wel ergens geloof in iets. Ze noemen het misschien geluk. En ja, noem het hoe je wil. Maar je moet weten dat je niet op jezelf staat. En dat er iets of iemand is die jou begeleidt. De voorzienigheid, zeggen wij. Nog een mooie song om de maandag mooie gestalte te geven. En je veilig te voelen. En je geliefd te voelen. Oppo Wiki Kari van uit Suripop. Samantha Wolf. Dit hoorde ik vanmorgen ook al bij Sydney. En ik was al van plan om dit ook te gebruiken voor Club Tropicana als danklied. En om ja, een eye-opener te zijn in jouw leven. Opo Wiki Kari.

Hey party people, ben je jarig? Vier dan je birthday bij Chuck E. Cheese. Wij zorgen voor alles, van overheerlijke pizza's tot de spannendste games. We zijn elke dag open, so come and party with us. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.

0: Skip. Dat Skip.
1: We willen het even hebben over de beste zinkende dakplaten van Suriname. Wangvoetreding heeft ook trapezium en transparante dakplaten met standaardlengte 3 meter, isolatiefolie van 1,5 tot 0,9 en een breedte van 2 meter. Wangvoetreding voor dakspijkers, dakschroeven van hout en metaal, batuband, S-golfzinkplaten, regenkappen, nog kraal- en zonneplaten, dakgoot en rondijzer vanaf rond 8 tot rond 25. Wangvoetreding, we maken en leveren het beste in Suriname. We staan aan de Kottenweg 508 naast Amritreisbedrijf, bel 534146 of Basito Straat, de straat van de politiepost Geerstleit, bel 55-0558. Wangvoetreding, open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 5. Wangvoetreding, we maken de beste zink- en dakplaten van Suriname.
2: Het is 12:30. De timecheck is van Maggi Supertop. You and Maggie, the secret of great Surinamese flavor.
3: The secret of great Surinamese flavor is helemaal waar. En ik begroet jullie allemaal deze maandag van 4 mei. En hopelijk voel je je goed. Ben je goed opgestaan. En ik zal niet zeggen dat heel Suriname zich goed voelt. En weet je waarom? Omdat in de afgelopen week toch zoveel... toch een aantal slachtoffers, verkeersslachtoffers gevallen zijn. Zijn geregistreerd, verkeersslachtoffers. En ik geloof, het aantal is met 3 verkeersslachtoffers gestegen. En er zijn hier en daar ook nog, hebben zich ongelukken voorgedaan. En ook in een goudveld, gouddelversveld ook. En dus ja... Overal is er wel wat te doen dat, niet zo, ja, dat je niet als prettig kan waarderen. En ja, we bidden ook hoor daarvoor dat dat steeds minder wordt. Maar ook het individu waar we voor bidden moet beseffen dat dat minder moet worden. Het is niet dat wij voor ze doen en zij gaan maar hun gang. Nee, het is een two-way street. En dus laat ons hopen dat men tot inkeer komt. Ja, doe elkaar geen kwaad. Je haalt geen nare dingen uit. Jegens jouw mede-Surinamer. En ja, wees toch gewoon een normaal tegen elkaar. En zonder dat er wrijving hoeft te komen. En elkaar uit te schelden. Om allerlei soms futiliteiten, kleinigheden. En dan is men al eigenlijk al ja, zo in een... Vliegt men tegen het plafond al tegen je. No. Dat soort dingen zijn van vroeger. Ze hoeven echt niet meer. De tijd is te kostbaar om te verspillen aan dit soort dingen. Dit is Club Tropicana.
4: Yo, this is Rodman, my rappers en Gerda. Club Tropicana, Imsabi.
3: Imsabi.

0: Ja. Ja, mooi is het, hè? Mooi is het als je deze vrijheid hebt om een ander gelukkig te maken. Ja, als je het niet hebt, moet je proberen om het te nemen, maar op de goede manier. En ik bedank een attente en een alerte beller, luisteraar van Radio 10 en van Club Tropicana, om mij erop te wijzen dat ik zei een aantal zijn, maar een aantal is. Natuurlijk, hij heeft gelijk. Zo hebben we het ook geleerd op school en zo praten we thuis, moesten we thuis ook praten. Een aantal is, een percentage is en niet zijn. Ja, dan leer ik dat weer. Dan heeft het aan mij teruggeleerd en ik leer het ook aan jullie die het nog niet weten. Een aantal is en een percentage is en een groep is, weet je wel. Het is wel een collectief, maar je zet het onder één noemer. Groep, aantal en percentage. Ja, ja, ja, je leert echt wel wat bij de radio. Ik heb het menu van Douwe King. Vandaag 4 mei, maandag. Hey, het is zo abnormaal druk over straat, weet je. Verschrikkelijke lange files, auto's. En wat is er aan de hand? Wordt er iets verdeeld? Wordt er misschien geld verdeeld? En haast iedereen zich om, om ook in de prijzen te vallen? I don't know. Maar ik weet wel dat het me verschrikkelijk heeft opgehouden op mijn rit naar hier naartoe. Maar ja, ik ben heel huids gearriveerd. En mitaigi mi masra gado tangi. Het menu van Douwe King. Rijst, viskuit met sopropo of kousenband. Jangan santen gori. Nasi rames, gele rijst met gudangen. Bami pichil, tillo tri, bami met tillo. Pichil, bami kip, nasi, taholontong, zoute ei. En dan moet je begrijpen, je krijgt bami op zoveel manieren kan je het bestellen. En het is hetzelfde ook met nasi. Op zoveel manieren kan je het bestellen. Met en zonder en met, weet je, en nog meer erbij. Je weet, je hebt de vrijheid. En onze gerechten zijn allemaal 100% halal. Zo ook onze lumpia, saté en krokante bakabana. Ook te krijgen, Douwe in 1 liter fles en Douwe in slush. Estelair hebben we ook. Levering mogelijk binnen Paramaribo Noord. Openingstijden 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. Wij staan op de hoek van de Mahonilaan met de Anton Drachtenweg nummer 4. Voor catering of bestelling, bel naar 8-3x7-3x6. En je wordt gecontact met restaurant Douwe King. En dit was het menu voor vandaag, maandag 4 mei.
1: Freshly made, all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstliefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza!
2: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
4: Bij het Algemeen Pensioenfonds komt er een nieuw systeem. APF MIS. Dit systeem helpt om gegevens, loonopgaven en premieadministratie op een duidelijke en overzichtelijke manier te verwerken. Dit is belangrijk voor werkgevers, zelfstandigen en iedereen die informatie of premies aan het fonds doorgeeft. APF MIS. Dit systeem wordt ingevoerd in het tweede kwartaal van 2026. APF. Hard werken voor nu en later.
5: APF is het je
1: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC naf uno.
0: Club Tropicana.
6: Je luistert naar Club Tropicana.
0: Ja, Club Tropicana. Ik had die van Hugo Galant klaargezet. De 10 jaren. Maar ik dacht, weet je wat, misschien is het te lang. Weet je, ik doe het wel straks. Maar ik had ook een andere klaargezet. Dat is extra en in een Kaseko medley. Ook lang, maar die had ik al als eerste klaargezet. En het wordt steeds naar achter geschoven. Dus laat me daar een eind aan brengen. Nu ga je luisteren naar die Kaseko medley van Extra. En ja, daar hoor je ook cultural, natural. Wauw, wauw. Ja, laat ons gaan luisteren. En terwijl ik dit doe, ben ik bezig aan andere dingen te kijken. Oh, ja, ja. Ben je al een en al oor? Let's go. Ja, dit is hem.

Ja, dat is heel mooi, Faluma. En dan zou je denken, hey, dat meisje is woelig deze maandag. Nou, wel, ja, want we kunnen het goed gebruiken, toch? Misschien waren we een beetje gaan, gaan,

0: surf geworden. Of wat, je weet nooit, of was je misschien in een dip. En dan heb je iets om je op te vrolijken. En deze van Luma en nog wat andere songs, andere cocktails, hebben hun dienst bewezen. Dat zullen we zo houden. En er is niets mis mee hoor. Nee, absoluut niet. Maar ik zie wel dat de tijd heel hard gaat. En ik moet mij haasten. Ik had beloofd de 10 jaren. En na deze line-up van commercials gaan we lekker eventjes achterover leunen. En luisteren naar de 10 jaren krijgt het kind al haren.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza Hut!
1: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
3: Elke dag gaat snel. Schoolrit en werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.
4: Honger voor 2 of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
5: Bij het Algemeen Pensioenfonds komt er een nieuw systeem, APF MIS. Dit systeem helpt om gegevens, loonopgaven en premieadministratie op een duidelijke en overzichtelijke manier te verwerken. Dit is belangrijk voor werkgevers, zelfstandigen en iedereen die informatie of premies aan het fonds doorgeeft. APF MIS. Dit systeem wordt ingevoerd in het tweede kwartaal van 2026. APF. Hard werken voor nu en later.
6: APF is het je overdag.
7: Je luistert naar Club Tropicana.

0: Radio West.
1: En je gelooft het of je gelooft het niet, maar toch is het zo hoor, toch is het zo. Ja, er zijn sommige jongelui, vooral vroeger in de zogenaamde hippie tijd, was het was common use. Deed men echt leefde, had men een soort levensfilosofie opgevat en huldigde men die levensfilosofie. Live fast and die young. Live fast and die young. Velen hebben het geprobeerd en het is ze gelukt. Maar ze konden het niet navertellen. One, they young. Erg, hè? Ik doe mijn laatste line-up van commercials en dan gaan we groeten. Weet je wat? Ik ga eerst laten horen wat Ronald Snijders zegt verkeerd. Of wat hij ons leert over het verkeer. Hoe we ons moeten gedragen. Hier gaan we. Ronald Snijders, ciao.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Zaterdagweg 6 tot 10. Beautifying your home is our mission.
1: Goedemiddag, het is vandaag maandag 4 mei. Radio 10 met het nieuws. De VS start een operatie om schepen die vastzitten in de straat van Hormuz veilig weg te leiden. Dat heeft president Donald Trump bekendgemaakt. De zeestraat is al weken geblokkeerd na oplopende spanningen tussen Iran enerzijds en Amerika-Israël anderzijds. Hierdoor liggen meerdere schepen vast, met volgens Washington tekorten aan voedsel en andere essentiële voorzieningen aan boord. De operatie onder de naam Project Freedom moet volgens Trump een humanitaire corridor creëren voor schepen die niet betrokken zijn bij het conflict. Het gaat vandaag van start. Iran waarschuwt ondertussen dat elke Amerikaanse inmenging wordt gezien als een schending van het staakt het vuren en dat het zich zal verzetten tegen buitenlandse controle over de strategische waterweg. De situatie in de regio blijft daarmee uiterst gespannen. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is per zaterdag met alle activiteiten gestopt. De budgetvlieger kwam in financiële problemen door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Gesprekken met de Amerikaanse regering over noodsteun liepen op niets uit. Dat betekent dat alle vluchten zijn geannuleerd en de klantenservice wordt gesloten. We zijn trots op de impact die ons ultra-goedkope bedrijfsmodel de afgelopen 34 jaar heeft gehad op de sector en hadden gehoopt onze gasten nog vele jaren te bedienen, meldt het bedrijf. De luchtvaartmaatschappij had het ook al voor de oorlog in het Midden-Oosten lastig. Nadat een fusie met concurrent JetBlue in 2024 niet was doorgegaan, vroeg Spirit Airlines later dat jaar al een vorm van uitstel van betaling aan om een deel van de schuldenberg terug te dringen. Sinds vorig jaar onderhandelde het bedrijf opnieuw met schuldeisers over een nieuwe doorstart na een faillissement, maar de sterk gestegen brandstofprijzen dwarsboomden de plannen. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij was vooral actief op binnenlandse vluchten, maar vloog ook naar bestemmingen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het bedrijf had vorig jaar iets minder dan 9.700 vaste werknemers in dienst. En de waarde van de bitcoin is vandaag voor het eerst in 3 maanden tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde van de cryptomunt nog tot het laagste niveau in jaren. Het steeg vanochtend met 1,9% tot net boven de $80.000, het hoogste niveau sinds 31 januari. Momenteel schommelt de koers weer iets onder dat niveau. Andere cryptomunten stegen ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging nu is dat er in de VS een doorbraak lijkt te zijn in de onderhandelingen over een wetsvoorstel voor crypto-wetgeving, schrijft persbureau ANP. De geopolitieke situatie lijkt bovendien iets rustiger, mede dankzij de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Die stabiliteit is echter fragiel. De vraag is dan ook of Bitcoin dit niveau weet vast te houden. Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

Jason in 'n echte klassieker. Ryd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%

0: Ongose Tasan. Hey!
1: Pro Graphics Designs, Rubenstraat 21, telefoonnummer 459192 of e-mail ons op info@pgd.sr of check ons op social media.
2: Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.

0: skip. Das skip.
1: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC, na uno.
2: iFix Phone & More. Voor reparaties, software en hardware van smartphones, tablets en laptops. Washingtonstraat 60, Binnenspark. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot half 5. Telefoon 442-503.
3: Dagelijks horen we in de media over inbraken en overvallen waar soms voor enorme bedragen zijn buitgemaakt. In ons hoofd denken we vaak dat dit ons niet zal overkomen. En toch voelen we onbewust een knagend gevoel in onze buik, omdat we weten dat ook wij ieder moment het slachtoffer kunnen worden. Met een mistalarmsysteem van Senovia NV maak je het de criminelen een stuk moeilijker. Het zorgt ervoor dat ze moeilijk binnen kunnen komen. En als dat ze toch lukt, dan spuit het mistalarmsysteem de ruimte vol dichte mist, zodat de criminelen niets kunnen zien. Voorkom inbraak en overvallen met de mistalarmsystemen van Senovia NV. Bescherm jezelf, jouw personeel, jouw gezin en jouw bezit. Contact ons op 464451, info@zenobianv.biz of loop langs aan de verlengde Gemeenelandsweg 69 voor een demo en eventueel een afspraak voor een opmeting. Wat ze niet kunnen zien, kunnen ze niet stelen. Zenobia NV.

0: Telesuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus. Your engine lost it. Lucky Store. En McDonald's. I'm loving it.
1: Telesuur Fiber. Telesuur Fiber. Are you ready for the new normal?
0: Spitsoor. Doe mee en win geld. Telesuur belt te goed. Energy Plus brandstof en waardebonnen van Lucky Store en McDonald's. Dit is Spitsoor en dit is het geluid.
2: Goedemiddag en welkom bij de maandag editie van Spitsoor. Ik ga me haasten om heel snel te gaan naar de Facebookpagina van Telesuur. Maar ik heb hem al gezien. Ja.
3: Madura. Ja, het bewijs is geleverd. Ik zie het ook. We hebben dus de tip geplaatst op de Facebookpagina van Telesuur. Ga hem checken, want hij is sowieso spannend. En het gaat je ook sowieso helpen of helderheid brengen. Om natuurlijk het geluid te raden of de juiste omschrijving voor ons te bedenken. We hebben een aantal tips. Je mag ze allemaal naast elkaar zetten. Goedemiddag Spitsers, welkom bij een gloednieuwe werkweek. Een gloednieuwe Spitsoorweek op de radio tussen maandag en vrijdag tussen 1 en 2. En u moet weer sms'en via 1088 om ons te laten weten wat het geluid is. Maar zodoende kunt u ook een prijs of prijzen winnen als u het goed heeft. U kunt bellen op 410881 of gewoon sms'en op 1088. Zo doe je mee. En zo kan je dus een kans creëren voor jezelf om de prijzenpot voor vandaag te winnen.
2: Alright, check dus de tip op de Facebookpagina van Telesuur. Wat u ook moet doen is de prijzenpot die wordt ook gepost op de Facebookpagina van Radio 10. Dus eigenlijk genoeg plekken waar u op zoek kan gaan naar het antwoord. Het antwoord. We hebben voor nu nog 30 seconden te gaan, als het nog heel snel kan. Let's see. Zo niet gaan we naar Spitsoor deel 2, deel 3 of misschien wel deel 4.
3: De eerste sms die ik had binnenkomen voor deze nieuwe week. Houtzagen, dat zie ik dus binnenkomen, maar dat is niet correct. We hebben een omschrijving nodig, de juiste verklaring. Hoe komt het geluid tot stand en wat moet je doen of wat moet je niet doen? Wat moet je gebruiken, wat moet je niet gebruiken? Moet je ogen open houden of moet je ogen sluiten? Laat het even weten. Er zijn nog 3 spitsoormomenten. Via sms'en of via bellen kunt u dat in orde maken voor uzelf.
0: Wij gaan er even tussenuit. Herkent u dit geluid? Blijf dan sms'en naar 1088. Spitsoor, powered by Telesuur, Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.

0: Nieuwe songs.
1: Elke week.
0: Elke dag.
1: En elk uur.
0: Dit is een Radio 10 promo.
2: Mitongo.

We doen het menu van Eethuis Esselin. Vandaag hebben ze sweet osso nasi, sweet osso wami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, hereri met zoute vis en ei, bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, okersoep met kip, gebakken vis met omahaar speciale saus, maar ook macaroni met kip. Als groente hebben ze kozenband, kaisoi en bitawiri. Eethuis Esselin staat aan de Bonnistraat 106. U kunt ze bellen op 458-169 of je stuurt een app naar 748-7679.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Geniet met Parbo. Vanaf nu, Parbo grote blik voor slechts 60 SRD bij geselecteerde winkels. Kijk uit naar de poster of bezoek de Parbo Bier website voor deelnemende outlets. De Parbo deal geldt tot en met 8 mei 2026. Mis deze kans niet en pak je voordeel. Parbo Bierie, dat na Bierie. Let wel, 18+. Drink verantwoord.

0: Dit is Tedesuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
1: Energy Plus additized gasoline en diesel. Tank Energy Plus en ervaar de plusvoordelen zoals betere motorprestaties. Onze brandstoffen zijn speciaal samengesteld om het functioneren van uw motor te optimaliseren. Ze verbeteren de rijkwaliteit, verhogen het vermogen en zorgen voor een betere acceleratie. U zult een aanzienlijk verschil voelen in de prestaties van uw voertuig, vooral op langere afstanden. GoTo's gasoline en diesel zijn verder verbeterd door de toevoeging van additieven waardoor uw motor nog beter presteert.
2: Energy Plus. Your engine loves it.
0: Dit is Spitsoor en dit is Het Geluid.
3: Ja, we horen het geluid al een aantal weken. We hebben verschillende omschrijvingen gehad. En voor vandaag is dat voor een prijzenpot van 1650 SD. De helft aan cash, de helft aan Telezuur Beldegoed. 39 liter aan Energy Plus van GoTo. We hebben 825 SD om te besteden bij McDonald's. En nog een 825 SD om te besteden bij Lucky Store.
4: We gaan lezen wat wij zien op ons sms-scherm. De volgende berichten zijn binnengekomen via 1088. Een veter wrijven op een houten triplex. Het zagen van hout op hout. Met een handzaag wordt daarmee bedoeld. Goedemiddag, Spitsoor uitleg me met schoenen veter op een stuk hout of tafelrand wrijven of trekken aan de ene kant naar de andere kant. Zo ontstaat het geluid. Afzender Rishi Totasing. Nou, geen van de omschrijvingen is correct. Veter vegen over je mic van je telefoon. Een stuk hout zagen met een handzaag. Een schriftblaadje dat je met je beide handen vasthoudt. 3 keer direct naar elkaar schuren. Nee, dat is niet de juiste omschrijving. En natuurlijk bedank ik de Spitsers voor hun omschrijvingen, voor hun deelname. U mag natuurlijk zoveel mogelijk sms'en om uw kans te vergroten om de prijzenpot te winnen.
3: Ik ga je ook bedanken voor je fantasie, want het vraagt wel iets om de sms'jes te lezen. Dus mijn schrift staat niet erg.
4: Ja, inderdaad.
3: Je moet echt gebruik maken van je fantasie. 410881 is het magisch nummer. Of je stuurt een sms naar 1088. De tips die zijn er ook. Ga naar de Facebookpagina van Telezuur en check de tipshow, want er zijn heel wat tips gepost. Zet ze gewoon naast elkaar en kijk even als u met de juiste omschrijving kan komen. En wat een geweldig feest was het 1 mei, ja. De wandel- en trimloop, dat was een instant succes en dat zal zo blijven. Kun je het bijna zeker. Maar laten we teruggaan naar Spitsoor. 825 SD, de helft aan de om te besteden bij Lucky Store. We hebben 39 liter aan Energy Plus van GoTo. Nog een 825 SD om te besteden bij McDonald's. En 1650 SD, de helft aan cash en de helft aan Telezuur Beldegoed.
4: Er is nog een sms binnengekomen. Goedemiddag, het geluid komt van het trekken aan de uiers van een koe tijdens het melken. Nee, dat is niet de juiste omschrijving. Dat is de laatste sms voor nu. We hebben nog 2 spitsoormomenten, dus u heeft nog tijd om erover na te denken. U gaat zo meteen weer het geluid horen. Dan moet u goed luisteren en daarna de tips checken op de Facebookpagina van Telezuur en jezelf motiveren van, hey, de prijzenpot als spang en ik wil het winnen, ik heb het nodig. Ik wil de prijzen van Telezuur, GoTo, Lucky Store en McDonald's graag winnen. Dan moet je bij de volgende ronde zeker meedoen door te sms'en of te bellen.
0: Wij gaan er even tussenuit. Herkent u dit geluid? Blijf dan sms'en naar 1088. Spitsoor, powered by Telezuur, Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.

0: Jerusalem Bazaar, de panjestoffen, African print en hangmatten specialist aan de Saramakastraat, heeft ook een uitgebreid assortiment klamboes en klamboestoffen. Ook hebben wij speciale hangmatklamboes in verschillende kleuren. Ook nikkels en veilen, tramontina houwers, dolken, messen en allerhande gereedschap. Jerusalem Bazaar, Saramakastraat 42. Concurrentie onmogelijk.
1: Dis na mekunu na tapikado. Ook to attachi de onkoloku na tap mancheri. Met andere woorden, het wordt van kwaad tot erger. Dis na mekunu na tapikado.

0: Jerusalem Bazaar, de panjestoffen, African print en hangmatten specialist aan de Saramakkastraat, heeft ook een uitgebreid assortiment klamboes en klamboestoffen. Ook hebben wij speciale hangmatklamboes in verschillende kleuren. Ook nikkels en veilen, tramontina houders, dolken, messen en allerhande gereedschap. Jerusalem Bazaar, Saramakkastraat 42. Concurrentie onmogelijk. Yeah.
1: Goedemiddag, de tijd wordt u aangeboden door Zenobia Bottling Company NV. Het is 2:30. Zenobia Bottling Company NV, het lekkerste water in Suriname.

0: de SCMC Teammobiel. Elke werkdag op Radio 10, powered by SCMC Motors. Uw enige officiële Ford dealer in Suriname. Self-reliance, veilig en helder. All-star, all big names. Smart Widget en Finabank. Stilstaan is geen optie.
1: SCMC Motors biedt u de perfecte gezinsauto. De 2025 Ford Territory biedt een ruime, comfortabele en stijlvolle rit voor elk avontuur. Met een uitstekende wegligging en een strak design voelt u zich overal thuis. Veiligheid staat voorop met maar liefst 6 airbags, zodat u en uw gezin beschermd zijn. Geniet van de moderne technologie met een 12.3-inch touchscreen, inclusief Apple CarPlay en Android Auto. En met wireless charging voor je mobiel ben je altijd connected. U krijgt bij SCMC Motors 5 jaar of 150.000 kilometer garantie en 8 gratis servicebeurten. Kom snel langs in onze showroom aan de Kernkampweg 32 tot 34 voor een testrit in jouw nieuwe Ford Territory. SCMC Motors. Uw officiële Ford dealer in Suriname.
0: De SCMC Teammobiel. Elke werkdag op Radio 10. In de spits. Sydney in gesprek met bekend en bijzonder Suriname. Dit is de SCMC Teammobiel.

Alright, goedemiddag en welkom bij de Team Mobiel on Magic. En we gaan op zoek naar de belangrijkste mobiele telefoon. Ja, het gesprek van de dag, die tory van de dag. Noem het hoe je wil. We doen dat altijd na Sarana Odo. Van maandag tot vrijdag. Alleen hebben we dat gedaan tot donderdag. Maar dat had te maken met die nationale vrije dag. Ja, kolokopé, a telefoon.

0: De telefoon was bij mevrouw Brown. Als ik me goed kan herinneren, is dat mevrouw Tashana Brown. En zij moest de telefoon afgeven aan een andere bekende of bijzondere Sranamang. Laten we kijken waar de telefoon is. Mevrouw Brown, las haar telefoon. Laten we kijken hoor. We gaan weer zoeken naar een vrije lijn. Daar hebben we de vrije lijn. En nou, we gaan bellen naar het nummer. Zo niet gaat u ons weer moeten helpen. Helpen om de telefoon te zoeken, ja. En dat komt meestal wel goed hoor. De T-Mobile die is live, so anything can happen. Nou, we weten het niet van tevoren hoe dat gaat. Maar ik heb al een gevoel hoe het vandaag zal gaan. A telefoon, Lassie! Nou, van wat ik me kan herinneren, mevrouw Brown, die doet wat mooie dingen met Telesuur Plus. Misschien is ze gaan lopen met die telefoon 1 mei. Anyway, als je mevrouw Brown kent, Tashana Brown, vraag haar waar ze de telefoon heeft gelaten. Want Radio 10 zoekt naar de 10-mobiel. En morgen gaan we hem weer zoeken. Tot dan.
1: Dit was de SCMC 10-mobiel. Powered by SCMC Motors. Uw enige officiële Ford dealer in Suriname. Self-reliance. Veilig en helder. All-star. All big names. Smart Wiggy. En Finabank. Stilstaan is geen optie.
2: Bonjour! Reizen en winkelen nu nog gemakkelijker met de Mastercard van Finabank. Betaal al jouw aankopen in Europa en online met je eigen Mastercard. Finabank biedt als enige bank in Suriname de Mastercard Euro aan. Wil jij ook reizen en winkelen met je eigen Mastercard? Neem dan meteen contact op met ons team en geniet van wereldwijd betaalgemak. Met Finabank Mastercard is ook op vakantie stilstaan geen optie.
3: Onze brandverzekering dekt schade als gevolg van brand, blikseminslag, ontploffing, inbraak en overige gevaren, inclusief rukwinden. De Self-Reliance brandverzekering. Extra voorzienend.
4: Veilig verzekeren bij Self-Reliance.
5: It's your boy K to the K, man. Yeah. All star. Waka. All big names, toere brakka. Lit. Check my drip. Nike's Jordan. Adidas is fip. Pure Ondro Gro, omdat tulip is dope.

0: In een wereld waar veiligheid steeds belangrijker wordt, is SmartWiggy NV jouw betrouwbare partner. Als officiële Reolink-partner in Suriname bieden wij jou de nieuwste en meest geavanceerde beveiligingscamera's en alarmsystemen tegen betaalbare prijzen. Garantie op al je aankopen, veiligheid voor thuis, kantoor of bedrijf, betaalbare oplossingen voor elk budget. Bezoek onze socials of kom langs aan de Jagannath Lachmanstraat 95 en ontdek hoe eenvoudig het is om je woning of bedrijf optimaal te beveiligen. SmartWiggy NV, Security is no longer a luxury, it's a necessity.
1: Tot de volgende FCMC T-Mobile.

0: Gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact, dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.
1: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook de

0: drink, you gotta chew.
1: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 waar Daddy, You, Mama, Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Martino Oldenstam, Ezze en Friends, Zang Rafu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solloch-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
2: Kwakti temko, biji.
3: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstse liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
4: Bij het Algemeen Pensioenfonds komt er een nieuw systeem. APF MIS. Dit systeem helpt om gegevens, loonopgaven en premieadministratie op een duidelijke en overzichtelijke manier te verwerken. Dit is belangrijk voor werkgevers, zelfstandigen en iedereen die informatie of premies aan het fonds doorgeeft. APF MIS. Dit systeem wordt ingevoerd in het tweede kwartaal van 2026. APF. Hard werken voor nu en later. APF is het je
5: Suriname, bent u klaar om de wekker met meer motivatie te zetten? Droomt u van een nieuwe baan waar u kunt groeien en stralen? Dan hebben wij goed nieuws voor u. Subisco International NV is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Bekijk vandaag nog de openstaande vacatures via de Facebookpagina van Subisco International NV en solliciteer op de functie die het beste bij u past. Subisco International NV, waar uw volgende stap begint.
6: Connecting wonderful people with wonderful products.
7: Subisco International.
8: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
9: Naskip. Naf you.
1: If it comes to cars, what you need is what we've got indeed. Bij Saya NV zijn er mogelijkheden te over bij het aanschaffen van tweedehandse en nieuwe voertuigen. Financiering op verschillende nieuwe pick-ups. 10 tot 15% financiering. 1 jaar garantie op het gehele voertuig. En de loperij, dus gehele afhandeling, doen wij voor u. Oplossing en service, dat is ons ding. Saya NV.
10: Saya. Nee, dat gaan we regelen, man. Je weet dat, weet. Hey.

0: OK. Poate cu Adrian Ghi.
1: Bas. Uc, data pe Cădan. Mi-e-n plac. Mi-e mă sloc. Hey. En nu mă help.
2: Nu span. Alles gedaan met Bison Polymax.
3: Pomoda en Jacko Veilenverkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
4: Zelfstandig op de e-bike vanaf 16 jaar. Jongeren hebben vanaf ongeveer 16 jaar voldoende verkeersinzicht en reactievermogen om veilig met de hogere e-bike snelheid om te gaan. Nog belangrijker zijn rijvaardigheid en verantwoordelijkheid. Laat kinderen dus niet alleen op een e-bike deelnemen aan het verkeer als ze niet voldoen aan deze voorwaarden. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
3: Pomoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
5: Nog geen klant van Republic Bank? Waarop wacht je nog? Geen ATM-kosten, geen maandelijkse kosten bij het gebruiken van een e-free account. En ATM-daglimiet tot 20.000 SRD. Meer vrijheid, meer gemak, meer voordeel. Kies slim. Kies Republic Bank.
3: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
4: Dit is Tedesuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
6: De hele week bij McDonald's de 2-piece Spicy Chicken Combo. 2 stukken knap.

0: Dit is Spitsoor en dit is Het Geluid.
1: U heeft het geluid gehoord, ja. En dat kan allemaal nog spannend worden op weg naar 2 uur. We hebben 825 SD in de Spitsoor prijzenpot. De helft, die 825. Dat mag je gaan besteden bij McDonald's. We hebben 39 liter aan Energy Plus van GoTo. We hebben nog een 825 om te besteden bij Mackie. En 1650 SD, de helft aan cash, de helft aan telesuur. Bel te goed. Shoot your shot.
2: Ja, ik moet even lachen, want je leest het nu deze keer van achter naar van voren. Ja. We zijn gewend van voren. te beginnen bij telesuur, inderdaad. En daar heb je die splitsing. Mm-hmm. Maar de prijzenpot is duidelijk, overduidelijk. Want we herhalen dat zoveel mogelijk, zo regelmatig mogelijk. Zodat u beseft. En bezint, hè, voordat u begint. En u kunt simpelweg meedoen door te luisteren, uw oren te spitsen en het geluid te analyseren. Met behulp van wat tips op de Facebookpagina van Telesuur. In totaal heeft u 5 tips te checken, te bezichtigen. En daarover moet u nadenken. En meteen uw telefoon pakken en een berichtje sturen via 1088. Dat is ons verkort sms-nummer. Of bellen met ons op 410881. Magisch nummer van Magic. Een touw in de lucht draaien zoals een cowboy het doet. Ja, dat als ze dat doen in die serie Yellowstone. Nee, maar dat is niet de juiste omschrijving. Verder ook nog binnengekomen via 1088 met je blote voetzool 3 keer snel achter elkaar wrijven over een plastic vloermat waarbij je jouw voet steeds eventjes optilt. Ja, geweldige omschrijving, maar het is niet de juiste hoor. Goedoe. Dankjewel, Spitser, voor uw bericht.
1: Alright, laten we kijken als we iets via de telefoon krijgen. Vergeet u niet de tips te checken. De tips, die zijn belangrijk. Radio 10, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, Radio 10, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Is dat geluid dat komt wanneer de mensen, die oude vrouw, die dat vroeger vaak wees lezen? Met wind.
1: Nee, niet correct.
3: Oké.
1: Okay. Alright. Goed geprobeerd.
2: Ja, en natuurlijk mag je het altijd proberen hoor. Al heb je maar 1 keer gebeld, je mag meerdere keren bellen of sms'en. U mag zoveel mogelijk uw kans vergroten om de prijzenpot te winnen voor vandaag. 16,50, de helft aan cash, de helft aan

0: Telezuur Beltegoed, 39 liter brandstof van GoTo, 825 te besteden te McDonald's en 825 te besteden te Lucky Store.
1: Alright, laten we even kijken. We hebben nog één spitsoor moment te gaan. Anything can happen. Dus vergeet niet om de tips te checken. Hou die telefoon vrij, want zometeen ga je het weer kunnen proberen. Tot zo.

Wij gaan er even tussenuit. Herkent u dit geluid? Blijf dan sms'en naar 1088. Spitsoor, powered by Telesuur, Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.

0: Dit is Tijdensuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
1: Lucky Store.
2: Hey, Arkie even. Lucky Store heeft niet gewoon veel.
3: Ze hebben heel veel.
2: Dus de vraag is,
3: hebben ze
2: keukengerei zoals plastic bakjes, potten en pannen?
3: Ja.
2: Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en gasfornuizen?
3: Ja.
2: Mobiele telefoons, laptops en tablets?
3: Ja.
2: Of bedden, matrassen, textiel, kleding en zelfs watervoorziening?
3: Ja.
2: Adres?
3: Ja.
2: Personeel?
3: Ja.
2: Parkeerplaats?
3: Ja.
2: Radioreclame?
3: Ja, daar luister je nu naar.
2: Dus, alles dat u nodig heeft, is hebben adresbaar.
3: Maar wist je dat we een website hebben?
2: LuckyStore.com. Ons geheel assortiment in je handpalm.
0: Lucky Store,
2: where shopping is a family affair.
4: Ai, Mambruya.
0: Dit is Spitsoor en dit is Het Geluid.
4: Alright, we doen een laatste check. Ja, laten we kijken als er nog iets binnen is gekomen.
5: Ja, we zien nog wat sms'jes binnenkomen. Het geluid komt tot stand bij het melken van een koe met een melkmachine. Het in je mond krachtig wind blazen in een ballon. Of met je mond krachtig wind blazen in een ballon. Cassave of banaan aan het raspen of zender Shannon. Nee, geen van de omschrijvingen is correct. En dan zie ik nog een laatste sms. Het geluid komt van het spuiten met een Windola spuitfles tegen een glazen raam. Dat is niet correct.
4: Radio 10, goedemiddag.
6: Dan is het geluid van iemand die gras uit voor koe en brindel om hem mee te nemen.
4: Nog een keer?
6: Dus een mensen gras snijden voor koeien en brindelen om het mee te nemen.
5: Nee, dat is niet correct.
4: Niet correct.
5: Nee. Ja, gras snijden met de zees, hè?
4: Mm-hmm. Niet correct. Ja. Thanks voor het meedoen.
5: Ja, inderdaad, hadden we zo'n bericht al gehad vorige week. Maar nee, dat is niet de juiste omschrijving. Ik ga even mijn sms-scherm refreshen. Maar hebben we een telefoon? Ja, oké, Spitzer. Goedemiddag, mevrouw.
7: Is het de wipers van de auto?
4: Nee, niet
5: dat
4: correct.
5: Dat is niet correct.
7: Ook niet.
4: Nee, niet correct.
7: Dankjewel, fijne middag.
5: Ja, hetzelfde toegewenst. Graswieden in 3 slagen met een houwer die je met je hand vasthoudt. Een schommel die door de wind beweegt. Zijn ook nog de laatste sms'jes. En die omschrijving is niet correct. Geen van ze zijn is correct.
4: Alright. 40 seconden te gaan. De prijs 1650 SRD. De helft aan cash, de helft aan telezuur. Beltegoed. 39 liter aan Energy Plus van GoTo. 825 om te besteden bij McDonald's. En nog maar 825 om te besteden bij Lucky Store.
5: Ja, wie durft het nog te doen? Je hebt nog een paar seconden over. Wie wil nog een prijs winnen? Of wie wil alle prijzen winnen? Dan moet je dus even snel een bericht sturen naar 1088. Of bellen met ons op 4110881. Zo niet, verhuizen we naar morgen, ja. Want dinsdag hebben we weer eens een andere aflevering van Spitsoor tussen 1 en 2. Nou, fijne maandagmiddag toegewenst aan alle spitsers.
0: Dit was het dan voor vandaag. Tijdensuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
8: Tijdensuur Fiber. Tijdensuur Fiber. Are you ready for the new normal?
9: Energy Plus additives gasoline en diesel. Tank Energy Plus en ervaar de plusvoordelen zoals betere motorprestaties. Onze brandstoffen zijn speciaal samengesteld om het functioneren van uw motor te optimaliseren. Ze verbeteren de rijkwaliteit, verhogen het vermogen en zorgen voor een betere acceleratie. U zult een aanzienlijk verschil voelen in de prestaties van uw voertuig, vooral op langere afstanden. GoTo's gasoline en diesel zijn verder verbeterd door de toevoeging van additieven waardoor uw motor nog beter presteert.
10: Energy Plus. Your engine loves it.
1: Lucky Store.
2: Hey, Arkie even. Lucky Store heeft niet gewoon veel.
3: Ze hebben heel veel.
2: Dus de vraag is,
3: hebben ze
2: keukengerei zoals plastic bakjes, potten en pannen?
3: Ja.
2: Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en gasfornuizen?
3: Ja.
2: Mobiele telefoons, laptops en tablets?
3: Ja.
2: Of bedden, matrassen, textiel, kleding en zelfs watervoorziening?
3: Ja.
2: Adres?
3: Ja.
2: Personeel?
3: Ja.
2: Parkeerplaats?
3: Ja.
2: Radioreclame?
3: Ja, daar luister je nu naar.
2: Dus, alles dat u nodig heeft, is hebben adresbaar.
3: Maar wist je dat we een website hebben?
2: LuckyStore.com. Ons geheel assortiment in je handpalm.
0: Lucky Store, where shopping is a family affair.
2: Ai, man, broeia.
11: De hele week bij McDonald's de 2-piece Spicy Chicken Combo. 2 stukken

0: Tot de volgende keer bij Spitsoor op Magic.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza Hut!
1: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
3: Laparkan luchtvrachtexport naar Nederland. Postsluiting elke dinsdag, zaterdag en zondag tot 9 uur 's morgens. Luchtvracht op de zondag slechts 80 SAD per kilo. Op de overige dagen 90 SAD per kilo. Laparkan, Nieuw Charlesburgweg nummer 95, 42 63 41 of 42 22 59. Laparkan.
4: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan kunt.

0: De beste inkopen doe je bij Handelsonderneming De Eenheid. Op de afdeling Technisch Center hebben wij topkwaliteit ISO-gecertificeerde tegels, waterleidingen en elektraproducten, douchecabines, jacuzzi enzovoorts. Onze bouwmarkt is goed voorzien van allerhande ijzerwaren, cementboards, glasblokken, gipsplaten en nog veel meer. Op de afdeling woninginrichting bent u terecht voor Europese vloermatten, meubilair, allerhande huishoudartikelen en onze originele Certa gezondheidsmatrassen in verschillende afmetingen en diktes. Certa, we make the world's best mattress.
1: Goedemiddag, het is vandaag maandag 4 mei. Radio 10 met het nieuws. De familie van Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. De 54-jarige Iraanse mensenrechtenactiviste en Nobelprijswinnares werd vorige maand bewusteloos aangetroffen in de gevangenis van Sanjan in het noordwesten van Iran, nadat ze vermoedelijk een hartaanval had gekregen. Dat meldde haar broer, die in Noorwegen woont, destijds. Het gevangenispersoneel zou hebben geweigerd haar naar het ziekenhuis te brengen, schrijft de BBC. De Iraanse mensenrechtenactiviste heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen en onderging in 2022 een spoedoperatie in Teheran. Vrijdag werd melding gemaakt van een catastrofale verslechtering van haar gezondheid. Narges ontving in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran en voor haar strijd voor mensenrechten en vrijheid. Volgens haar organisatie is ze in haar hele leven veroordeeld tot 31 jaar gevangenisstraf en 154 zweepslagen. Om medische redenen werden activisten meerdere keren tijdelijk vrijgelaten. De Oostenrijkse politie heeft een 39-jarige man opgepakt omdat hij potjes babyvoeding van het Duitse merk Hip met rattengif zou hebben vergiftigd. Volgens de politie deed hij dat in een poging de fabrikant af te persen. De zaak kwam halverwege april aan het licht toen Hip zijn volledige assortiment uit Spar supermarkten in heel Oostenrijk terugriep. Er was een waarschuwing binnengekomen omdat er rattengif in de potjes zou zitten. De Oostenrijkse autoriteiten riepen consumenten op om op te letten bij de potjes wortelen met aardappelen. Door de manipulatie maakten de deksels niet het gebruikelijke plopgeluid bij het opendraaien. De Duitse fabrikant liet kort na de terugroepactie weten dat die te maken had met een afpersingspoging. De verdachte zou ongeveer 2 miljoen euro aan cryptomunten hebben geëist. De man zou in totaal 6 potjes babyvoeding hebben gemanipuleerd. Tot zover is in 5 potjes, verspreid over Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije, daadwerkelijk rattengif aangetroffen. In geen van de gevallen was gegeten van de vergiftigde babyvoeding. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Arina Sabalenko en Iga Swiatek hebben gisteren samen met tientallen andere toptennissers hun onvrede geuit over het prijzengeld van Roland Garros. Dat hebben de tennissers gedaan in een open brief. Het totale prijzengeld bedraagt bijna 62 miljoen euro. De topspelers hebben al meer dan een jaar een conflict met de 4 Grand Slam toernooien. Samengevat, de spelers willen dat een groter deel van alle opbrengsten terechtkomt bij hen, zo'n 22%. Daarnaast pleiten ze voor een beter pensioen, betere voorzieningen op het gebied van welzijn en financiering bij zwangerschapsverlof. Het Grand Slam toernooi in Parijs begint op 24 mei en duurt tot en met 7 juni. Carlos Alcaraz en Coco Gauff zijn de titelverdedigers in Parijs. Voor de winnaar bij de mannen en de vrouwen ligt dit jaar een bedrag van 2,8 miljoen euro klaar. Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC naf uno.
2: Suriname, bent u klaar om de wekker met meer motivatie te zetten? Droomt u van een nieuwe baan waar u kunt groeien en stralen? Dan hebben wij goed nieuws voor u. Subisco International NV is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Bekijk vandaag nog de openstaande vacatures via de Facebookpagina van Subisco International NV en solliciteer op de functie die het beste bij u past. Subisco International NV, waar uw volgende stap begint.
3: Connecting wonderful people with wonderful products.
4: Subisco International.
5: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook

0: Nieuwe songs.
1: Elke week.
0: Elke dag.
1: En elk uur.
0: Dit is een Radio 10 promo. Mitongo.

Van harte goedemiddag. Het is 2:12 in Suriname. Welkom erbij. Dit is Radio 10 Magic FM en het is de Magic Spits op de maandag. De maandag editie, de eerste maandag in de maand mei en wel de maandag van 4 mei. Alvast de hartelijke felicitaties aan alle jarigen en ieder die wat te vieren heeft. Maak er een mooie dag van. Het is een lekkere zonnige, midzonnige dag. Dus gewoon van genieten. Hè. Het verkeer is ook lekker druk. Het is nog steeds, het is begin van de maand. Dus net over eind van de maand. Dus ieder is nog druk in de weer om het een en ander te doen. Dus wees voorzichtig en probeer een beetje uit de drukte te komen, zodat het vlotter kan gaan. Ik ben Cher Morrison en natuurlijk verantwoordelijk voor de uitzending tot 4:00 vanmiddag. En ik wil deze poko echt afdraaien. Uit juni 2016, Asghar featuring Eugène Main en Raf Shanko. Gaffa Ening. Dat moeten we gewoon elke dag doen, toch? Alla day.

0: Radio Team Travasi, dus altijd Travasi.
1: Yes, ik denk, ik weet gewoon zeker, ongetwijfeld dat ieder genoten heeft van deze uptempo song met goede inhoud. En ik doe speciaal voor een bijzondere vrouw die vandaag haar 99ste verjaardag viert. Mama, oma, Wonnie, wonderful, een bijzondere vrouw. Een vrouw om u tegen te zeggen, 99 jaar vandaag, namens de hele grote, grote familie, van harte gefeliciteerd. En we kijken uit naar die 100, we kijken uit naar die 100 jaar. Deze speciaal voor haar. En natuurlijk, alle anderen die op deze bijzondere dag jarig zijn, dan nou wel hip hip hip hip. Hoeré. We gaan een feestje bouwen.

0: Dat wel.
1: Ah, het is een feestje. Ja, toch? Ik heb voor u een bekendmaking van de NV Energiebedrijven Suriname. De NV EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 5 mei 2026 tussen 9 uur 's morgens en 2 uur in de middag. Het gedeelte Zwartbondstraat tussen Gotong Royongweg en Tangibaweg, Roodbondweg en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Nogmaals, Zwartbondstraat tussen de Gotong Royongweg en Tangibaweg, de Roodbondweg en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur in de middag worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. En voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de website of de Facebookpagina. De NVEBS bedankt u voor uw begrip. We gaan naar een commercial break.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza!
2: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
4: Check in en chill met de check-in en chillroom deal bij Eco Terrarica en Royal Terrarica. De hele maand mei geniet u van een heerlijke overnachting in een standaardkamer op basis van 2 personen. Bij Eco Terrarica verblijft u vanaf $65 exclusief ontbijt. En bij Royal Terrarica vanaf $100 exclusief ontbijt. En 1 kind tot en met 4 jaar verblijft gratis. Wilt u een extra persoon erbij? Dan betaalt u $15. En wilt u breakfast? Dan betaalt u $25. Check-in vanaf 3 uur 's middags en de check-out is om 12 uur 's middags. Inclusief 50% discount op sauna en jacuzzi, gratis wifi, gebruik van de gym, aerobicszaal en zwembad. Alleen geldig voor locals. Boek nu jouw mini-getaway en ervaar ultieme ontspanning met de check-in en chillroom deal bij Eco Terrarica en Royal Terrarica. Terrarica, we share the best with you.
5: Savers heeft ook keukenhulpjes als blenders, mixers en choppers, linnengoed, servies, stofzuigers, koelkasten, airco's, strijkijzers, ventilatoren, wasmachines en gasfornuizen. Nieuw in ons assortiment zijn de deugdelijke rolstoelen. Savers Paradise. Tour Tonnelan 9 Paramaribo, Savers Nikeri aan de Gouverneurstraat. Spaar punten met jouw Savers Paradise X-card.
6: In iets lekkers, maar snel? Dan is het tijd voor Indomie. En wel de Indomie Mi Goreng Pedas. Deze pittige stir-fry noodles zijn precies wat je nodig hebt. Klaar in een paar minuten, vol smaak, met een overheerlijke pittige kick. En het beste nieuws? Ze zijn ook nog eens halal. Haal jouw pak Indomie Mi Goreng Pedas bij alle goed gesorteerde supermarkten.
7: We are there wherever you need us.
6: Cupcutreding. Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
8: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
9: Nexans is de naam van een Franse topkabelproducent, wereldspeler in de energietransitie. Nexans is wereldwijd leider in kabelproducten en oplossingen en gespecialiseerd in elektrische en datatransmissie voor onder meer de energiesector. Kies voor een hoogwaardig product dat voldoet aan de hoogste kwaliteits- en brandveiligheidseisen. Kies Nexans. Voor informatie, Schaike Licht en Techniek, Gongrijpstraat 211. Nexans. Electrify the future.
8: United Cement. The strength of the future.

Popeyes maakt iedereen blij. Want wij hebben nu ijscream erbij. Hou vanaf vandaag jouw ijscream bij al onze Popeyes filialen. Of gewoon in de drive. Because you deserve a Popeyes dessert. Share love.

En op nummer 1 staat deze geweldige song Looking Lovely. Ik heb nog een bekendmaking voor u van de ABS. Ze maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 5 mei. En dat tussen 8 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Het gedeelte Bommaweg tussen de Tawayari-Polderweg en leiding 16A. Gedeelte Welgedacht A-weg tussen Mawakaboweg en Bommaweg. Zuurzakweg, leiding 14, leiding 15. Kwarasang Serie A, Kwarasang Serie B en Kwarasang Serie C. Wayamuweg, Monsusiweg, leiding 16 en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 4 uur in de middag worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. En je kunt natuurlijk bellen op nummer 139 of de website of Facebookpagina van de EBS bezoeken. De NVEBS bedankt u voor uw begrip. We gaan naar Johan Misijang. Het is 2:30. De timecheck komt tot u met de complimenten van Zenobia Bottling Company NV. Zenobia, het lekkerste water in Suriname.

En van Johan Misijang gaan we naar Alexis Jordan. Zo'n mooie naam. Hoe kan ik hem verdraaien, man? Happiness uit mei 2011.

0: estimates in de Superloto jackpotbedrag 1.270.000 SAD en de trekkings morgenavond om 8 uur. Koop je loto in update op www.suribet.sr. Suribet Loto, etang amoro trangwang.
1: Yes, Asanya. As so gaan sama Italië, gi pikinenge, Suribet na Italië.
2: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC, naf

0: honger, weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: Elke dag gaat snel. Schoolritten, werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.
3: Asake featuring DJ Snake. Die brengen uit Worship. En deze song staat op de nummer 4 positie op de hete lijst in Suriname, de Magic 10. Let's enjoy.

0: Lubke Trading.
1: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
2: Vandaag in het verleden. 4 mei 1494, Columbus zet voet aan wal op het eiland Jamaica. 4 mei 1818, Nederland en Engeland ondertekenen een verdrag dat stelling neemt tegen de onmenselijke behandeling van slaven. En op 4 mei 1878 de fonograaf wordt voor het eerst gedemonstreerd. Op 4 mei 1886 de eerste goed werkende fonograaf, of zoals het later genoemd werd, platenspeler, wordt gepatenteerd. En ook nog op 4 mei 1979, Margaret Thatcher wordt de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk. U kunt het voorgaande en nog meer nalezen op onze website www.radio10.sr.
3: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan kunt.

0: Ziet u de wereld niet meer zo helder? Bij iCare Polykliniek kunt u snel terecht voor een cataractoperatie. Kom langs voor een inloopconsult bij plek. Of bel 42 45 45 voor een afspraak. U kunt ons ook whatsappen op 870 1682. We zijn gevestigd aan de Julianastraat 12A. iCare. Helder zicht zonder lange wachttijden.
1: Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliant Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.

En ik ben vandaag in een Biggie Smalls stemming. Ik heb ook lekkere Biggie Smalls koeken gegeten. Hopelijk voert de soppie daarin geen boventoon. Mi boto de na Miriam Condre.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: I drive for the sound.
3: I drive for these nightlights.
4: I drive for turns like this.
5: I drive for the uphill battle.
6: We understand why you drive. That's why Shell Helix fully synthetic motor oils are made from natural gas, designed for ultimate engine performance. Drive on.
7: Hey, dat gaan we regelen, man. Je weet dat, weet. Hey, pak je mijn belly zo. Pakka. Je ligt.
8: Ja?
7: Maar hoe staat met het werk in Klaardesan toch?
8: No spambas. Alles al gedaan. Met Polymax.
7: Zo snel. Die plint heb je al gelijmd.
8: Met Polymax.
7: Die legplank, hoe staat daarmee?
8: No span. Polymax.
7: En hoe staat met die wasbak? Heb je het al afgekeerd?
8: Bas. No span. Polymax.
7: Oh. Oké. Wat heb ik wandering hier?
8: Bas. Ook dat heb ik gedaan. Neem plaats. Neem maar slok. Hey. En nu mijn geld.
9: Nospan. Alles gedaan met Bison Polymax.

0: En daar is Riley Brentons naar 3 uur. Give me like a one drop.
1: Het is 3 uur. De timecheck is van Maggi Supertop. You and Maggi, the secret of great Surinamese flavor.

0: pakket posten naar Nederland op de zondag? Dat kan bij Lapperkan. Tussen 9 en 2, Nieuwe Charlesburgweg 95.
1: Ozone 6 in 1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
2: Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben. Is

0: elektrische voertuigen, staatsvoortzetting zonne-energieproject, wegverhardingswerkzaamheden Gangaram Pandeeweg in afrondende fase en autorijd in op voetgangers in Leipzig, Duitsland, 2 doden. Het is maandag 4 mei, Radio 10 met het nieuws. De Nationale Assemblée heeft zich eraan gecommitteerd om de wet op elektrische voertuigen en rijwielen zo snel als mogelijk goedgekeurd te krijgen. De verdere behandeling van de wet is ook voor deze week op agenda geplaatst. Er zijn tijdens de eerste debatten verschillende inzichten vanuit het parlement kenbaar gemaakt die de wet werkbaar moeten maken. De nadruk wordt daarbij niet alleen gelegd op het indammen van de onveilige situatie met vooral elektrische vervoersmiddelen, maar ook het faciliteren en erkennen van dit voor Suriname nieuw fenomeen in het verkeer.
1: In een informeel gesprek heb ik me laten vertellen dat bijna 50% van aanrijdingen met bromfietsers, met materiële of met fysieke schade, dus e-bikes betreft, maar misschien kunt u die informatie delen met ons, zodat we inderdaad gericht hebben. Milieu. E-bikes worden aangedreven door batterijen. Wat is het beleid met betrekking tot de milieuvervuiling? Met betrekking tot batterijen. Welke regels zullen hiervoor gelden? En gaan er überhaupt regels komen hiervoor? Want in deze wet is daar niks over gezegd. Maar ik denk dat we integraal beleid moeten voeren. Want terwijl we e-bikes gaan toestaan, is het goed om direct beleid te maken met betrekking tot wat gaan we doen met die batterijen, zodat we straks geen milieuoverlast hebben. We hebben weinig gesproken over voertuigen die elektrisch aangedreven gaan worden. Maar omdat deze wet daarover gaat, is het belangrijk om te weten, wat is het beleid? Wordt door de regering elektrische voertuigen gestimuleerd? En welke impact zal dat hebben op termijn? Is er beleid überhaupt? Is er nagedacht? Zijn er notas daarover? Zijn er concrete besluiten daarover genomen? En als het er niet is, dan betekent het ook dat we werk aan de winkel hebben en dat we met z'n allen inderdaad ook beleid moeten gaan maken. Want het is misschien niet het geval, maar over een jaar, 2 jaren, kan het gaan toenemen.
2: En wat mij betreft, voorzitter, ik denk dat een van de belangrijkste uitgangspunten moet zijn het duidelijk wettelijk categoriseren, categorieën vaststellen dus, tussen een fiets, tussen een e-bike, tussen een high-speed e-bike en een bromfiets. Tot op zekere hoogte is dat door onze wetgeving gedekt wat betreft bromfiets en fiets, voorzitter. Een ander uitgangspunt, basisverkeerskennis verplicht stellen bij deelname aan autoverkeer, op de openbare wegen dus. Uitgangspunt, wetgeving moeten we afstemmen op die Surinaamse infrastructuur waar fietspaden grotendeels ontbreken. En 4 vooral, voorzitter, uitgangspunt bij wetgeving. E-bikes erkennen als sociaal-economische mobiliteitsoplossing en niet uitsluitend als verkeersrisico. Samenvattend wil ik benadrukken, voorzitter, dat de huidige ontwikkeling niet primair een groei van e-bikes betreft, maar een verschuiving eigenlijk naar betaalbare individuele mobiliteit binnen een veranderende arbeidsmarkt en bevolkingssamenstelling. En dit vraagt om duidelijke, realistische en toekomstgerichte regelgeving die veiligheid en toegankelijkheid combineert.
0: Raymond Sapoen van de NDP-fractie in de Nationale Assemblée en daarvoor Krishna Mathura van de VHP. Het parlement komt deze week weer bijeen om regels in te stellen voor elektrische auto's en rijwielen in het verkeer. Er wordt extra aandacht besteed aan de zogenoemde e-bikes en e-scooters vanwege het grote aantal verkeersongevallen. En vanuit de overheid wordt bekendgemaakt dat de verhardingswerkzaamheden aan de Gangaram Pandeeweg in afrondende fase zijn. De werkzaamheden bestonden uit onder meer het plaatsen van duikers op meerdere locaties en het aanbrengen van houten damwanden ter versterking van de wegconstructie. Daarnaast is de weg op smalle gedeelten verbreed, terwijl er ook een correctielaag van klinkzand is aangelegd. Op dit moment wordt gewerkt aan het egaliseren en verdichten van de gestabiliseerde weglaag. Fase 1 bestaat uit de aanpak van een traject van 5,4 kilometer. Weggebruikers worden opgeroepen hun snelheid te matigen, terwijl zware vrachtverkeer wordt verzocht zich strikt te houden aan de toegestane aslasten. Met de ingebruikname van de zonne-energiecentrale in het Langu-gebied in boven Suriname is een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van ons binnenland. Zo sprak president Jennifer Geerling-Simons in haar toespraak, waarin ze de bewoners feliciteerde met deze mijlpaal en tegelijkertijd aanhaalde hoe essentieel het is wanneer overheden de focus houden op voortgang en ontwikkeling.
3: Let me begin for steady guyaba na peace watra disisau pasando taki asandis o opoti de baka. Na programma disi na antumsi belangrijk programma. Niet alleen voor die Goyabakistum, maar omdat we Tumsi Prins Parisani Sabi, Aeri Zonnepanelen Idee project zijn begin sinds Kotaki 2019. Waar regering ben de. Daar wantra regering kon, minister Abiyamo voor u ben de toe. En daar regering Godoro en no wantra regering de baka na a project en Asandisi. E mankeri instra nambung fulesi. En in a sonnepaneel sandis, daar hebben we gezien dat de wan regering bijjuan sani, a tra regering godoro, da we kafesi.
0: President Jennifer Geerling-Simons, ze liet niet na een beroep te doen op voornamelijk de jongeren van het gebied om de voorziening optimaal te benutten. Vanaf Atjoni zijn bijna alle dorpen nu voorzien van 1x24 uur stroom. Na elektrificatie zal worden gewerkt aan verbetering van de watervoorziening. In totaal zullen 26 dorpen schoon drinkwater krijgen, waaronder Langu is door NH-minister David Abiyamofu aangekondigd. In het nieuws vandaag: wegverhardingswerkzaamheden Gangarampandeeweg in afrondende fase. Staatshoofd prijst voortzetting zonne-energieproject in boven Suriname gebied. DNA zet vaart achter wet elektrische voertuigen, veiligheid en erkenning de rode draad. En in het buitenland: auto rijdt in op voetgangers in Leipzig, 2 doden en Verenigde Arabische Emiraten meldt Iraanse aanvallen. VS stelt bootjes te hebben vernietigd. Vandaag in het nieuws, hier op 10.
4: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
0: In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is niet duidelijk of de automobilist dat bewust deed of dat er sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. In een persverklaring zegt de burgemeester dat 2 mensen om het leven zijn gekomen. We zijn diep bedroefd. Het enige wat ik nu kan doen is mijn medeleven betuigen aan de families van het slachtoffer, zei burgemeester Jung ter plaatse. Volgens de brandweercommandant van Leipzig zijn 20 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar. Ze zijn naar de spoedeisende hulp overgebracht. Een bestuurder zou met hoge snelheid over de Grimaisestrasse in het centrum van de stad zijn gereden. Hij zou zijn doorgereden tot aan het Marktplein. Het voertuig werd vermoedelijk tot stilstand gebracht door een van de uitschuifbare paaltjes in de weg, schrijven Duitse media. Volgens de brandweercommandant zijn er ongeveer 40 brandweerlieden en 40 ambulancemedewerkers ter plaatse, evenals 2 helikopters. En de Verenigde Arabische Emiraten stellen dat Iran aanvalsgolven met raketten en drones heeft uitgevoerd op de Emiraten. Er worden 3 gewonden gemeld en brand op een industrieterrein. Iran heeft nog niet officieel gereageerd op de beschuldiging. Staatsmedia citeren een anonieme functionaris die stelt dat er geen plan is om de Verenigde Arabische Emiraten aan te vallen. Die verklaring roept verdere vragen op over wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger beweert dat het vandaag 6 kleine bootjes van de Iraanse strijdkrachten tot zinken heeft gebracht. Deze bootjes zouden een gevaar hebben gevormd voor de commerciële zeevaart. Vanuit Iran is weersproken dat er bootjes zijn vernietigd. En Chelsea heeft vandaag ook het eerste competitieduel na het ontslag van trainer Liam Rosenior verloren. Interimtrainer Caelan McFarlane kon thuis tegen Nottingham Forest de 6e nederlaag op rij in de Premier League niet voorkomen. 1-3 werd het uiteindelijk voor Nottingham Forest. Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

0: zo'n 6-in-1 spray. En wij, de multipurpose cleaner die op alles werkt.
1: Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt.

0: Je geniet ervan met Interfood. Elke dag weer.
1: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder... of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%...

0: I drive for the sound.
1: I drive for these nightlights.
2: I drive for turns like this.
3: I drive for the uphill battle.
4: We understand why you drive. That's why Shell Helix fully synthetic motor oils are made from natural gas, designed for ultimate engine performance. Drive on.
5: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC, nach uno.
6: Suriname, bent u klaar om de wekker met meer motivatie te zetten? Droomt u van een nieuwe baan waar u kunt groeien en stralen? Dan hebben wij goed nieuws voor u. Subisco International NV is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Bekijk vandaag nog de openstaande vacatures via de Facebookpagina van Subisco International NV en solliciteer op de functie die het beste bij u past. Subisco International NV, waar uw volgende stap begint.
7: Connecting wonderful people with wonderful

0: Nieuwe songs.
1: Elke week.
0: Elke dag.
1: En elk uur.
0: Dit is een Radio 10 promo.

Welkom back. 18 over 3, het tweede uur van de Magic Spits on Radio 10 Magic FM. En dat was de muzikale opener van Akon, Ringtone. We gaan naar een informatief programma.

0: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
1: Laat je niet opjagen door andere weggebruikers. Als je de weg op gaat, bepaal je je eigen snelheid. Laat die snelheid niet bepalen door druk van anderen. Bijvoorbeeld het verkeer achter u. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
0: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
2: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940, inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SEMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
0: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
3: En dan mogen we een beetje swingen, toch? Met Juan Luis Guerra. Op Guava Berry. Waar je ook bent, wat je ook doet, enjoy Magic. Radio 10, Magic FM. Op de 88.1, 88.7 en 103.7.

Hier nogmaals een bekendmaking van de NVEBS. De EBS maakt bekend dat in verband met elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op woensdag 6 mei tussen 9 uur 's morgens en 2 uur in de middag. Gedeelte Nieuwzorgweg tussen Frederikaweg en Rambali-Maturaweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur in de middag worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het nummer 139 of u kunt op de website of Facebookpagina van de Energiebedrijven Suriname. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.

En we gaan vrolijk verder. Het is 4:30. 4:30. Zometeen om 3:30 precies info 10. En deze keer is de topic Surinaamse gids exclusief. Maar we gaan eerst naar Aira Star en Rema. Who's that girl? Welkom erbij. Als je er net bij bent, net je radio hebt aangezet. You're listening to Radio 10 Magic FM. Enjoy.

0: Het is 3:30. De timecheck is van Maggi Soup It Up. You and Maggi, the secret of great Surinamese flavor.
1: Info 10, een informatief programma over actuele onderwerpen en evenementen. Info 10.
2: Surinaamse gids exclusief. Een Surinaams-Caribische magazine. Een platform waar zakelijke kansen, mogelijkheden en zichtbaarheid samenkomen. Eerst een tijdschrift, toen een mobiele app. Nu een digitaal platform. Dat is de reis van deze prachtige gids. Het verhaal hierachter horen we vandaag van de initiatiefnemer en founder Brian Woden. Welkom in de studio.
3: Ja, goedendag.
2: Wie is Brian Woden?
3: Nou, ik ben een simpele man. Een jonge heer die vasthoudend is en een doorzetter ben.
2: Heel bescheiden zeg je dat, maar jouw carrière begon in de verkoop van producten en diensten, waar je op een gegeven moment heel snel doorgroeide naar een leidinggevende rol, waarbij je de verantwoordelijkheid had over een team van medewerkers en bijbehorende omzetdoelstellingen. In die periode ontwikkelde je een sterke basis in resultaatgericht werken, leiderschap en het aansturen van prestaties.
3: Klopt.
2: Uit jouw carrière en ervaring vloeide voort deze belangrijke kern: zichtbaarheid is de sleutel tot groei. En dit heb je omgezet in deze Surinaamse Caribische magazine.
3: Ja.
2: Daarom hebben we sinds woensdag 29 april de Surinaamse gids exclusief tot onze beschikking.
3: Ja.
2: Waar en wanneer is deze reis begonnen?
3: Nou, dat is ruim bijna 10 jaar geleden. Was ik al bezig aan het timmeren aan de weg. Ik vond zelf dat het mooie land van ons Suriname, je alles kan vinden. Links, rechts, vind je gewoon alles. En ik dacht op een gegeven moment van, joh, waarom moet ik zoveel browsers openmaken? Toen ben ik gaan denken van, joh, wat zou ik kunnen doen dat gewoon alles op één centraal plek bijeen zou kunnen komen. En daardoor is het helder idee begonnen om te zeggen van, joh, er moet gewoon een platform zijn waar je gewoon letterlijk Suriname alles kan vinden. En niet te vergeten dus ook de diaspora's om een stuk makkelijker te maken, waardoor dus de banden heel kort zijn. Dus zodoende.
2: Het is begonnen met dat tijdschrift, toen de mobiele app, en nu is het een digitaal platform. Het is gewoon allemaal tegelijk.
3: Het is allemaal tegelijk, dus daarom is de reis ook zo, dat duurt ook zo lang geweest. Ik heb ook een beetje mijn huiswerk gedaan, marktonderzoek gedaan, om te kijken, joh, wat reilt er, wat zeilt er. Ik zie van, joh, Suriname zijn allemaal heel enthousiast, heel goed bezig. Maar ik dacht, 1 keer per jaar een magazine, oké. Ik dacht, nou, ik zie niet zozeer echt veel mobiele apps. Ik dacht, oké. Nou, de website heel actief. En ik dacht, kijk, als we praten over een platform, informatie, verbinding, zichtbaar en groei, nou, dan hebben we 3 belangrijke factoren. Een website, een magazine en direct een mobiele app. Want tegenwoordig heb je dat iedereen gewoon op de mobiele zit. En daarom zeg ik ook, Surinaamse gids in je broekzak door de mobiele applicatie.
2: En goed gezien, want je hebt nog steeds mensen die het prettig vinden om iets tastbaars in handen te houden. Maar het is ook handig in wachtlocaties, op verschillende, de polies, in bedrijven,
3: ja,
2: in het vliegtuig. Ik bedoel, dan heb je wat om handen, toch?
3: De mogelijkheid is er ook, via de Surinaamse gids, om in de InFly magazine te komen. We hebben dus een magazine dat 4 keer per jaar uitkomt. Zowel klein als groot ondernemer bieden wij u de mogelijkheid om dus per kwartaal zichtbaarheid te hebben in de magazine, waardoor u dus de mogelijkheid hebt om ook zichtbaar te zijn in onze vliegmaatschappij, in de vliegtuig, door middel van een InFly magazine waar de Surinaamse gids partner van is. De InFly magazine is al 3 keer uitgekomen, de 4e komt nu. Het is een magazine die je in SLM ziet.
2: En dan, zoals je zegt, bijna iedereen is tegenwoordig bezig op apps. En als je aan het werk zit en je zit al voor je computer, dan is het makkelijk op
3: digitaal,
2: een digitaal platform open te slaan. Op de site wordt de bezoeker welkom geheten met de woorden ontdek, vind en beleef. Ontdek Suriname vandaag. De voornaamste doelgroep zijn natuurlijk mensen die hun product of dienst willen laten zien. Laten zien wat zij te bieden hebben. Binnen die doelgroep, heb je een onderverdeling gemaakt, zag Klopt. Ik op de website. Hoe is dat zo gekomen? Waarom heb je dat zo gespecificeerd?
3: Dan kom ik weer op hetzelfde. Ontdek Suriname en alles op één plek. Nou, we hebben dus ondernemers, de overheid, beleidmakers. En zo ga je maar door, waardoor we dus gewoon alle rubrieken, ja, de mogelijkheid hebben. Dus in principe, het maakt niet uit wat je doet en wat je wil. De platform is er voor ons allen, voor iedereen. Daar gaat het om.
2: Het kan een moeder zijn die thuis zit. Het kan een ouder zijn die iets nodig heeft voor de educatieve ontwikkeling van zijn of haar kind. Het kan een startende ondernemer zijn of een gevestigde ondernemer, een NGO, kan anything.
3: Nou, kijk, de bedoeling is dat Suriname een mooi land is en door dit platform met de ondersteuning van, zeg maar, iedereen in Suriname, de ondernemers, de overheid, alle instanties, dat we dus Suriname samen op het markt brengen, nationaal als internationaal. Wat ik zelf heb ervaren, Surinamers die hebben echt een hele goede mentaliteit, een hustle mentaliteit. Ze willen allemaal wat doen. Door dit platform probeer ik te creëren dat zelf de kleine man, dus de starter, maar ook degene die dus thuis wat maken om te verkopen. Daardoor heb ik gezegd van, het is voor Suriname, het is de Surinaamse platform. Meld je gewoon aan. Vanaf je jezelf aanmeldt, heb je dus al de zichtbaarheid. En doordat wij dus gewoon een marketingmotor zijn, bieden wij dus de lokale ondernemers, maar ook dus daarbuiten. Wij zorgen dus gewoon voor topverbinding, topzichtbaarheid in Google. Normaal moet je heel veel geld uitgeven voor SEO. Nou, bij ons zit het al daarin verwerkt, waardoor wij dus zorgen dat je dus al vanaf dag 1 zichtbaarheid hebt in Google. En zo kun je dus verder gaan groeien.
2: Je noemde pakketten. Welke pakketten zijn beschikbaar?
3: We hebben diverse pakketten. Vanaf een pakket dat gratis is, dat je dus een basisvermelding hebt. En dat wil zeggen dat je dus ook al zichtbaarheid hebt. Ook al in de SEO, dus bij Google, maak je zichtbaar. En zo kun je dus verder gaan groeien. We hebben dus starterspakket, growing partners, plus partners, strategische partners, founder partners. De mogelijkheid is gewoon groot. Wij bieden u als ondernemer de mogelijkheid om op uw eigen tempo te groeien. En daardoor kun je dus zelf bepalen hoe snel je wil groeien. De mogelijkheid bieden. Dus dat is de gedachte. En ieder ondernemer, bijvoorbeeld van de marktlid tot multinationals, het is gewoon een platform voor ons allen. Geen enkele organisatie, geen enkele bedrijf beconcurreren. Het is gewoon een platform dat iedereen de mogelijkheid heeft om zichtbaar te zijn, om vindbaar te zijn en om samen te groeien.
2: Wat is de price range van die pakketten?
3: Het varieert vanaf 0 tot een max van, ja, hoe gek je het ook wil. En dan kunnen we dan aan tafel komen zitten. Dus de limiet is er niet. Ze zeggen sky is the limit. Maar hier bepaal je zelf hoe gek je het wil hebben.
2: Partnerschap. Ja. Er zijn verschillende mogelijkheden voor degene die een partnerschap wensen aan te gaan. En op basis waarvan heb je dat zo onderverdeeld?
3: Ik zal even een voorbeeld nemen. Je hebt een aantal marketingbureaus in Suriname. De mogelijkheid is er om even te komen zitten en kijken hoe wij dus het samen kunnen doen. En het samen bedoel ik meer van ook om dit platform levendig te houden. Met natuurlijk ondersteuning ook van de instanties, de overheid. Zodoende kunnen wij dus met z'n allen zorgen door de partnerschap dat dit platform een degelijk en vastberaden platform zal blijven.
2: Intussen staat het er al ongeveer een week.
3: Ja.
2: Zal ik de vraag stellen hoeveel hits je al hebt gehad? Of,
3: ik zal het niet geheim houden. Ik mag zeggen, het is een platform voor Suriname. En ja, Suriname maakt er nu ook al gebruik van.
2: Het voldoet aan een behoefte.
3: Ja, de behoefte is er vanaf de dag dat het gelanceerd is tot de volgende dag, dus tot donderdag. Als oprichter en eigenaar zeg ik van, ja, Suriname die heeft kennis gemaakt met een platform. En daarbij blijf ik het herhalen. Samen bouwen we aan Suriname.
2: Behalve de aspecten die we net al hebben besproken, is er verder nog meer te zien op dit platform. Ik zag inzichten en updates. Wat is precies de bedoeling van deze informatie en hoe geregeld zal dit allemaal bijgewerkt worden, zodat de bezoeker steeds het nieuwste van Suriname ontdekt?
3: Dat heeft dus te maken, dus wat u dus ook al vroeg, partners, strategische partners. En door strategische partners zullen we altijd up-to-date blijven. En daar werken pakken we dus keihard aan. Het is nu al begonnen dat wij dus gewoon zien dat verschillende organisaties ons hebben benaderd vanaf de dag van de launch. Dus wat ik dus even nu kan zeggen, heel voorzichtig ga ik het zeggen, dat in de loop van de tijd, met misschien een jaar of twee, denk ik dat met de steun van alle ondernemers, maar ook de bezoekers, dat dit ergens richting de Surinaamse Google kan gaan worden.
2: Heel mooie droom die wij waarheid zullen zien worden de komende tijd, Brian.
3: Met alle ondersteuningen, ja. Alleen kan ik het niet.
2: De Surinaamse burgers, waar ze zich ook bevinden, moeten er allemaal onderdeel van zijn, omdat wij samen Suriname uitdragen.
3: Klopt. Niet de diaspora's ook vergeten. Hè?
2: Daarom zei ik waar ze ook zijn.
3: Zeker weten.
2: Zijn visie was en is nog steeds een centrale plek waar alles samenkomt. Bedrijven, informatie en kansen toegankelijk, overzichtelijk en krachtig. Zijn missie? Het versterken van bedrijven en ondernemers door hen zichtbaar te maken en te verbinden met hun doelgroep, zowel lokaal als internationaal. Kunt u zich terugvinden in deze visie en missie? De kracht van marketing ligt in zichtbaarheid, zegt Brian. En zichtbaarheid creëert groei. Wil jij meegroeien? Be part of it. Deze gids is van ons, voor ons en met ons. Bezoek de site, beleef, vind en ontdek. En promoot Suriname. Surinaamse gids exclusief online. Dit was Info 10. Goedemiddag.
1: Info 10, een informatief programma over actuele onderwerpen en evenementen. Info 10.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
3: Republic Bank. We're the one for you.
4: Waar vind je tegenwoordig 4 lekkere stukken kip, 4 sappige nuggets en 2 sides voor maar 500 SED? Dat vind je in de Lover's Box van Popeyes. Loop vandaag nog bij ons langs in een van onze filialen en haal jouw Lover's Box met 4 stukken kip, 4 nuggets en 2 sides voor maar 500 SED. Share love, share Popeyes.
5: We willen het even hebben over de beste zinkende dakplaten van Suriname. Wangvoetreding heeft ook trapezium en transparante dakplaten met standaardlengte 3 meter, isolatiefolie van 1,5 tot 0,9 en een breedte van 2 meter. Wangvoetreding voor dakspijkers, dakschroeven van hout en metaal, batoeband, S-golfzinkplaten, regenkappen, nog kraal- en zonneplaten, dakgoot en rondijzer vanaf rond 8 tot rond 25. Wangvoetreding, we maken en leveren het beste in Suriname. We staan aan de Kottenweg 508 naast Amrit Reisbedrijf. Bel 534146 of Basitostraat, de straat van de politiepost Geerstleit. Bel 55-0558. Wangvoetreding, open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 5. Wangvoetreding, we maken de beste zink- en dakplaten van Suriname.
6: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
7: Naskip. Navi.

0: Feet Show in the MDD Nasty Sport Hall. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslach, Marianne Cornet, Martino Oldenstam, Ezze en Frans Sangrafu. De stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
1: Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
2: SEMC Motors biedt u de perfecte gezinsauto. De 2025 Ford Territory biedt een ruime, comfortabele en stijlvolle rit voor elk avontuur. Met een uitstekende wegligging en een strak design voelt u zich overal thuis. Veiligheid staat voorop met maar liefst 6 airbags, zodat u en uw gezin beschermd zijn. Geniet van de moderne technologie met een 12.3-inch touchscreen, inclusief Apple CarPlay en Android Auto. En met wireless charging voor je mobiel ben je altijd connected. U krijgt bij SEMC Motors 5 jaar of 150.000 kilometer garantie en 8 gratis servicebeurten. Kom snel langs in onze showroom aan de Kernkampweg 32 tot 34 voor een testrit in jouw nieuwe Ford Territory. SEMC Motors, uw officiële Ford dealer in Suriname.
1: Het WK 2026, de Pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de Pools.
3: In deze aflevering werpen we onze blik op groep G. Met daarin België, Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. België begint in juni voor de 15e keer aan een WK voetbal. De Belgen zijn er al bij op het eerste WK in 1930. Na de groepsfase zit het toernooi er alweer op voor de Rode Duivels, zoals het team ook bekend staat. De beste prestatie is een derde plek op het WK in 2018 in Rusland. In 1986 op het WK in Mexico eindigt België als vierde. In Qatar, 4 jaar geleden, eindigt het WK voor het Belgische elftal na de groepsfase. Dan Egypte. Egypte doet voor de 4e keer mee aan het WK voetbal. Het debuut is op het toernooi van 1934 in Italië, waar het Egyptische elftal na de groepsfase de koffers moet pakken. Het duurt tot en met het WK in Italië in 1990 voordat Egypte er weer bij is. Met hetzelfde resultaat als 1934, na de groepsfase is het toernooi ten einde voor de farao's, zoals de bijnaam van het team luidt. Vervolgens duurt het weer tot het WK in Rusland in 2018, dat Egypte zich kwalificeert. Wederom komt het team niet verder dan de groepsfase. In Qatar, 4 jaar geleden, is Egypte niet van de partij. Iran is in Mexico, de Verenigde Staten en Canada voor de 7e keer actief op het WK. De Persische Leeuwen, zoals het team ook wordt genoemd, debuteren op het WK van 1978 in Argentinië, waar het team niet verder komt dan de groepsfase. Daarna is Iran er pas weer bij in 1998 op het WK in Frankrijk. De laatste deelname is 4 jaar geleden op het eindtoernooi in Qatar. Iran komt op geen enkel WK verder dan de groepsfase. En tot slot Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland doet voor de 3e keer mee aan een WK voetbal. De All Whites, zoals de bijnaam van het team luidt, debuteren op het WK in 1982 in Spanje. De tweede en laatste deelname is in 2010 op het eindtoernooi in Zuid-Afrika. Op beide WK's moet Nieuw-Zeeland na de groepsfase naar huis. Morgen kijken we naar groep H.
4: Al bijna een eeuw. De bank die staat voor samenwerking en sportiviteit. En de bank van innovatie. De bank waar dromen kunnen winnen. Empowering your world for over 90 years. Hagrenbank.
5: Honger voor twee of gewoon zin om te delen?

0: Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
1: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
2: The Magic Den. Magic Den.

0: Shang Yang, Vibes Cartel.
1: Radio Tin, always be magic. Våra bästa luisteraars.
2: En van Zensea gaan we naar Michelle Montano. Hermora.

0: En het is 4:05. Ik moet alvast groeten. Helaas, ik heb het leuk gehad. Ik hoop dat je genoten hebt. En ik wens je een hele mooie voortzetting van deze maandag verder toe. Let goed op jezelf. Let goed op elkaar. Tot morgen. Bye.
1: Ben jij meubelmaker of interieurbouwer? Dan weet je, elk project is een bouwsteen voor de toekomst. Bij Jetsa vind je alles wat je nodig hebt om de toekomst vorm te geven. MDF-platen in alle kleuren en texturen. Kantenband, scharnieren, countertops, ladegeleiders, handgrepen en nog meer. Of je nu een complexe keuken bouwt of een unieke kast op maat, bij Jetsa krijg je kwaliteit, voorraad en vakkundig advies. Loop gerust binnen aan de Fred Derbystraat 127 van maandag tot en met vrijdag, van 8:00 AM tot 16:30 PM en op de zaterdag tot 13:00 PM. Of bestel eenvoudig via jetsa.com. Jetsa, voor vakmensen die bouwen aan kwaliteit en de toekomst.
2: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende

0: zodat je blijft doen wat jou bijzonder maakt. Wij helpen je om jouw dromen te beschermen. En bieden je zekerheid, zodat wat waardevol is, altijd veilig blijft. Assyria, zeker naast jou.
1: Freshly made, all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstse liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
2: Deze zaterdag is het Saturday Sale bij Jijke Lights & Techniek Gongrijpstraat 211. Fixe kortingen tot wel 60% op inbouw LED-spots, LED-bulbs, gekleurde floodlights, LED-buizen, vloerspots, wandlampen, stringlights en nog veel meer. Saturday Sale. Alleen bij Jijke Lights & Techniek Gongrijpstraat 211. Laat het niet liggen, want ook bij deze kortingenactie 2 jaar garantie en hoge kwaliteit gegarandeerd voor alle producten.
3: Time to get cheesy at Chuck E. Cheese. Proef onze overheerlijke pizza's met extra kaas en verse toppings. Elke dag open, dus kom snel langs voor de lekkerste pizza's. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid. Ping pong.

0: Roasted peanuts covered in chocolate. Ping pong. Bounce into flavor.
1: Importeur en distributeur Hagermeek.
2: Beste mensen, de Surbert Lotto jackpot bedraagt 1.270.000 SAD en de trekking is morgenavond om 8 uur. Koop je loten op tijd op www.surbert.sr. Surbert Lotto, etang amoro trangawang.
3: Yes, Asanya. As so gan sama Italy, gi pikin nge, Surbert na Italy.
4: Het is 4 uur. De timecheck is van Maggi, soep het op. You and Maggi, the secret of great Surinamese flavor.

Met diepglijmiddel op waterbasis voelt het natuurlijk en zacht aan. Door vriendelijk, dus zorgeloos te gebruiken. Diepglijmiddel is een echt Surinaams product gemaakt met aandacht voor kwaliteit en vertrouwen. Diepglijmiddel. Verkrijgbaar bij alle goed gesorteerde apotheken, drogisterijen en adult shops.

en het nieuws. Zelos, het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, is op zoek naar een oplossing om het tekort aan landbouwonderzoekers aan te vullen. Volgens directeur Sudestjan Jairam kiezen steeds minder jongeren voor een studie in de agrarische sector. In een poging dit op te vangen, zet het instituut in op samenwerking met andere onderzoeksinstellingen. Zelos werkt aan internationale accreditatie om toegang te krijgen tot grotere fondsen en meer onderzoeksprojecten te kunnen uitvoeren. Het beschikt over meerdere gespecialiseerde laboratoria, waaronder meer onderzoek wordt gedaan naar plantenziekten, bodemkwaliteit en plantvermeerdering. Er wordt ook gewezen op moderne ontwikkelingen zoals robotica en kunstmatige intelligentie, AI, die een steeds grotere rol spelen binnen de sector. En op de agrarische beurs is LVV met innovatieve producten gekomen, visworst en visballetjes, gemaakt van de zogeheten libaqui. De libaqui is een invasieve vissoort die schade veroorzaakt aan dammen en andere vissoorten verdrinkt. Zo is de tilapia in delen van het land al verdwenen. Samen met ondernemers worden libaqui nu verwerkt tot producten die goed aanleken te slaan bij de bezoekers van de agrarische beurs die gisteren haar laatste dag heeft beleefd. En bij een ongeluk met een monster truck in het zuidwesten van Colombia zijn gisteren 3 doden gevallen. Onder de dodelijke slachtoffers waren 2 kinderen, aldus lokale media. 1 daarvan was een 10-jarig meisje. Daarnaast raakten zeker 40 mensen gewond. Het incident vond plaats tijdens een show met aangepaste trucks en motorfietsen in de stad Popayán, ten zuiden van Cali. Volgens de politie werd het ongeluk veroorzaakt door een mechanisch defect aan het voertuig. Op videobeelden is te zien hoe de truck na een stunt uitwijkt en recht door een groep toeschouwers rijdt. Een aantal mensen wist nog te vluchten. Uiteindelijk kwam het voertuig tot stilstand tegen een elektrische paal. Vanochtend is de truck van het terrein verwijderd. Een politiecommandant zegt dat de bestuurder van de truck in stabiele toestand verkeert. De burgemeester van Popayán heeft een onderzoek aangekondigd. In de sport, Nederlandse Eredivisie, NAC Breda die heeft vandaag het kort geding over de paspoortkwestie tegen de KNVB verloren. Daardoor wordt het duel met Go Ahead Eagles, de 6-0 nederlaag, normaliter niet overgespeeld en blijven grote gevolgen voor de Eredivisie uit. En we blijven nog bij de Nederlandse Eredivisie, want Fortuna Sittard is niet akkoord gegaan met het voorstel van de KNVB om Paul Gladon voor 3 wedstrijden te schorsen, waarvan 1 voorwaardelijk. De spits kreeg zondag rood voor een overtreding op Feyenoord-keeper Timon Wellenruiter. Gladon liep 10 minuten voor tijd door op Wellenruiter en kreeg na een VAR-ingreep een directe rode kaart van scheidsrechter Joey Coy. Na de overtreding oogde Wellenruiter aangeslagen, maar hij had uiteindelijk geen medische zorg nodig. De verzorgers van Feyenoord liepen wel het veld in, maar die werden omwille van de tijd tegengehouden door verdediger Jeremiah Sint-Juste. In ondertal gaf Fortuna vervolgens in de slotfase een 1-0 voorsprong weg. Feyenoord won met 1-2. Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.
3: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
4: Republic Bank. We're the one for you.
5: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%.

0: Nieuwe songs.
1: Elke week.
0: Elke dag.
1: En elk uur.
0: Dit is een Radio 10 promo.
2: Powered by Burger King. Have it your way.
3: En die promo staat op naam van Yogi D. Sonteng. Goedemiddag, welkom bij de maandag editie. De eerste nieuwe voor deze werkweek. De eerste Hit Factory voor deze nieuwe werkweek. Mijn naam is Raoul Kanai, Till 6, de harde show on your radio. En hij staat op de promo. Jaren weer een Yogi D song. En dit is Sonteng.

When I'm Tired. Dat is dus van Ruben Welles, waarschijnlijk gezongen op basis van zijn persoonlijke ervaringen. Ja, wanneer je pas vader bent of opnieuw vader bent geworden, dan moet je slapeloze nachten ook erbij hebben. En dat zingt hij in When I'm Tired uit zijn eigen album. Met behulp van AI heeft Ruben Welles dus die producties geleverd. Myself Again is dus de titel van zijn album. We gaan nu naar een toffe artiest die al langer dan 30 jaar in de business is. Reggie Jah Bless ken je nog wel. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht, Delay.

0: graffiti.
1: Maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. The Factory on Radio 10.
2: We gaan naar Amerika. We gaan naar Texas. We gaan naar country music. We gaan naar de populairste op dit moment. Ella Langley. Choosing Texas.

0: Skip. Das Skip.
1: Fuel your drive and family at Rock Oil. Sink your teeth into our delicious sandwiches, shawarma, Rocky Burger, or fried chicken combos. After loading up on our great food, you can fill your tank with our high-quality fuels. Rock Oil, your one-stop energy hub.
2: Waar vind je tegenwoordig vier lekkere stukken kip, vier sappige nuggets en twee sides voor maar 500 SED? Dat vind je in de Lovers Box van Popeyes. Loop vandaag nog bij ons langs in een van onze filialen en haal jouw Lovers Box met vier stukken kip, vier nuggets en twee sides voor maar 500 SED. Share love, share Popeyes.
3: Love that chicken from Popeyes.
4: Maybe look under your hood. Bij Pristine Car & V kun je opnieuw terecht voor een multipoint inspection van je Hyundai sedan of SUV. Onze Hyundai monteurs inspecteren je auto van bumper tot bumper en laten je weten of er iets is dat aandacht nodig heeft of vervangen moet worden. Dat doen ze helemaal gratis. Maak tot medio mei een afspraak op 8828238 en ontvang 10% korting op alle originele Hyundai onderdelen bij onze partshop. May we look under your hood? At Pristine Car, we go the extra mile.
5: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit vier handgemaakte recepten speciaal voor jou.
6: Mam!
5: Oeps, de kinderen zijn er.
6: Pizza!
5: De nieuwe crafted flats.

0: Oei, oei, oei, Madaba de Rebelaar, Hit Factory met Raoul. Boom.
1: Ja, big up yourself, Madaba. De Enjoy Party die komt eraan als kick-off van de groep.

0: Magic FM number one.
1: Number one.
0: The Magic Den.
1: Magic Den.
0: Number 6.
1: Number 6.
2: 3 weken op nummer 1 gestaan.

0: every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC-liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
1: Let's play at Chuck E. Cheese. The best games and entertainment for alle leeftijden. Elke dag open, so come, play and have fun. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
2: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterklip, zodat je hem overal aan

Yes! Turn your Monday off met je barbecue buddy. Begin de week perfect bij Hot Rock Café Suriname met de Barbecue Buddy Bowl voor maar $30. Een stevige portie, full of flavor, perfect voor z'n tweeën om te delen. Dus haal nu je favoriete foodie partner erbij en boek nu je tafel voor jou en je buddy. En maak de maandag tot een smaakvolle ervaring. Alleen bij Hot Rock Café Suriname.

0: tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit een nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.
1: Maandag 4 mei, het Radio 10 nieuws in hoofdlijnen. Nationale Assemblée zet vaart achter wet elektrische voertuigen, veiligheid en erkenning de rode draad. Wegverhardingswerkzaamheden Gangaram Pandeeweg in afrondende fase. Staatshoofd prijst voortzetting zonne-energieproject in het binnenland. Ceylon zoekt oplossingen voor tekort aan landbouwonderzoekers. Libacuiballetjes, innovatief LVV-product, geïntroduceerd op de Agrobeurs 2026. Surinaamse gids exclusief hard op weg naar predicaat Surinaamse Google. Inheems collectief roept op om erkenning grondrechten en onderzoek Pikin Saronzaak. En twee doden na ontploffing in Royal Hill goudconcessie van Sijin mijnbouwbedrijf. In het buitenland, veel gewonden bij schietpartij op kampeerplek in VS. GameStop doet bod op veilingsite eBay dat bijna vier keer zo groot is. Oud-burgemeester New York Giuliani in kritieke toestand in ziekenhuis. Bitcoin bereikt voor het eerst in maanden weer waarde boven de $80,000. Oostenrijkse politie arresteert man na vergiftigen babyvoeding met rattengif. VS start operatie om schepen uit Straat van Hormuz te begeleiden. En toptennissers uit een onvrede over Roland Garros prijzen pot van bijna 62 miljoen. Auto rijdt in op voetgangers in Leipzig, twee doden. Verenigde Arabische Emiraten meldt Iraanse aanvallen. VS stelt bootjes te hebben vernietigd. Monstertruck rijdt in op menigte bij stuntshow in Colombia, drie doden. En in de sport, NAC Breda die heeft vandaag het kort geding over de paspoortkwestie tegen de KNVB verloren. En wordt de verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet overgespeeld en blijven grote gevolgen voor de Eredivisie uit. Het Radio 10 nieuws in hoofdlijnen, maandag 4 mei. Goedemiddag.

Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC, naf uno.

0: live in Wambong, live op 10. Elke woensdag vanaf 7 uur. Au! Rauw!
1: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
2: Met 10 glijmiddelen op waterbasis voelt het natuurlijk en zacht aan. Doe vriendelijk, dus zorgeloos te gebruiken. Diepe glijmiddel is een echt Surinaams product, gemaakt met aandacht voor kwaliteit en vertrouwen. Diepe glijmiddel. Verkrijgbaar bij alle goed gesorteerde apotheken, drogisterijen en adultshops.
3: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
4: Mam!
3: Oeps, de kinderen zijn er.
4: Pizza!
3: De nieuwe crafted flats.

0: Origineel van Monte Criollo.
1: Nieuwe songs. Elke week. Elke dag. En elk uur. Dit is een Radio 10 promo.
0: Het refrein hebben ze dus gesampled in deze nieuwe op de promo van hip-hopper rapper Yogi D is back met Sonting. 8:08, de maandag editie van de Factor on Radio 10 Magic FM. Dit is The Second Voice met Let Me Be.

0: Kip. Das Kip.
1: Het leven is bijzonder. Als een plek als thuis voelt. Wanneer een hand je vangt in ons

0: so dat je blijft doen wat jou bijzonder maakt. Wij helpen je om jouw dromen te beschermen en bieden je zekerheid, zodat wat waardevol is, altijd veilig blijft. Assuria, zeker naast jou.
1: Waar vind je tegenwoordig 4 lekkere stukken kip, 4 sappige nuggets en 2 sides voor maar 500 SED? Dat vind je in de Lovers Box van Popeyes. Loop vandaag nog bij ons langs in een van onze filialen en haal jouw Lovers Box met 4 stukken kip, 4 nuggets en 2 sides voor maar 500 SED. Share love, share Popeyes.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
1: Gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact, dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.
0: United Cement. The strength of the future.
2: Deze zaterdag is het Saturday Sale bij Jaeke Lights & Techniek Gongrijpstraat 211. Fixe kortingen tot wel 60% op inbo LED-spots, LED-bulbs, gekleurde floodlights, LED-buizen, vloerspots, wandlampen, stringlights en nog veel meer. Saturday Sale. Alleen bij Jaeke Lights & Techniek Gongrijpstraat 211. Laat het niet liggen, want ook bij deze kortingenactie 2 jaar garantie en hoge kwaliteit gegarandeerd voor alle producten.
3: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende

De Lotto jackpot bedraagt 400.000 SRD. De Lotto Plus jackpot bedraagt 700.000 SRD. De trekking vindt plaats op woensdag 6 mei. Top-op nu online verkrijgbaar. Veilig, gemakkelijk en snel. Stuur ons uw top-op aanvraag via de live chat of mail uw top-op aanvraag naar topop@cbnsuriname.com. Maar pray verantwoord toe. Adayu.

we gaan het hebben over een pop-in-verbreak met betrekking tot Drake. Hij heeft dus zaterdag een videoclip opgenomen in Toronto, eigenlijk een aantal. Daarbij reed hij mee op een truck vol met ijsblokken. De opname voedde direct ook de speculaties over een mogelijke wereldtournee rondom zijn aankomende album Iceman, 15 mei. Veel fans en fanspagina's, maar ook haatpagina's van de haters, wezen op de hoodies die leden van Drake's crew droegen tijdens de opnames. Daarop stond de tekst Freeze the World, een slogan die ook al opdook in het Iceman zine en ander promotiemateriaal voor het album. Dat Live Nation naar verluid berichten over het album publiceerde, deed de tourgeruchten verder op laag.

Niets is officieel bevestigd. Freeze the World kan ook een songtitel of een nieuwe merch zijn. Naast de crewkleding zorgde eerder ook een explosie elders in Toronto voor ophef. Nadat Drake claimde daarvoor verantwoordelijk te zijn met de naam Project Bot erbij. Iceman verschijnt op 15 mei. Een eventuele tour zou mogelijk later in 2026 van start kunnen gaan. Richting het einde van de grote vakantie, oftewel zomer. Of het begin van de herfst, zoals ze die periode noemen. Vanaf september en oktober, et cetera, et cetera. Nokia is dit. Hoogste notering nummer 2 op de Billboard Hot

0: And now, another Magic FM number 1. Number
1: 1. Eerder dit jaar nummer 1 geweest voor 3 weken. Amazone is dit. Dit is Sweet Life.

0: Ja, Amazon brengt ons naar 5:30 met haar former Magic FM number one. Nou, de timecheck met de complimenten van Zenobia Bottling Company NV. Check ons on Facebook.
1: Citaten en gezegden, elke dag op radio.

0: als je ergens nog een kans krijgt, dan is dat Gods toegestoken hand. Als je ergens nog een kans krijgt, dan is dat Gods toegestoken hand.
1: Citaten en gezegden, elke dag op Radio 10. Maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6, The Factory on Radio 10.
2: Wat was dat? Hoe is dat nou? De Factory, hallo. Op bal, een trouw luisteraar, was akkoeseling goed.

Odi Odi, Michael Garavenbeek. En natuurlijk Todas Renang, de Arki Hit Factory, Namara Oel, Radio 10 Magic FM. Soms, af en toe, we see de, me konteka.

0: More non-stop music.
1: DJ Bombo Crack, my

0: De meeste mensen die blind worden krijgen dit door diabetes. Optiek Ninon. Optisch verantwoord, zoals het hoort. Shup, shup, tururu, shup, shup,
1: tururu, shup, shup. Weetjes en tips van Optiek Ninon.
2: Freshly made, all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstliefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
0: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en zoutvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Rubimarkt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
3: In iets lekkers, maar snel? Dan is het tijd voor Indomie. En wel de Indomie Mi Goreng Pedas. Deze pittige stir-fry noodles zijn precies wat je nodig hebt. Klaar in een paar minuten, vol smaak, met een overheerlijke pittige kick. En het beste nieuws? Ze zijn ook nog eens halal. Haal jouw pak Indomie Mi Goreng Pedas bij alle goed gesorteerde supermarkten.
4: We are there wherever you need us.
5: Kupke Trading.
6: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
7: De nieuwe Crafted Flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
8: Mam!
7: Oeps, de kinderen zijn er.
8: Pizza Hut!
7: De nieuwe Crafted Flats. Alleen bij Pizza Hut.
9: Hey party people! Ben je jarig? Vier dan je birthday bij Chuck E. Cheese. Wij zorgen voor alles. Van overheerlijke pizza's tot de spannendste games. We zijn elke dag open, so come and party with us. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
10: Check in en chill met de check-in en chill room deal bij Eco Torarica en Royal Torarica. De hele maand mei geniet u van een heerlijke overnachting in een standaardkamer op basis van 2 personen. Bij Eco Torarica verblijft u vanaf $65 exclusief ontbijt. En bij Royal Torarica vanaf $100 exclusief ontbijt. En 1 kind tot en met 4 jaar verblijft gratis. Wilt u een extra persoon erbij? Dan betaalt u $15. En wilt u breakfast? Dan betaalt u $25. Check-in vanaf 3 uur 's middags en de check-out is om 12 uur 's middags. Inclusief 50% discount op sauna en jacuzzi, gratis wifi, gebruik van de gym, aerobicszaal en zwembad. Alleen geldig voor locals. Boek nu jouw mini-getaway en ervaar ultieme ontspanning met de check-in en chillroom deal bij Eco Torarica en Royal Torarica. Torarica, we share the best with you.
11: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
0: Naskip. Nafio.
12: Honger voor 2 of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen.

0: Beste mensen, de Super Lotto jackpot bedrag 1.270.000 SAD. En de trekking is morgenavond om 8 uur. Koop je lot in op tijd op www.suribet.sr. Suribet Lotto, etang amoro trangawang.
1: Yes, Asanya. Asso so gansama itelie, gipikinenge, Suribet.

0: De Brazilian Tech Keratin Lijn, waarin natuurlijke keratine verwerkt is, geeft als resultaat prachtig glad haar dat je zou willen strelen. Het haar moet eerst gereinigd worden met een conditioning shampoo die droog, zwak en beschadigd haar weer levendig maakt. Daarna de conditioner 3 minuten laten inwerken. Bij erg beschadigd haar kunt u ook gebruik maken van de Deep Conditioning Treatment die behalve keratine ook vitamines en proteïnen bevatten ter versterking van het haar. Dan volgt de Smoothing Lotion voor het gladde effect zonder frissies en de Lusterizer Cream voor een prachtige glans en volume. Deze cream beschermt tevens tegen UV-stralen van de zon. Gebruik de Brazilian Tech Keratin Lijn wekelijks en u bent verzekerd van een mooie gladde haarstijl. Natuurlijk! Issa Sivaplein, daar moet u zijn. Wholesale en retail 479894 en 476401.
1: DNA zet vaart achter wet elektrische voertuigen. Staatsvoortzetting zonne-energieproject. Wegverhardingswerkzaamheden Gangaram Pandeeweg in afrondende fase. En auto rijdt in op voetgangers in Leipzig, Duitsland, 2 doden. Het is maandag 4 mei, Radio 10 met het nieuws. De Nationale Assemblée heeft zich eraan gecommitteerd om de wet op elektrische voertuigen en rijwielen zo snel als mogelijk goedgekeurd te krijgen. De verdere behandeling van de wet is ook voor deze week op agenda geplaatst. Er zijn tijdens de eerste debatten verschillende inzichten vanuit het parlement kenbaar gemaakt die de wet werkbaar moeten maken. De nadruk wordt daarbij niet alleen gelegd op het indammen van de onveilige situatie met vooral elektrische vervoersmiddelen, maar ook het faciliteren en erkennen van dit voor Suriname nieuw fenomeen in het verkeer.
2: In een informeel gesprek heb ik me laten vertellen dat bijna 50% van aanrijdingen met bromfietsers, met materiële of met fysieke schade, dus e-bikes betreft, maar misschien kunt u die informatie delen met ons, zodat we inderdaad gericht hebben. Milieu. E-bikes worden aangedreven door batterijen. Wat is het beleid met betrekking tot de milieuvervuiling? Met betrekking tot batterijen? Welke regels zullen hiervoor gelden? En gaan er überhaupt regels komen hiervoor? Want in deze wet is daar niks over gezegd. Maar ik denk dat we integraal beleid moeten voeren. Want terwijl we e-bikes gaan toestaan, is het goed om direct beleid te maken met betrekking tot wat gaan we doen met die batterijen, zodat we straks geen milieuoverlast hebben. We hebben weinig gesproken over voertuigen die elektrisch aangedreven gaan worden. Maar omdat deze wet daarover gaat, is het belangrijk om te weten, wat is het beleid? Wordt door de regering elektrische voertuigen gestimuleerd? En welke impact zal dat hebben op termijn? Is er beleid überhaupt? Is er nagedacht? Zijn er notas daarover? Zijn er concrete besluiten daarover genomen? En als het er niet is, dan betekent het ook dat we werk aan de winkel hebben en dat we met z'n allen inderdaad ook beleid moeten gaan maken. Want het is misschien niet het geval, maar over een jaar, 2 jaren, kan het gaan toenemen.
3: En wat mij betreft, voorzitter, ik denk dat een van de belangrijkste uitgangspunten moet zijn het duidelijk wettelijk categoriseren, categorieën vaststellen dus, tussen een fiets, tussen een e-bike, tussen een high-speed e-bike en een bromfiets. Tot op zekere hoogte is dat door onze wetgeving gedekt wat betreft bromfiets en fiets, voorzitter. Een ander uitgangspunt, basisverkeerskennis verplicht stellen bij deelname aan autoverkeer, op de openbare wegen dus. Uitgangspunt, wetgeving moeten we afstemmen op die Surinaamse infrastructuur waar fietspaden grotendeels ontbreken. En 4 vooral, voorzitter, uitgangspunt bij wetgeving. E-bikes erkennen als sociaal-economische mobiliteitsoplossing en niet uitsluitend als verkeersrisico. Samenvattend wil ik benadrukken, voorzitter, dat de huidige ontwikkeling niet primair een groei van e-bikes betreft, maar een verschuiving eigenlijk naar betaalbare individuele mobiliteit binnen een veranderende arbeidsmarkt en bevolkingssamenstelling. En dit vraagt om duidelijke realistische en toekomstgerichte regelgeving die veiligheid en toegankelijkheid combineert.
1: Raymond Sapoen van de NDP-fractie in de Nationale Assemblée en daarvoor Krishna Mathura van de VHP. Het parlement komt deze week weer bijeen om regels in te stellen voor elektrische auto's en rijwielen in het verkeer. Er wordt extra aandacht besteed aan de zogenoemde e-bikes en e-scooters vanwege het grote aantal verkeersongevallen. En vanuit de overheid wordt bekendgemaakt dat de verhardingswerkzaamheden aan de Gangarampandeweg in afrondende fase zijn. De werkzaamheden bestonden uit onder meer het plaatsen van duikers op meerdere locaties en het aanbrengen van houten damwanden ter versterking van de wegconstructie. Daarnaast is de weg op smalle gedeelten verbreed, terwijl er ook een correctielaag van klinkzand is aangelegd. Op dit moment wordt gewerkt aan het egaliseren en verdichten van de gestabiliseerde weglaag. Fase 1 bestaat uit de aanpak van een traject van 5,4 kilometer. Weggebruikers worden opgeroepen hun snelheid te matigen, terwijl zware vrachtverkeer wordt verzocht zich strikt te houden aan de toegestane aslasten. Met de ingebruikname van de zonne-energiecentrale in het Langu-gebied in boven Suriname is een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van ons binnenland. Zo sprak president Jennifer Geerling-Simons in haar toespraak, waarin ze de bewoners feliciteerde met deze mijlpaal en tegelijkertijd aanhaalde hoe essentieel het is wanneer overheden de focus houden op voortgang en ontwikkeling.
4: Let me begin for versterking Goyaba na pis wat tradities zou passando taki asandis o opoti de baka. Na programma disi nou aan tumsi belangrijk programma. Niet alleen voor die Goyabakistum, maar omdat we aan Tumsi Prins Parisani Sabi, Aheri Zonnepanelen idee project begin sinds Kotaki 2019, waar de regering ben de. Daar, wanneer de regering komt, minister Abiyamo voor u ben de toe, en de regering gaat door en nu, wanneer de regering de baka, naar een project en Asandisi. E mankeri in Sranambun Fulesi. En in a zonnepaneel Sandis, daar hebben we gezien dat de one regering bijjouan Sani, a tra regering Godoro, dat we kafesi.
1: President Jennifer Geerling-Simons, ze liet niet na een beroep te doen op voornamelijk de jongeren van het gebied om de voorziening optimaal te benutten. Vanaf Atjoni zijn bijna alle dorpen nu voorzien van 1x24 uur stroom. Na elektrificatie zal worden gewerkt aan verbetering van de watervoorziening. In totaal zullen 26 dorpen schoon drinkwater krijgen, waaronder Langu is door NH-minister David Abiyamofu aangekondigd. In het nieuws vandaag: wegverhardingswerkzaamheden Gangarampandeweg in afrondende fase. Staatshoofd prijst voortzetting zonne-energieproject in boven Suriname gebied. DNA zet vaart achter wet elektrische voertuigen, veiligheid en erkenning de rode draad. En in het buitenland: auto rijdt in op voetgangers in Leipzig, 2 doden. En Verenigde Arabische Emiraten meldt Iraanse aanvallen. VS stelt bootjes te hebben vernietigd. Vandaag in het nieuws, hier op 10.
5: Het leven is bijzonder. Als een plek als thuis voelt. Wanneer een hand je vangt in

0: zodat je blijft doen wat jou bijzonder maakt. Wij helpen je om jouw dromen te beschermen en bieden je zekerheid, zodat wat waardevol is, altijd veilig blijft. Assuria, zeker naast jou.
1: In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is niet duidelijk of de automobilist dat bewust deed of dat er sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. In een persverklaring zegt de burgemeester dat twee mensen om het leven zijn gekomen. We zijn diep bedroefd. Het enige wat ik nu kan doen is mijn medeleven betuigen aan de families van het slachtoffer, zei burgemeester Jung ter plaatse. Volgens de brandweercommandant van Leipzig zijn 20 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar. Ze zijn naar de spoedeisende hulp overgebracht. Een bestuurder zou met hoge snelheid over de Grimaisestrasse in het centrum van de stad zijn gereden. Hij zou zijn doorgereden tot aan het Marktplein. Het voertuig werd vermoedelijk tot stilstand gebracht door een van de uitschuifbare paaltjes in de weg, schrijven Duitse media. Volgens de brandweercommandant zijn er ongeveer 40 brandweerlieden en 40 ambulancemedewerkers ter plaatse, evenals 2 helikopters. En de Verenigde Arabische Emiraten stellen dat Iran aanvalsgolven met raketten en drones heeft uitgevoerd op de Emiraten. Er worden 3 gewonden gemeld en brand op een industrieterrein. Iran heeft nog niet officieel gereageerd op de beschuldiging. Staatsmedia citeren een anonieme functionaris die stelt dat er geen plan is om de Verenigde Arabische Emiraten aan te vallen. Die verklaring roept verdere vragen op over wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger beweert dat het vandaag 6 kleine bootjes van de Iraanse strijdkrachten tot zinken heeft gebracht. Deze bootjes zouden een gevaar hebben gevormd voor de commerciële zeevaart. Vanuit Iran is weersproken dat er bootjes zijn vernietigd.
2: De Hagerin Bank Mobile Banking App heeft nieuwe functionaliteiten. Overmaken naar het buitenland kan snel en gemakkelijk in de app. De privéfunctionaliteiten zijn nu ook beschikbaar voor kleinzakelijk gebruik. En de app ondersteunt de Chinese taal. Download vandaag nog de Hagerin Bank Mobile Banking App in de Google Play Store en de App Store.
1: In de sport nationaal Suriname Major League Voetbal. En ik had u beloofd dat ik zou terugkomen op de kwestie van SV Flora. Nou, gisteravond maakte dus Inter Mongotapu, zeg maar figuurlijk gehakt van Flora. 9-0 werd het, maar Flora heeft zich ondanks dit enorme verlies alsnog geplaatst voor de SML Playoffs. Hoe zit dat nou precies in elkaar? Nou, Flora is namelijk de periodekampioen van de tweede ronde, oftewel de tweede periode van de competitie. En naast de nummer 1, 2 en 3 gaan ook de 3 periodekampioenen van de 3 rondes ook door naar de playoffs. Het behaalde puntenaantal in andere rondes maakt dan niets meer uit. Dus Noah Sir Play, Flora spart dus gewoon hun krachten voor die playoffs. Nu ze zijn uitgespeeld. Komende woensdag 6 mei wordt nog de laatste competitiewedstrijd in de algemene ronde afgewerkt tussen Robin Hood en Leo Victor. Dan is de algemene ronde ten einde. Komende zondag zullen we in aanloop naar de SML Playoffs uitgebreid ingaan op het competitie/playoff format van de SML en de teams die zich voor de playoffs hebben geplaatst. Internationaal sportnieuws. Chelsea heeft vandaag ook het eerste competitieduel na het ontslag van trainer Liam Rosenior verloren. Interim trainer Caleb McFarlane kon thuis tegen Nottingham Forest de 6e nederlaag op rij in de Premier League niet voorkomen. Het werd 1-3 voor Forest. NAC Breda, we zijn dan in Nederland beland, die heeft vandaag het kortgeding over de paspoortkwestie tegen de KNVB verloren. Daardoor wordt het duel met Go Ahead Eagles, die 6-0 nederlaag, weet u nog, normaliter niet overgespeeld en blijven grote gevolgen voor de Eredivisie uit. We blijven nog steeds in Nederland, want Fortuna Sittard is niet akkoord gegaan met het voorstel van de KNVB om Paul Gladon voor 3 wedstrijden te schorsen, waarvan 1 voorwaardelijk. De spits kreeg zondag rood voor een overtreding op Feyenoord-keeper Timon Wellenruiter. Gladon liep 10 minuten voor tijd door op Wellenruiter en kreeg na een VAR-ingreep een directe rode kaart van scheidsrechter Joey Coy. Na de overtreding oogde Wellenruiter aangeslagen, maar hij had uiteindelijk geen medische zorg nodig. De verzorgers van Feyenoord liepen wel het veld in, maar die werden omwille van de tijd tegengehouden door verdediger Jeremiah Sint-Juste. In ondertal gaf Fortuna vervolgens in de slotfase een 1-0 voorsprong weg. Feyenoord won alsnog met 1-2. NBA playoffs. Vandaag de start van de semis. In de Eastern semifinals nemen de Philadelphia 76ers en de New York Knicks het tegen elkaar op. En in de Western Conference semis de Minnesota Timberwolves tegen de San Antonio Spurs. Dit was het. Radio 10 Sport. En tot zover ook het nieuws. Goedenavond.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza Hut!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Honger voor twee? Of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
3: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf u.
2: Voetbalfans, beleef de Champions League bij de D'Angelo Watch Parties op matchdays. Geniet van gratis entree, 10% local discount op food and drinks en speciale food deals vanaf 300 SRD. Score ook met de Heineken Bucket Deals. 5 biertjes voor 799 SRD en krijg er 2 gratis bij. Mis het niet en geldig tot en met 31 mei alleen bij D'Angelo. Tradica, we share the best with you. Heineken.
4: Hoor je dat? Dat is rotisserie chicken. En die haal je bij Pollo Tropico. Halve of hele kippen, vers van de grill, sappig van binnen, krokant van buiten. Check Pollo Tropico aan de Wilhelminastraat op de Foodstrip. Van maandag tot en met donderdag van 11 uur 's morgens tot 12 uur 's avonds. En van vrijdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 2 uur in de ochtend. Bestel nu op 749-7000. Elke woensdag hebben we hele kippen voor 475 SRD. Pollo Tropico, Wilhelminastraat op de

Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.

0: Het WK 2026 de Pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026 de Pools.
1: In deze aflevering werpen we onze blik op groep G. Met daarin België, Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. België begint in juni voor de 15e keer aan een WK voetbal. De Belgen zijn er al bij op het eerste WK in 1930. Na de groepsfase zit het toernooi er alweer op voor de Rode Duivels, zoals het team ook bekend staat. De beste prestatie is een derde plek op het WK in 2018 in Rusland. In 1986 op het WK in Mexico eindigt België als vierde. In Qatar, 4 jaar geleden, eindigt het WK voor het Belgische elftal na de groepsfase. Dan Egypte. Egypte doet voor de 4e keer mee aan het WK voetbal. Het debuut is op het toernooi van 1934 in Italië, waar het Egyptische elftal na de groepsfase de koffers moet pakken. Het duurt tot en met het WK in Italië in 1990 voordat Egypte er weer bij is. Met hetzelfde resultaat als 1934, na de groepsfase is het toernooi ten einde voor de farao's, zoals de bijnaam van het team luidt. Vervolgens duurt het weer tot het WK in Rusland in 2018, dat Egypte zich kwalificeert. Wederom komt het team niet verder dan de groepsfase. In Qatar, 4 jaar geleden, is Egypte niet van de partij. Iran is in Mexico, de Verenigde Staten en Canada voor de 7e keer actief op het WK. De Persische Leeuwen, zoals het team ook wordt genoemd, debuteren op het WK van 1978 in Argentinië, waar het team niet verder komt dan de groepsfase. Daarna is Iran er pas weer bij in 1998 op het WK in Frankrijk. De laatste deelname is 4 jaar geleden op het eindtoernooi in Qatar. Iran komt op geen enkel WK verder dan de groepsfase. En tot slot Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland doet voor de 3e keer mee aan een WK voetbal. De All Whites, zoals de bijnaam van het team luidt, debuteren op het WK in 1982 in Spanje. De tweede en laatste deelname is in 2010 op het eindtoernooi in Zuid-Afrika. Op beide WK's moet Nieuw-Zeeland na de groepsfase naar huis. Morgen kijken we naar groep H.
2: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kersenliefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
0: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakkerenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza Hut!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Win moro! Alle day na een dubbel tik toe voor Canadian Banknote Suriname. Go naar Wang voor de lotto verkooppunt dat je buy one dubbel tik toe straight of mix of Wang voor de tra optie. Too lazy, alle day, morrelijk 40 fassi. Voor winnen, go meet 5000 SRD, G1 SRD. Double take two, double geluk.
3: Make mom smile this Mother's Day. Treat her to a beautiful brunch on May 10th from 12 to 3 p.m. where every detail is made with love. Enjoy a welcome drink upon arrival and let us take care of the rest. For $55 per person, excluding VAT and service charge, make it a moment she'll never forget. For reservations, call 471500, extension 5371. Mother's Day brunch at Orchid, filled with love, laughter, and something special just for her.
4: Magic FM number 1, powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland.
5: Alongside Mr. Lover.

0: every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
1: Moederdag op een smaakvolle manier. Op zondag 10 mei bent u uitgenodigd voor onze Eco Torradica Mother's Day Lunch op het sfeervolle Bougainville terras. Tussen 1:30 en 2:30 middags geniet u samen met mama van heerlijke, zorgvuldige, geselecteerde gerechten. Wilt u het volledig menu bekijken? Check dan onze socials. Alle moeders worden extra in de watten gelegd met een speciale koekoebox giveaway en een complimentaire mimosa bij aankomst. U betaalt 1350 SAD per persoon, inclusief BTW en service charge. Reserveer vandaag nog via 471500, extensie 5371 en maak deze moederdag onvergetelijk. Eco Torradica, have a taste of nature. Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterklip, zodat je hem overal aan

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naf you. Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.

0: Het is 7 uur. De timecheck wordt u aangeboden met de complimenten van GoTo Kasaba Olo, waar je vanaf nu 2x Surismiles punten krijgt per liter brandstof. Pak je voordeel nu, alleen bij GoTo Kasaba Olo.
1: Freshly made, all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstliefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
2: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
3: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
4: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
4: Pizza!
3: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
5: SG Car Rental en Airport Services. 24 hours airport service. Voor het verhuur van nette, goed onderhouden personen- en terreinauto's voor een redelijke prijs en veilig transport van en naar de luchthaven. Bel of stuur een WhatsApp op 8833663 of mail naar tisha78@hotmail.com. Ons adres is Brusselstraat 32, Bennyspark 2.
6: Wok on Fire Live Chinese Cooking heet u met gepaste trots en van harte welkom in ons eigen restaurant aan de Julianastraat 12B. Wok on Fire, voor de echte, authentieke chow mein, nasi, seafood. In het Wok on Fire restaurant aan de Julianastraat kunt u uiteraard ook terecht voor de super Wok on Fire fried rice. De authentieke Chinese gerechten van Wok on Fire worden exclusief bereid met Zunko producten. Kom genieten van verse en lekkere Chinese schotels en natuurlijk ook van onze echte Fosting lemmetje zuurwater en andere Surinaamse sappen. Wok on Fire, nu in een eigen restaurant, Julianastraat 12B. Open van 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Wok on Fire.
7: 3, 2, 1.

0: Special Fiber.
1: Choi Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, stil.

0: Zo, dan zitten we op 7:04. Goedenavond. Dit is Radio 10 op de 88.1, 88.7 en de 103.7 FM. Aan het begin van mijn diensttijd wens ik u een aangename luisterstemming toe. Ik ben er met u tot 10:00 vanavond. En mijn naam is Katusha. Welkom erbij.
1: 7, 7, 7, 7, 7.

70 van de Amerikaanse zangeres Anita Ward. Geschreven door Frederick Nightia moet het zijn. En natuurlijk werd het een wereldnummer 1 hit. Waaronder in de Amerikaanse Hot 100. En dit nummer was oorspronkelijk bedoeld voor een tiener. Maar natuurlijk maakte Ward een volwassen klassieker van. En wel een disco klassieker hoor. This is Radio 10, het is maandagavond.

Net had ik het over Anita Ward met Ring My Bell. Een absolute disco-klassieker. Deze doet niet onder, hoor. Heeft ook de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100 weten te bereiken.

net ook een song van de Bee Gees, The Stayin' Alive. En als je het nou weet of niet, deze song is geschreven door de Bee Gees. En wel voor de soundtrack van Saturday Night Fever. Nou, we zitten al dicht bij 7:30 hoor. Dat gaat enorm snel.

0: skip. Dat skip.
1: Is het nou rood, groen, geel, oranje of paars? De kleur maakt niet uit. Zolang het product maar van topkwaliteit is. En dat is precies wat Kroonolie biedt. De beste motorolie die garandeert dat je motor soepel en efficiënt draait. Dus laat het maar aan ons over. Zodat jij lekker door kunt rijden. Kroonolie. The Expert's Choice. The 70s at
2: 7. SG Car Rental and Airport Services. 24 hours airport service. Voor het verhuur van nette, goed onderhouden personen- en terreinauto's voor een redelijke prijs en veilig transport van en naar de luchthaven. Bel of stuur een WhatsApp op 8833663 of mail naar tisha78@hotmail.com. Ons adres is Brusselstraat 32, Bennyspark 2.
3: Hot on Fire Live Chinese Cooking heet u met gepaste trots en van harte welkom in ons eigen restaurant aan de Julianastraat 12B. Wok on Fire voor de echte, authentieke chow mein, nasi, seafood. In het Wok on Fire restaurant aan de Julianastraat kunt u uiteraard ook terecht voor de super Wok on Fire fried rice. De authentieke Chinese gerechten van Wok on Fire worden exclusief bereid met Zongko-producten. Kom genieten van verse en lekkere Chinese schotels en natuurlijk ook van onze echte Fosting lemmetje zuurwater en andere Surinaamse sappen. Wok on Fire, nu in een eigen restaurant, Julianastraat 12B. Open van 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Wok on Fire.
4: 3, 2, 1.

0: Aiba. Choi Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
1: Seven, seven, seven, seven.

inmiddels 7 minuten over half 8. The Logical Song is een nummer 1 van de Britse band Supertramp uit 1979. Geschreven door Roger Hodgson en afkomstig van het album Breakfast in America. This is Radio 10 and you're still listening to the 70s at 7.

Today in Pop History. Hiermee 1951. Jackie Jackson wordt geboren als Sigmund Jackson. Hij is van de Jackson 5. Hij wordt geboren in Gary, Indiana.

vandaag in 1999. If You Had My Love, de debuutsingle van Jennifer Lopez, die tot dan aan toe alleen actrice was, wordt uitgebracht. De single is afkomstig uit haar debuutalbum On The Six en werd meteen een wereldwijde nummer 1 hit. Today in Pop History.

0: Magic.
1: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: SG Car Rental and Airport Services. 24 hours airport service. Voor het verhuur van nette, goed onderhouden personen- en terreinauto's voor een redelijke prijs en veilig transport van en naar de luchthaven. Bel of stuur een WhatsApp op 8833663 of mail naar tisha78@hotmail.com. Ons adres is Brusselstraat 32, Bennyspark 2.
3: Book on Fire Live Chinese Cooking heet u met gepaste trots en van harte welkom in ons eigen restaurant aan de Julianastraat 12B. Book on Fire voor de echte, authentieke chow mein, nasi, seafood. In het Book on Fire restaurant aan de Julianastraat kunt u uiteraard ook terecht voor de super Book on Fire fried rice. De authentieke Chinese gerechten van Book on Fire worden exclusief bereid met Zongko-producten. Kom genieten van verse en lekkere Chinese schotels en natuurlijk ook van onze echte Fosting lemmetje zuurwater en andere Surinaamse sappen. Walk on Fire, nu in een eigen restaurant, Julianastraat 12B. Open van 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Walk on Fire.
4: 3, 2, 1.
5: We are live. Ervaar het nieuwe normaal. Telesur Fiber speeds vanaf 400 mbps en unlimited mobiele data.
6: Telesur Fiber.
7: Choice Supermarkt.

het album End of the World. Deze song was een succesvolle lied in Europa. Ja, het is gewoon gebaseerd op liefdesverdriet. Zou je kunnen stellen hoor. En de stem, die is niet onherkenbaar, absoluut niet. Als ik alleen maar zeg ever and ever, forever and ever. Ja, de Demis Roussos is de stem die je hoort in Rain and Tears. En deze werd aangevraagd. Nelson Net, niet de langste van de wereld. El Tiempo Oro. 7:50 is het inmiddels.

Duidelijk niet, Tilkje en Boboro. Daar heb ik me lelijk in vergist. Es Tres Vidas, Tres Destinos van Lindomar Castillo. Dit is dan Nelson Net met El Tiempo Boro. We koersen richting het einde van de

0: Het is 8 uur.
1: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7 piece wow bucket meal. KFC, naf uno. It is at
2: 8. SG Car Rental and Airport Services. 24 hours airport service. Voor het verhuur van nette, goed onderhouden personen- en terreinauto's voor een redelijke prijs en veilig transport van en naar de luchthaven. Bel of stuur een WhatsApp op 88-33-663 of mail naar tisha78@hotmail.com. Ons adres is Brusselstraat 32, Bennyspark 2.
3: Wok on Fire Live Chinese Cooking heet u met gepaste trots en van harte welkom in ons eigen restaurant aan de Julianastraat 12B. Wok on Fire, voor de echte, authentieke chow mein, nasi, seafood. In het Wok on Fire restaurant aan de Julianastraat kunt u uiteraard ook terecht voor de super Wok on Fire fried rice. De authentieke Chinese gerechten van Wok on Fire worden exclusief bereid met Zongo-producten. Kom genieten van verse en lekkere Chinese schotels en natuurlijk ook van onze echte Fosting lemmetje zuurwater en andere Surinaamse sappen. Wok on Fire, nu in een eigen restaurant, Julianastraat 12B. Open van 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Wok on Fire.
4: 3, 2, 1.

0: fiber.
1: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still

0800-1121. Inderdaad, 8:02. Goedenavond als je er net bij bent. Dit is Radio 10. En we starten met die 80s array tot 9:00 vanavond. En zit je in het verkeer, doe het voorzichtig. Daar worden we absoluut niet moe van om jou dat steeds, daar steeds aan te herinneren. De mensen op de werkvloer. Ja, als je nog... ik weet het niet. Ik weet niet tot hoe laat je werkt, maar... voor het geval je nog op de werkvloer bent... heel veel plezier daarmee. Probeer het altijd liefdevol te doen. En de mensen die gewoon vanavond een terrasje pakken... even gewoon bijkomen van het weekend. Je weet maar nooit.

1982, Madonna's Like a Virgin. En natuurlijk gaan we gewoon vrolijk verder, 2 jaar verder. En dan was het tijd voor Bangles. Toen zij deze dropte voor ons. Manic Monday is de titel van deze song.

berühmte amerikanische rockband. New Jersey, opgericht in 1983 door zanger John Bon Jovi. De band, bekend van hits als Living on a Prayer, It's My Life. Ja, heeft meer dan 140 miljoen albums verkocht, wereldwijd natuurlijk. En hij staat ook bekend om zijn mix van hard rock met, ja, je kan zeggen glam metal. 10 minuten voor 8:30.

0: Pink, hè? Hij zingt hoor. Hem hoor je op de voorgrond. In de jaren 80 goed weten te scoren met songs. Vooral deze Don't You Forget About Me. 8:45.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza!
1: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
0: SG Car Rental and Airport Services. 24 hours airport service. Voor het verhuur van nette, goed onderhouden personen- en terreinauto's voor een redelijke prijs en veilig transport van en naar de luchthaven. Bel of stuur een WhatsApp op 8833663 of mail naar tisha78@hotmail.com. Ons adres is Brusselstraat 32, Bennyspark 2.
3: Book on Fire Live Chinese Cooking heet u met gepaste trots en van harte welkom in ons eigen restaurant aan de Julianastraat 12B. Book on Fire voor de echte, authentieke chow mein, nasi, seafood. In het Book on Fire restaurant aan de Julianastraat kunt u uiteraard ook terecht voor de super Book on Fire Fried Rice. De authentieke Chinese gerechten van Book on Fire worden exclusief bereid met Zongko-producten. Kom genieten van verse en lekkere Chinese schotels en natuurlijk ook van onze echte Fosting lemmetje zuurwater en andere Surinaamse sappen. Walk on Fire, nu in een eigen restaurant, Julianastraat 12B. Open van 7:00 a.m. tot 3:00 p.m. Walk on Fire.
4: 3, 2, 1.
5: We are live. Ervaar het nieuwe normaal. Telesur Fiber speeds vanaf 400 mbps en unlimited mobiele data.
6: Telesur Fiber.
7: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still.

van de mooiste songs van The Brothers Johnson. I'm giving you all of my love. Uit 1982. En deze mocht vanavond niet ontbreken.

0: Today in Pop History. Today in Pop History. De historische feiten in de muziek.
1: Verjaardagen.
0: Huwelijk en echtscheiding.
1: De nummer 1 hit.
0: Belangrijke gebeurtenissen.

4 mei 1951. Jackie Jackson wordt geboren als Sigmund Jackson. Hij is van de Jackson 5. Hij wordt geboren in Gary, Indiana.

vandaag in 1999. If You Had My Love, de debuutsingle van Jennifer Lopez, die tot dan aan toe alleen actrice was, wordt uitgebracht. De single is afkomstig uit haar debuutalbum On The Six en werd meteen een wereldwijde nummer 1 hit. Today in pop history.

0: Magic. De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mom,
0: oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC, naf uno.
3: It is at 8.
4: SG Car Rental and Airport Services. 24 hours airport service. Voor het verhuur van nette, goed onderhouden personen- en terreinauto's voor een redelijke prijs en veilig transport van en naar de luchthaven. Bel of stuur een WhatsApp op 88-33-663 of mail naar tisha78@hotmail.com. Ons adres is Brusselstraat 32, Bennyspark 2.
5: Book on Fire Live Chinese Cooking heet u met gepaste trots en van harte welkom in ons eigen restaurant aan de Julianenstraat 12B. Book on Fire voor de echte, authentieke chow mein, nasi, seafood. In het Book on Fire restaurant aan de Julianenstraat kunt u uiteraard ook terecht voor de super Book on Fire Fried Rice. De authentieke Chinese gerechten van Book on Fire worden exclusief bereid met Zongo-producten. Kom genieten van verse en lekkere Chinese schotels en natuurlijk ook van onze echte Fosting lemmetje zuurwater en andere Surinaamse sappen. Walk on Fire, nu in een eigen restaurant, Julianastraat 12B. Open van 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Walk on Fire.
6: 3, 2, 1.
7: We are live. Ervaar het nieuwe normaal. Telesur Fiber speeds vanaf 400 mbps en unlimited mobiele data.
8: Telesur Fiber.
9: Joy Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still

einde van de 80s op deze maandagavond. Thank you for listening. Voor een andere aflevering graag morgenavond. Dan zijn we er weer tussen 8 en 9.

0: Het is 9 uur. SG Car Rental and Airport Services. 24 hours airport service. Voor het verhuur van nette, goed onderhouden personen- en terreinauto's voor een redelijke prijs en veilig transport van en naar de luchthaven. Bel of stuur een WhatsApp op 88-33-663 of mail naar tisha78@hotmail.com. Ons adres is Brusselstraat 32, Bennyspark 2.
1: Hot on Fire Live Chinese Cooking heet u met gepaste trots en van harte welkom in ons eigen restaurant aan de Julianastraat 12B. Wok on Fire voor de echte, authentieke chow mein, nasi, seafood. In het Wok on Fire restaurant aan de Julianastraat kunt u uiteraard ook terecht voor de super Wok on Fire Fried Rice. De authentieke Chinese gerechten van Wok on Fire worden exclusief bereid met Zongo-producten. Kom genieten van verse en lekkere Chinese schotels en natuurlijk ook van onze echte Fosting lemmetje zuurwater en andere Surinaamse sappen. Wok on Fire, nu in een eigen restaurant, Julianastraat 12B. Open van 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Wok on Fire. 3, 2, 1.

0: Universal Fiber.
1: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers